0: Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
1: Ton van Middelaar, in gesprek met
2: Eugene Leenders.

0: Eugène, welkom in dit programma. Je bent journalist bij de Barendse Krant. Is dat je droombaan?
1: Je droombaan? Nou, ik ben heel graag journalist en ik ben heel graag een lokale journalist. Dus wat dat betreft is de Barendse Krant wel de hoofdprijs op dit moment, ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Een lang verhaal in het kort. Ik ben altijd journalist geweest en ik heb veel voor dagbladen gewerkt. Daarna voor de NOS, daarna voor Omroep Gelderland. Toen werd ik een jaar of 60 en toen woon ik al een tijdje in Baren. Ik ben de laatste 20 jaar journalistiek manager geweest. En toen dacht ik toch, ik moet me wat gaan voorbereiden op een andere toekomst. En ik miste het schrijven en het journalistieke ambacht ook echt. Dus toen ben ik bij een reorganisatie weggegaan. En toen ben ik hier bij Dick Nasus gaan vragen van, heb je geen hulp nodig?
0: En toen zei hij ja.
1: Nee, toen zei hij, je bent veel te duur en dan beginnen we niet aan. En toen zei ik van, nou, ik voel me een beetje een vreemde in mijn dorp. Want ik was altijd aan het reizen naar Arnhem of naar Hilversum. Ik zeg, ik wil hier een beetje aarde. Dus laten we eens beginnen. En zo is het heel langzaam en klein begonnen. Maarten Hogendoorn was toen de hoofdredacteur hier. Maar Christine Schut, de redactrice, was er al wel. En zo is dat langzaam gegroeid en meer geworden. En na het afscheid van Maarten Hogendoorn is het nog veel meer geworden.
0: Ja, dat is nu 5 jaar geleden.
1: Ja, zo ongeveer.
0: Wat vind je leuk aan het schrijven?
1: De journalistiek helemaal vind ik een soort vrije universiteit. Dus je gaat ergens op bezoek en je hoort een verhaal. Nou, daar gebruik je een beperkt deel eigenlijk om je lezers of je kijkers of je luisteraars bij te praten. Maar je leert ontzettend veel van overal en je komt overal. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ben een nieuwsgierig mens. En wat wil je nog meer? Je kunt je nieuwsgierigheid, dat is je professionaliteit, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik ook heerlijk om te doen.
0: Als jij een verhaal geschreven hebt over iets, ben je dan altijd trots op wat je geschreven hebt? Of denk je later van, nou, misschien dat ik het anders moet doen?
1: Oh, er is altijd twijfel of het beter kan. Of de kop de lading dekt. Je wil graag langere verhalen maken om alles goed uit te leggen, maar de gewone consument wil eigenlijk hapsnap eventjes snel wat lezen. En voordat hij echt aan een groot verhaal gaat zitten, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus er is altijd, zijn we aan het kijken, wat kan er beter. En dan hebben wij het nog over de lettertjes. Maar ik heb inmiddels al wel geleerd, als er geen goede foto bij zit, ja, waar begin je aan? Want de foto trekt naar het verhaal toe. En de kop eigenlijk ook natuurlijk.
0: Je zegt we, wie zijn dat dan?
1: Nou ja, dat is de redactie. We hebben een hele kleine redactie. De kern eigenlijk op dit moment is die Christine Schut. Die is als een van de weinigen nog overgebleven. We zijn op zoek naar nieuwe versterkingen. Die komt dan ook wel. En ik ben ZZP'er. Dus ik ben eigenlijk, ik heb mijn eigen bedrijfje. Dat is wat raar als je zoveel voor de Barendse Krant schrijft. Maar die is overgenomen door de BDU. En de BDU geeft eigenlijk huis-aan-huiskranten uit. De Soesterkrant 1 keer in de week. Wij 2 keer in de week als betaalde kranten. En de Barneveldse krant die nog elke dag komt. Maar voor de rest hebben ze tientallen huis-aan-huis kranten. En ja, dat is gewoon een hele andere dynamiek. En wij werken nog met betaalde abonnementen. Dus ja, dan moeten de hoogwaardige nieuwsartikelen ook worden geschreven. En dat probeer ik elke week weer te doen.
0: En als je zegt hoogwaardig, wat is daar de kern van?
1: Nou ja, dat je toch zo journalistiek mogelijk probeert te benaderen. Dat je probeert overal nieuws uit te halen wat er gebeurt in je dorp. Dat je zorgt voor woord en wederwoord. En wat de laatste tijd ook heel belangrijk wordt, dat je het kunt duiden. Dus dat je de mensen aan de hand kunt nemen en zeggen van, nou, we denken dat het zussen zo in elkaar zit. Of dit is de analyse van zoals we er op dit moment tegenaan kijken.
0: Als journalist ben je dan objectief of heb je ook altijd een eigen mening wat er toch doorheen sijpelt?
1: Objectief vind ik een heel groot woord.

0: altijd. Dus ik probeer daar wel heel goed naar te kijken. Maar er zijn mensen in Baren die noemen mij Stefan de lakei van Soestdijk. Mm. Dus of dat helemaal lukt, dat weet ik niet. Nee. Ik doe het in ieder geval de eer en geweten.
1: Ja. Is dat een gevecht in jezelf dan soms?
0: Gevecht, nee. Gevecht vind ik een groot woord. Maar het vereist wel een, je moet er altijd aanstaan en je moet er altijd bovenop zitten voor jezelf. Dus je bent er wel druk mee, zal ik maar zeggen. Om dat allemaal te beredeneren en te kijken van komt iedereen voldoende aan bod? Voor en tegenstander voldoende? Nou, bij de gemeente hebben we heel veel. Vroeger gebeurde er iets en dan had je 3 dagen de tijd. Maar nu, met dat internet, wil je het gelijk publiceren. En dan probeer je contact op te nemen met de gemeente. En die zijn best van goede wil, maar kunnen niet altijd direct reageren. Mm-hmm. Nou, als er dan staat, niet voor commentaar bereikbaar, vinden ze ook alweer heel moeilijk. Dus dat is wat dat betreft is het wel een voortdurend gevecht om al die meningen bij elkaar te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja.
1: En slaap je ook wel eens niet omdat je denkt van, hoe krijg ik dit voor elkaar?
0: Ik ben inmiddels wat ouder, Ton. Dus, want ik heb daar vroeger wel eens van wakker gelegen, maar nu is het niet meer zo. Vroeger had ik in mijn vorige carrière verantwoording voor lege pagina's die vol moesten. En dan bij de Baarskrant moeten ook al die pagina's vol. Nou, die verantwoordelijkheid heb ik op dit moment niet. En die koester ik zeer, want daar kon ik wel eens wakker van liggen. Van, is er genoeg? En wat? Nou is Baren een hele opvallende parel in Nederland. Want zo'n kleine gemeenschap, het nieuws komt van alle kanten. Dat die Baarskrant 2 keer in de week vol komt. Ja, dat is menigeen een raadsel. Maar de 10 jaar dat ik het nu zo ongeveer doe, is dat steeds.
1: Het lukt.
0: Het lukt elke keer weer, ja.
1: Maar dan heb je een groot aandeel in, want ik zie jouw naam regelmatig staan.
0: Ja, dat is zo gegroeid en ik heb daar een groot aandeel in. In die zin dat ik ook de redactie probeer mee te nemen. Je kunt heel veel passieverhalen en leuke verhalen maken, maar de abonnee wil er ook nieuws een beetje lezen. En ik probeer me erg. Ook die passieverhalen vind ik heel leuk. Maar ik probeer ook altijd het nieuws in Baren naar boven te halen. Nou ja, dat verschijnt vanzelf op de voorpagina dan. En meestal op die pagina 3 en die pagina 5. En daar kom je dan wel zeer regelmatig mijn naam tegen. Want ik ben er behoorlijk druk mee.
1: Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om je eigen naam in een krant te zien staan? Ben je eraan gewend of denk je elke keer van, ja, dat was ik toch?
0: Nee, daar ben ik volledig aan gewend. Want die staat er soms wel 10 keer in of wel 8 keer in. En dan spreek ik mensen en die zeggen, ja, ik lees de Barense krant. En dan zeg ik, oh, wat leuk. En wat vind je bijvoorbeeld van dat paardenmiddel wat er staat? Oh ja, dat lees ik wel. En dan zeg ik, ja, dat schrijf ik. En dan zeggen ze stom verbaasd van, oh, dat wisten we niet. Terwijl daar staat altijd mijn naam onder. Dus er zijn ook heel veel mensen die blijken door die naam heen te lezen. Want we hebben een bepaalde opmaak dat we 1, 2, 3 regels schrijven. En dan de naam door Eugène lezen en dan de rest. En dan hoor ik wel mensen zeggen van, ja, dat stoort. Want we willen gewoon dat verhaal lezen. Dus haal die naam weg.

toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O, giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen.

0: Dag giraf, zei Dikkertje Dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.
1: Normaal hebben we het nooit over muziek, maar in dit geval wel. Dikkertje Dap van Herman Veen. Daar heb jij een reden voor om dit te draaien?
2: Nou ja, op de eerste plaats ben ik een trotse opa en luister ik sinds 2 jaar zeer regelmatig naar het Dikkertje Dap. Dus dat is belangrijk. Maar ik bezoek beroepsmatig de concerten van Royal Park Live. Voor het 5e of 6e jaar bij rij. En dan volg ik echt alle concerten. Dus een stuk of 10 zijn dat er. Met alles erop en eraan. En de muzieklijst die je vanavond horen, die jullie hebben mij gevraagd wat muziek mee te brengen, dat zijn allemaal nummers die in de aanstaande serie in juli worden gedraaid daar. Okay. Dan treedt Herman van Veen op en ook de andere zangers. En je hoorde net Bluff, dus die komen er allemaal langs, ja.
1: Ja. We hebben het toch over Soestdijk. Wat voor relatie heb je daarmee? Want je komt er heel veel, je hebt heel veel met de mensen gesproken. Ben je nog wel objectief wat daar gebeurt?
2: Ja, dat is een van de grootste discussies in Baren. Of ik daar objectief over ben en wat dan objectiviteit is. Laat ik zeggen dat ik dat echtpaar wat in de 80 loopt nu bewonder voor wat ze daar aan werk verzetten. En dat steek ik niet onder stoel of banken. En dat beschrijf ik ook wel eens in paardenmiddel dat ik daar bewondering voor heb. En voor de rest probeer ik daar inderdaad zo objectief mogelijk over te zijn. En wat het heel moeilijk maakt is dat er volgens mij een grijze massa mensen is in Baren die best wel dat Soestdijk een nieuwe toekomst gunnen. En er zijn een paar mensen die zijn daar heftig tegen. En het is aan mij om daar altijd een balans aan te zoeken. En elk woord wat ik daarover zeg zal leiden tot een ingezonden brief van Kees Koudstaal, die als voorzitter van de stichting Borrebos daar ontzettend tegen strijdt. En laat ik zeggen dat ik daar professionaliteit heel veel bewondering voor heb. Voor zo'n man die daar al zijn energie in steekt. En of hij daar te ver of niet te ver in gaat, dan moeten andere mensen maar melden. Maar ik meen dat het Borrebos ook voldoende aan het woord komt in onze krant. En ik besteed ontzettend veel aandacht aan Soestdijk. Omdat er zijn maar een paar dingen die heel veel abonnees grijpen. En dat ligt ook heel divers. Als wij het over internet hebben, dan gaat het om 112 nieuws. Als er ergens een rookwolf of een ongeluk gebeurt, dan wil iedereen dat weten. Eenmaal in de krant, papieren krant, is dat weer een andere dynamiek. Maar bij Soestdijk zijn ontzettend veel mensen in geïnteresseerd. En ook landelijk trekt dat heel veel belangstelling als het woordje Juliaan of Bernard valt. Dus het is voor de dochter, prinses Beatrix, woont nog in ons dorp. Dus ja, Soestdijk is een heerlijk item om over te schrijven. En al die ellende van de afgelopen 10 jaar, van bouwen, niet bouwen, er is maar één iemand beter van geworden. En dat ben ik, want ik heb daar het meest over geschreven. Ja, wanneer ben je dan objectief en wanneer niet? De laatste tijd valt ook in de Barense krant zeer te lezen dat het heel lang duurt voordat het onderhoud op stoom is. Dat het onderhoud over 3 jaar wordt uitgesmeerd. En dat we snel richting de 15 jaar gaan, 2032, dat het vrijelijk verkocht mag worden. Zonder allerlei strakke regels van de overheid.
1: En dat dus hopen we toch niet eigenlijk.
2: Dus dat signaleren we wel. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen. Want het loopt nu wel een hele lange tijd. En ik hoor in ieder geval niks meer van Made by Holland. Het mooie programma wat ze toen bedacht hadden om er een soort wereldtentoonstellingachtig iets van te maken.
1: Laat je dat zorg? Maar gewoon als Barenaar?
2: Ja, als Barenaar. Ik ben hier komen wonen in 2004. En dat weet ik omdat ik toen enkele weken hier woonde. En ik had 2 hele kleine kinderen. En dat was op de dag dat prins Bernhard uitgeleide werd gedaan. Dus die was overleden en daar ging die stoet naar Den Haag. En toen heb ik daar voor het hek, zoals zoveel andere Barenaren, staan kijken met mijn 2 jochies. En toen zag ik op het dak de koninklijke wimpel zakken. En pas veel later heb ik me gerealiseerd dat dat de laatste keer was dat Paleis Soestdijk, Paleis Soestdijk was. Want eigenlijk mag je geen paleis meer noemen. Nee, omdat er geen koninklijke bewoning is. Maar kom daar niet aan in Baren. Het is hun Paleis Soestdijk. En ja, zo is het ook wel een beetje mijn Paleis Soestdijk. En ik zou het jammer vinden. Ik heb daar uren rondgedwaald en rondgelopen. Ik ken heel wat kamers nu. Dus ja, ik ben wel onder de indruk dat we zoiets voor het nageslacht zouden moeten bewaren.
1: Ja. En daarmee pleit je ervoor, laat het zoals het is.
2: Nou, er zal iets... Kijk, de Rijksoverheid heeft gekozen voor Paleis het Loo. Daar hebben ze 120 miljoen ingestopt en gezegd... daar blijft de oranje historie herdacht. Dus ja, hier moet wat anders gebeuren. En ze hebben het verkocht, dus er zal privé wat moeten gebeuren. Ja. Maar als we niet oppassen, dan is het zonder regels... in 2032 gaat het naar de hoogste bieder.
1: Dat zou jammer zijn.
2: Ja.
1: Ja. Als jij een onderwerp aansnijdt, hoe kom je aan die onderwerpen? Komen die naar jou toe? Zoek jij ze op?
2: Dat is een combinatie. Ik doe het inmiddels 10 jaar en dan heb je een behoorlijk netwerk. Mensen weten je te vinden. Mensen heb je een keer eerder meegewerkt. Dus dat is een hele grote ontvangst die ik heb. Maar ik scan ook alles.
1: En wat bedoel je ermee? Ik scan alles.
2: Nou, ik scan jullie.
1: Ja.
2: De Gooi Neemlander is hier actief. Het Algemeen Dagblad is hier actief. RTV Utrecht is hier actief. En dat vinden we allemaal vrij normaal. Maar dat is echt uniek voor zo'n klein dorp. Er zijn in Nederland gemeenteraden waar nooit meer een journalist komt. Nou, hier zitten er soms nog wel 3 op een rij. Dus die scan ik allemaal en kijk ik allemaal wat er gebeurt. En er komt ontzettend veel ook tot binnen op de redactie. En ik denk overal over na, kan ik daar nieuws van maken? Dus dat is, als je die gedachte hebt, dan ligt er gewoon veel nieuws op de straat. En mensen zeggen van ja, dat is vorig jaar al een keer gezegd geweest. Maar nou ja, A, zijn heel veel mensen dat vergeten. En B, is er altijd wel een nieuwe nieuwspunt waar je toch weer op door kunt pakken. Want er zijn wel langslepende dossiers hier in Den Baren.
1: Zijn er onderwerpen of items waarvan je zegt, daar wil ik niet over schrijven? Om wat voor reden ook?
2: Nee, in principe moeten wij alles en overal kunnen schrijven. Wij leggen onszelf, legden we een wat beperking op over zelfdoding. Maar dat is eigenlijk bij alle dagbladen, of bij alle media nog wel. Maar tegenwoordig kan dat ook. Qua spoorwegen heel ons verrichtend werken of zaken. En dan wordt het toch weer genoemd. Daar zijn we terughoudend mee. En ik heb in mijn vorige werk, onder andere bij Omroep Gelderland, met familiedrama's te maken gehad. En daar heb ik wel veel met hoogleraren en over copycat daarna komen. En daar, gelukkig heb ik dat hier nog niet meegemaakt, maar daar zouden we ook erg terughoudend mee zijn om daar wat mee te moeten doen. En de andere kant, het nieuws gaat zo snel. Ja. Als je het niet meldt, dan is er onmiddellijk een complottheorie dat er veel meer achter zit. Dus in principe melden wij bijna alles wat we tegenkomen. Ja.
1: En je hebt het over wil. Betekent dat jullie als redactie ook veel discussie met elkaar? Wat doen we wel, wat doen we niet? Of werkt ieder op zichzelf?
2: We werken zelf. We kunnen wel van elkaar op aan. Maar ik bedoel, nou ja, ik buddy heel veel met Christine Schut van... ik pak het zo aan. Ja, dat had ik al wel verwacht. Maar nou ja, en zij ook met mij. Dus wat dat betreft zijn we een aardig team dat ongeveer weten. Ook bijvoorbeeld bij de voorpagina, hoe pak je het aan? En we hadden het net over foto's. Maar we hebben tijden gehad dat we archieffoto's... want dat was dan wat goedkoper gebruikt, maar er stonden dan geen mensen op. En we hebben nog iets van nee. Hij is van en voor mensen, dus de mens moet op de voorpagina en ook binnenin moeten foto's met mensen. En helaas steeds minder met kinderen, want met de AVG-regels als je op een school komt,
1: ja.
2: moet je de gezichtjes balken van die kinderen. Dat is toch dood en dood, doodzonde.
1: Ja. Schieten we daar een door, denk je?
2: Dat moet ik niet de grote broek aan trekken, want op de sociale media gebeuren hele nare dingen. Mm. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat op klassenfoto's doen ze dan met die leuke stickers die kinderen afplakken. En die kun je met AI weer zo eraf halen. Dus je moet wel regels hebben. Maar als je aan een ouder zegt van wat doen we met foto's van uw kind. Dan zegt iedereen nou in de besloten app van de ouders mag wel, maar verder niet meer. Ja, en dan komt zo'n krant en dan zijn kinderen trots, die hebben iets in de klas gemaakt. En dan moet de helft van de klas moet weg, omdat ze die foto niet kunnen maken. En dat realiseren die ouders zich niet altijd. Dus Dat vind ik dan ook wel weer, dat vind ik ook wel jammer.
1: Ja.
2: Dus doorschieten, maar iets meer erover nadenken of iets handiger daarmee omgaan, dat zou ons wel welkom zijn. Ja.
1: Dat zou
2: en de niet... kinderen ook, want ja, ze knippen het allemaal uit als ze in de krant hebben gestaan en zijn er hartstikke trots op. En de opa's en oma's nog meer natuurlijk.
1: Ook net zeggen, wij doen het ook allemaal dan. Ja. Hebben jullie, voordat de krant uitkomt, nog een laatste deadline dat je met elkaar bespreken van dat doen we wel of dat we niet? Of?
2: Nee, er ontbreekt gewoon de tijd. En er is helemaal geen discussie over iets niet doen. We doen in principe alles wat ons wordt aangeboden. En we willen er van en voor Barenaren zijn. Dus als Barenaren iets aanlevert. Een bingo in de straat, dat is te klein, maar een bingo in de wijk. Dat moeten we al wel noemen, ja. Want ja, die mensen lezen de krant daar ook voor. Dus onze agenda is ook ontzettend belangrijk. De mens wordt soms wat moe van nieuws en wil dan de passie van iemand. Daar kan hij zich ontzettend aan optrekken. Dus iemand die wat met passie vertelt. Ik kan zo met jou een verhaal maken over de passie die jij voor radio hebt. En dat wordt een hartstikke leuk verhaal, want je hebt een grote passie ervoor. Mm-hmm. Meneer de technicus die je ziet, die komt ook op zijn vrije uurtje hier zitten. En als ik hem daarover vraag, zegt hij, ja, daar kan ik een deel van mijn passie in kwijt. Dus dat worden altijd hele leuke verhalen. Dus die maak ik ook eigenlijk heel graag.
1: En nu is het andersom. Ik bedoel, jij wordt nu geïnterviewd. Hoe is dat nu? Is dat anders?
2: Ja, daar heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan. En ik moet gewoon met mijn bloknootje. Ik hoef niet met een microfoon ergens te staan. Ik hoef niet ergens met een fototoestel te staan. Ik ben een observateur die met een bloknootje staat. Liefst nog niet met een bloknootje, want dan denken mensen over zeggen niks. Ik luister en ik kijk. Dat is heel goed. Dus ik hou altijd interviews en dingen af. Maar aan de andere kant vind ik niet dat ik iedereen de hemd van het lijf kan vragen. En als dan een collega een keer zegt, kun je wat komen vertellen? Dat ik zeg, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik dan eigenlijk ook niet kunnen.
1: Maar als jij een stukje schrijft, moet je dan gehoor en wederhoor doen. Dus dan moet je mensen wel bevragen.
2: Ja, maar dat doe ik dus ook steeds. Dus daarom vind ik dat ik niet kan weigeren als jij zegt, van kunnen we er een keer over praten? Ik zeg van, nee, dat doe ik liever niet. Maar ik ben meestal wat op de achtergrond. En dat heeft niks met woord en wederwoord te maken. Mm-hmm. Want ik bel gewoon iedereen of ik klop overal aan. Of liefst ga ik naar mensen toe en kijk ik ze in de ogen.
1: Ja.
2: Dat is nog wel een mooi verhaal. Ik was manager bij Omroep Gelderland en ben daarmee opgehouden. En dacht, ik wil dat ambacht weer ompakken. Dus ik ben ZZP'er geworden en dacht, ik beloof mezelf één ding. Ik ga nooit telefonische interviews doen. Ik ga altijd naar de mensen toe. Want nou ja, die verbinding, dat werkt beter. Krijg je mooiere verhalen van. En ik vind het leuker. Nou, toen brak corona uit. Dus heb ik de eerste 2 jaar op mijn slaapkamertje de verhalen bij elkaar zitten bellen. En dat was wel een hele bevrijding toen dat tijdperk voorbij was. En nou ja, toen zijn we ook steeds meer gaan doen.
1: Ja,

0: U luistert naar het programma Ton van Middelaar in gesprek met en vandaag heeft als gast Eugène Leenens. Eugène, je bent journalist van Baren, van de Barense Courant. Wat voor jeugd heb jij gehad? Dat is een heel andere invalshoek. Maar...
1: Ja, dan beginnen we heel ergens anders.
0: Ja, precies.
1: Ik ben opgegroeid in Duiven bij Arnhem in Gelderland. Een lieflijk dorpje, maar dat werd een Finex-wijk. Dus dat is van een boerendorp heel snel gegroeid. En ik was daar met twee broers in een leuk gezin. Dus daar ben ik opgegroeid. En dan gingen we in Arnhem naar de grote school, zal ik maar zeggen.
0: Voor het had je altijd het idee van ik wil journalist worden?
1: Ja, het zat er toch al heel vroeg in. Ja, op mijn 16e jaar ben ik correspondent bij de Gelderlander geworden.
0: Op je 16e?
1: Ja, en toen volgde ik de opleiding tot onderwijzer en de PABO. En die heb ik netjes afgemaakt op verzoek van mijn moeder. Maar toen ben ik toch onmiddellijk bij de... Dus met mijn 18 of mijn 19 of zo. Nee, ik heb de opleiding afgemaakt. Dus het zal 20 geweest zijn dat ik officieel bij de Gelderlander ben gaan werken. In mijn eigen buurt. En daar ben ik later politieverslaggever voor Arnhem geworden. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. Dus dat was een hele mooie tijd.
0: Hoe kan dat je zo jong daar al aan de slag kon?
1: Ja, ik was nieuwsgierig. Ik was als correspondent begonnen. Dus ze zagen al wel dat ik stukjes kon schrijven. Ik ging toen ook naar raadsvergaderingen al. Of commissievergaderingen waren er toen heel veel. En ja, ik had gewoon wat met nieuws. En dan moest je de kopij nog naar de trein brengen. Dan ging het met een treinbrief naar de krant. En later werd dat opgenomen op een LP-plaat. Echt nog. Dus dat is nog pas 60 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Of 40 jaar.
0: Hoe was dat voor je leeftijdsgenoten dat je deze kant op ging? Want het was toch wel een beetje bijzonder, denk ik.
1: Ja, die vonden dat wel bijzonder. Maar ja, ik liep al met een grote perskaart op zak. En ik wilde overal met de neus bovenop staan. En met name die politieverslaggevertijd in Arnhem was een hele bijzondere. Daar was toen spanning in het Spijkerkwartier. Ja. Dat was de rode lampjes, de rode lichtjeswijk.
0: Ja.
1: En die werd toen echt al door criminelen overgenomen. En er werd toen de groep bijzondere opdrachten opgezet door de politie. Om met harde hand dat neer te slaan. Nou ja, in die tijd figureerde ik daar. Nou, later werd er nog een keer schilderijen van Gogh in het Krullenmullen Museum gestolen. En Gert-Jan Heijn werd daar... die is in de Randstad ontvoerd, maar die is daar vermoord en teruggevonden. En daar had ik een geweldige primeur van, die de volgende dag nog door de Telegraaf is gestolen en als opening is gebruikt. Dat was... ongelooflijk. Ik was al een jaar bezig met die zaak, omdat dat losgeld was in de gemeente Renkum overgedragen. En toen kwam opeens bericht, hij is ook in de gemeente Renkum gearresteerd, die verdachte. En Renkum heeft 5 dorpen, dus ik zat maar te denken van wie is dat? En ik wist de naam van die man en toen keek ik en toen dacht ik, nou heb ik 4 dorpen gehad, wie moet ik nog? Oh, ik moet nog Hilsum. En ik kijk in het telefoonboek en ik zie die naam daar staan.
0: Van de dader?
1: Ja, maar dat was een bejaardentehuis. Dus ik denk, zouden dat nou zijn ouders zijn? Ik ben er naartoe gereden, heel brutaal. En ik heb gezegd, de directrice moet ik spreken. En toen zei ze, die heeft geen tijd. Ik zeg, nou, daar krijg ze ontzettend veel spijt van. Je gaat het nu halen. En toen kwam ze heel verbolgen en ik zeg, had u even zitten? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Ik zeg van, u krijgt morgen bezoek van al mijn collega's hier, als het waar is, dat zijn ouders hier heeft wonen. En ze zei, ja, maar dat klopt, die wonen hier. Ik zeg, en komt hij hier regelmatig? Ja, hij komt hier heel regelmatig en hij overnacht hier ook. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Ja, dan kun je voor 10 gulden, was het, nou, 10, kun je hier een logeerkamer krijgen. Ik zei, wie houdt dat dan bij? Ja, ik zei ze in mijn schriftje. Ze kunt eens kijken op de datum van de geldoverdracht of ze toen hier geslapen heeft. En ze kijkt. En ze zegt, ja, toen was ze hier. Nou, toen had ik dus het verhaal rond dat hij vanuit het appartement. Ik heb die ouders nooit opgezocht.
0: Nee, en,
1: maar ik had wel een verhaal rond dat hij vanuit het bejaardenappartement van zijn ouders dat allemaal had geregeld. Nou, maar, in die tijd was dat heel groot nieuws.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat betekent toch, hoe je het vertelt, dat je wel een beetje brutaal moet zijn.
1: Ja, je moet redelijk brutaal zijn. Ja. Ja, ik.
0: En vasthoudt nog?
1: Ja, regelmatig kom ik ergens binnen dat ze zeggen: heb je niks mee te maken? En ik zeg: ik ben een bewaker van de democratie, dus ik kom het allemaal nazoeken hier.
0: Ja. Ja. Voel je dan nooit ongemakkelijk?
1: Ja, dan voel ik me wel ongemakkelijk. En ik moet zeggen dat. Ik heb ook een tijdje bij de NOS gewerkt. Als het allemaal op afstand is en je komt maar één keer ergens, is dat een stuk makkelijker als in je eigen dorp. Waar je de volgende dag ook weer zelf als burger rondloopt en op het terras zit. Dus daar, ik zet hier niet zo'n hele. Maar het is eigenlijk ook niet nodig om hier een hele grote mond op te zetten. Maar bijvoorbeeld ook tegen de gemeente zeg ik wel. Nou ja, jullie moeten mij wel medewerking verlenen en zo transparant mogelijk zijn. En ik moet zeggen dat zeker nu ze mij kennen en ik hun ook wat beter. Heb ik daar ook geen moeite mee, krijg ik toch wel altijd de antwoorden. Of wordt er op mijn vragen toch een snel antwoord gegeven, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Dus, zeg je daarmee van, ik ben een bijtertje.
1: Ja, dat vind ik weer een. Ik was een bijtertje. Ik mag nu soms wel wat harder bijten. Maar ik bedoel, ik had al met pensioen mogen gaan. Ja. Dus wat dat betreft komen die hele scherpe randjes. En we hebben subsidie gekregen voor onderzoeksprojecten. Nou, wel een mooi voorbeeld. Bij het basissysteem was gedoe. En daar was een hoop gedoe met de rector. En ik wist dat heel groot was. Ik heb heel veel kennissen in die daar, hè, want de leraren ook. En ik denk, begin ik daar nou nog aan om dat allemaal eigenmachtig boven water te halen? En toen heb ik toch een onderzoeksjournalist gevraagd die ik kende, waar ik eerder een project mee heb gedraaid. Vind jij het leuk? En kun jij nu ons helpen om daar. En die heeft toen het levenaandeel van die verhalen, Mark Snijders is dat geweest, heeft hij dat allemaal heel netjes gedaan. Want ja, dat ligt uitermate gevoelig. Ja. Dat voornamelijk lyceum wat er gebeurd was. En het gaat over mensen. En interpretaties van wat daar gebeurd is. Dus ja, dat was heel gevoelig. En ik was eigenlijk heel blij dat ik niet dat allemaal hoefde te doen. En want dan moet je elk woordje op een weegschaal leggen, zal ik maar zeggen.
0: Maar vind je dan dat een te groot onderwerp voor jou?
1: Nou, dat vond ik erg dichtbij en te groot. Wel, en ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Waarbij je ook geen enkele fout mag maken, want je beschadigt mensen. Maar er staan ook op belangen en ook juridisch is het dan gelijk van, pas op. Dus nee, dan was ik wel blij dat we dat met z'n tweeën en dat iemand van buiten die dan met een hele frisse blik en niks van baren wist, gewoon de feiten kon. Heeft ook een aantal keurige verhalen erover gemaakt. En dat loopt nog steeds hoor, want er is nou een interim, maar er moet weer een nieuwe komen. Ik denk dat de oude rector die weg is daar niet heel blij mee is. En we zijn nog aan het kijken of hij dat aanvecht of zich daar bij neerlegt. En het heeft diepe wonden gemaakt binnen de gemeenschap van het parensysteem. En dat heelt nu wel langzaam. Maar dat is toch een heel gedoe.
0: Ja. Loop jij met veel geheimen rond? En je zegt, dat kan ik niet delen vanuit je vak?
1: Nee. Nee. Er zijn heel veel mensen die zeggen, daar mag je nooit over praten. Die krijg ik wel. En daar zeg ik altijd tegen van, dat kun je met mij niet afspreken, dat ik er nooit over praat. Want nooit is, en ook, embargo tot hier en daar. Ik zeg altijd, ik kan het een paar dagen voor me houden. Of ik kan er een weekje mee wachten. Dan komt het vanzelf wel, is mijn dingen ook. Dus die afspraken maak ik wel eens. Maar nee, ik loop niet met geheimen van, dit hou ik maar helemaal voor me. Nee.
0: En je bent ook nooit onheus bejegend?
1: Wat heet onheus bejegend? Tijdens politieverslaggeving kom je bij hele emotionele dingen, waar mensen ook emotioneel zijn. En hoewel iedereen de volgende dag in de krant wil lezen wat er gebeurd is, is dat heel naar. En onheus bejegend niet. In mijn tijd dat bij Omroep Gelderland staat me nog zo. Wilden we maar heel snel nieuws brengen. En dan zijn 1 en 2 fotografen die staan bij een ongeluk. En die sturen die boel op. En de volgende minuut staat het op internet. En toen heb ik ooit een keer een vader aan lijn gehad. En die zegt, ik zag de rode helm. En de oranje bromfiets. En toen wist ik dat mijn zoon was.
0: Mm.
1: En toen had ik wel zoiets van, ho. Moeten we in die red race blijven meedoen?
0: Ja,
1: en daar zijn we toen wel wat nauwkeurig naar gaan kijken. Maar het is nog steeds heel bijzonder in die 1-in-2 wereld. Maar Nee, paleislakei en dat ik bevoordeeld zou zijn. Dat allemaal. Maar ik heb altijd als mensen zeggen, je bent te mild voor ze of te streng en dat gaat over hetzelfde onderwerp, dan denk ik, nou, dan zal ik ongeveer in het midden ja, zitten. Ja.
0: Je hebt een paar keer genoemd, 1 en 2 gebeuren. Mis je dat? Dat is echt actie en snelheid.
1: Ja, ik was vroeger ik wil mijn werk goed doen, dus daar was ik een echte nerd. En daardoor, je had vroeger scanners die daar. Ja. Hoorde je alles. En ik wilde overal bij zijn om het zelf te kijken. Dus dat was een tijd die ik niet had willen missen. Maar ik dank de hemel dat we hier een baar en Casper Huurderman hebben. En dat die s'nachts voor ons gaat kijken. En die ken ik goed. En die weet precies wanneer die mijn uit bed moet bellen. En dat is niet meer dan 2 keer per jaar.
0: Oh, dat valt
1: het. Nee, want hij kan het allemaal zelf regelen. Ja. Bij die explosies die we gehad hebben. Toen heeft hij gedacht. En dat heeft hij heel goed gedacht. En de grote brand bij Nijhoff, maar toen zaten we op het gemeentehuis destijds voor de verkiezingen. Dus dan die filtert dat perfect voor ons. Dus daar ben ik heel blij mee. Okay. Ik hoef niet meer overal bij nacht en rond te bed. Maar het was wel een mooie tijd toen ik jong was.
0: Dat snap ik, ja. Heb jij items, ideeën die je denkt van, daar zou ik nog heel graag over willen schrijven?
1: Nou, ik blijf heel benieuwd vinden hoe het met Soestdijk allemaal afgaat. Ik had gedacht, ik ga de politiek niet doen. Maar nu ik er weer mee bezig ben, werkt het toch een beetje verslavend. En wil ik toch als eerste weten hoe de nieuwe coalitie eruit ziet. En vooral wat er achter de schermen gebeurt. Wat ze eigenlijk niet zo snel willen vertellen. Nee. En dan is het heerlijk dat je met 4 mensen praat. En dat iedereen een puzzelstukje legt. En dat ik dan de puzzel kan leggen. Dus daar geniet ik van. Ik vind het wel fijn om die passiestukken nog wat verder te ontwikkelen. Want daar bleef ik zelf heel veel plezier en voldoening aan. En ik ben op een leeftijd dat je ook kijkt van, hey, mensen zijn met pensioen. En dus die volg ik ook allemaal. Of allemaal, ik kijk wel. Er zijn mensen die hebben 40 jaar gewerkt. Die zeggen, ik doe nooit meer wat. En dat is erg ongezond.
0: Ja.
1: En ik zie mensen die volle kracht doorwerken tot een 80ste vrachtwagenchauffeur blijven. Dat is ook niet gezond. En ik heb al wel geleerd dat mensen die nieuwsgierig willen zijn naar het leven, naar andere zaken, dat die gezonder leven of dat en ook meer levensvreugd hebben.
0: Die staan midden in de maatschappij.
1: Ja. Dus ik ben wel heel erg met dat soort mensen bezig. En laat ik nu als professie hebben dat ik nieuwsgierig moet zijn. Dus ik koester dat ook wel heel erg van dat ik denk van, hey, nou ja, dat brengt ook een stukje levensgeluk, zal ik maar zeggen.
0: Je noemde het al, de gemeenteraad. Als je daar zondagsavond zit, denk je niet, jongens, schiet eens even op. Want het wordt maar getrokken en gerekt en weet ik het allemaal. Ik heb dan, op een gegeven moment persoonlijk haak ik vaak af.
1: Ja. Ik vertelde je in het begin al eventjes dat ik toen ik begon er overal naartoe wilde. En niet, jullie doen dat geweldig met camerawerk. En er zijn dus ook weinig journalisten, want die kunnen het allemaal thuis volgen. Ik heb gezegd, wij moeten de democratie controleren. Ja. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, dat betekent dat ik 2 voorbereidende raadsvergaderingen, de echte raadsvergadering, zijn 3 woensdagen dat ik er zit. En dat heb ik voor de afgelopen 6 jaar voor 95% gedaan. Dus ik heb er een stuk of 4 gemist. Voor de rest heb ik er altijd gezeten. Van begin tot bijna eind. Dat vind ik aan mezelf verplicht. En ik krijg non-verbaal nu ook alles mee als iemand een knipoog geeft. Of dan zie ik dat. En ja, het is heel vermoeiend. En ik ben erop gespecialiseerd dat als Valentijn Brinkman begint te praten van de PvdA, het is nu net weer veranderd, dat ik weet dat ik in beeld kom.
0: Ook zo, ja.
1: Want ik zit dan meestal te slapen of ik zit op mijn telefoon te kijken of dingen. En dan zie ik op en dan krijg ik ook appjes van mensen van hallo, ik weet niet wat er rechterop gezet, want ik word erg vermoeid. En nou heeft de raad met elkaar afgesproken van, nou, de spanningsboog moet 3 uur zijn. Dus we moeten van 8 tot 11 vergaderen. Zijn we dat met elkaar eens? Ja. Nou, dan gaan we echt om 5 voor 11 vragen van, zullen we doorgaan of niet doorgaan? Die raadsleden, als ze zeggen we stoppen, dan moeten ze de volgende dag terugkomen. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dus het gebeurt nooit dat ze zeggen van, nee, we stoppen om 11 uur. Dus het wordt altijd netjes gevraagd, maar ze gaan gewoon door. Wat er tussen 11 en 12 gebeurt, daar heb ik nou wel 6 commentaren in de afgelopen 6 jaar over geschreven. Dat is niet fraai. Dan wordt het afgeraffeld. Ja. Dat wordt niet de aandacht aan besteed. Mensen zijn moe. Er worden ook fouten gemaakt. Dus ik zeg tegen de burgemeester, je moet gewoon twee keer dat afkappen. En als ze terugkomen, dan gaat iedereen geconcentreerder vergaderen. Precies. Dat is mij nog niet gelukt.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we met de nieuwe raad niet meer meemaken, hoe dat gaat. Maar ik, rond een uur of elf vertrek ik wel. Ten meer omdat er soms nog wat op internet gezet moet worden. Precies. Dus iedereen gaat dan een borreltje drinken of nog eens een keer de vergadering doornemen. Of lekker naar bed. Maar ik moet dan nog eventjes kijken, moet ik nog wat doen en heb ik alles.
0: Schrijf je snel, gewoon letterlijk?
1: Ja, ik schrijf zo snel dat ik mijn eigen handschrift niet meer kan lezen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt vrij gevaarlijk. Wat ik nu doe is dat ik steekwoorden opschrijf. En ik leef me wel helemaal in het verhaal. Ik ben er echt. Dus als ik het daarna goed uitschrijf en niet te lang meer wacht, dan zit er ook heel veel in mijn hoofd. En voor de rest zijn jullie er dan gelukkig. Die techniek erachter is erg gemoderniseerd. Ik kan nu de volgende dag zelfs op de item terugzoeken wie wat gezegd heeft. En op dat. Dus dan kan ik, die fractievoorzitter wil nog even horen. En dan kan ik dat gewoon letterlijk.
0: En dat geeft ook rust dan, denk ik.
1: Dat geeft een hele hoop rust om. Ja.

0: Eugène, je bent heel druk met schrijven en bedenken en onderzoeken en weet ik wat allemaal. Hoe ziet jouw dag eruit? Is dat een vaste structuur?
1: Nee, dat is geen vaste structuur. Je staat altijd aan. En dat kan toch, daar moet je wel tegen kunnen. Maar als ik een sirene hoor, dan kan ik niet rusten voordat ik weet wat gebeurt. En als ik iets lees van nieuws, dan denk ik, hebben we dat en wat kunnen wij daarmee? Dus je staat altijd aan. En dat noem ik een soort waakvlam. Mm-hmm. En dan moet je ook een vlammenwerper opeens kunnen zijn als het er echt toe doet. Dus met name als er op de maandagavond of de donderdagavond wat gebeurt, dan moet dat dinsdagochtend of vrijdagochtend in de krant. En dan kan ik zo 's nachts een paar uur doorzitten te werken, omdat ik wil dat het allemaal in de krant komt. Dus het is zeer divers. En het is wel heel druk geweest de afgelopen jaren. En ik ben nu toch wel een beetje aan het kijken van kunnen we dat een beetje afbouwen. En dat is best wel moeilijk, want de politiek doe je of doe je niet. En dat is een hele grote kluif. En die falen met passie maak ik weer heel graag.
0: Ja.
1: Maar goed, we krijgen nu wat versterking binnen de redactie. En ik ben nu wel aan het kijken van het mag allemaal wat minder. En ik ben een paar keer op vakantie geweest dat ik als een soort digital nomad 's ochtends toch me nog met het nieuws bezig hield. En 's middags en 's avonds leuke dingen ging doen. Nou, dat beviel ook. Maar ja, dat kan dan voor een weekje of zo. Want voor de rest moet je hier toch gewoon een baren rondlopen en het nieuws opsnuiven.
0: En bedoel je nog letterlijk rondlopen?
1: Ja, ja. Ja. Nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een elektrische fiets heb.
0: Ja.
1: maar ik probeer alles te fietsen in Baren. En ik loop over rond. En op de dinsdag zijn mensen van harte uitgenodigd om tussen 11 en 12 naar het Dorsthuis op de Brink te komen, waar wij spreekuur houden. Daar zit Christine Schut altijd, maar er zit altijd wel een redacteur bij of een van ons. Maar ik ben er ook regelmatig te vinden. Want daarna ga ik een visje halen bij Erik de Graaf. Die uitermate goed op de hoogte is van het nieuws. En dat ook graag zo nu en dan deelt.
0: Ja.
1: Soms ook niet. En dan maak ik altijd een wandeling over de markt. En altijd word ik door één of twee mensen...
0: Echt waar?
1: Ja, ja. Altijd aangesproken die of wat over de krant te zeggen hebben. Of, nu ik je toch zie, heb je daaraan gedacht. Of wil je daaraan doen?
0: Dus daar heb je gewoon tijd voor ingeclaimd om dat op
1: te... Ja. Geluk dwing je af, nieuws dwing je af. Maar door er te zijn, praten mensen tegen je. En kom je van het een in het ander. En ik kom ook heel vaak bij mensen dat ze zeggen van geweldig nieuws. En dan zeg ik, dat valt wel mee. En dan kijk ik naar iets rond of naar hun hobby of naar iets anders. En dan zeg ik, heb je daar wel eens aan gedacht? Dat is nieuws.
0: Ja.
1: Dan gaan we dat weer
0: maar ik kan me voorstellen als het mooi weer is dat mensen je makkelijker aanspreken dan dat het...
1: Ja, ik moet het... ik ben ook een mooi weerredacteur. Dan ook op het terras, dan ben je nog weer zichtbaarder. En ik heb natuurlijk toch nu wel een heel groot netwerk. En spreek ze ook wel rond. En dat vind ik ook gewoon gezellig, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: We hebben ook een goede band met lezers. Daar zitten een 20-tal ambassadeurs tussen. Die we dan 1 keer in de 3, 4, 5 maanden uitnodigen. Zeggen, hoe kijk je tegen bepaalde dingen aan? Nou, die kom je ook in het dorp tegen. Maak je altijd even een praatje tegen. En dat is gewoon helemaal goed, zou ik maar zeggen.
0: Hoe lang hou je dan vol?
1: Dat hadden we het al even over. Het mag wat minder, maar ik moet er niet aan denken dat ik dit werk niet meer doe. Dus voorlopig gaan we nog gewoon door met heerlijke artikelen schrijven, nieuwsgierig blijven. Ik ben ook heel trots op de Barense Krant. Het is toch wel een pareltje. Hij wordt gewaardeerd ontzettend. Het probleem is dat mensen hem altijd eventjes doorgeven aan de buurman en de buurvrouw en de vriend en de vriendin. Dus we hebben ongeveer 3000 abonnees en 10.000 gezinnen, maar hij wordt ongeveer in 8000 gezinnen wel gelezen.
0: Okay,
1: en niet op de dag zelf, maar dan maken ze een stapeltje, dan gaat hij weer rond. Dus hij wordt... wat wij schrijven, ook het gemeentebestuur reageert altijd op wat er gebeurt wat wij schrijven. Dus dat vind ik gewoon heerlijk.
0: Terwijl een krant is eigenlijk een raar fenomeen. Je krijgt in de bus, je leest het en een paar uur later zit de vis erin.
1: Ja, zit je de vis erin. Ja, zit de haring van Erik de Graaf.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is altijd een kort moment, hè?
1: Ja. Alhoewel, we zijn nu ook natuurlijk toch met digitaal bezig en dat werkt ook. Maar gelukkig, want ik ben daar toch ook nog natuurlijk van, is, zijn er veel mensen in Baren die willen gewoon dat knisperend krantje in de hand houden en ja, met een kopje koffie lezen. En daar is hij ook heel geschikt voor.
0: Dankjewel voor je verhaal.
1: Graag gedaan.

0: En tot zover het programma. Tom van Middelaar in gesprek met en vandaag hadden we als gast Eugène Lenis, Barendse journalist van de Barendse Krant. Eugène, nogmaals, dankjewel en we komen elkaar vast weer tegen.
1: Dankjewel.
2: Tom van Middelaar in gesprek met

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
4: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
3: Good morning y'all, fijn dat je weer luistert naar Country Vibes. Vanochtend neem ik je mee op reis. Geen rechte weg, maar zo'n slingerende weg door het leven zelf. Een weg die ergens in de bergen begint. Waar de lucht nog schoon is, waar muziek nog puur klinkt. En waar het leven misschien eenvoudiger lijkt dan het uiteindelijk toch blijkt te zijn. We beginnen op zo'n plek waar het allemaal nog klopt. Waar je bijna zou denken, als het maar altijd zo kon blijven. Mountain Music van Alabama.

Ja, dat is zo'n nummer dat meteen een wereld oproept. Hè? Je ziet het gewoon voor je. Bergen, de veranda's, familie om je heen en het eenvoudige leven dat ergens ook rijk voelt. Maar vanuit zo'n wereld ga je verder kijken. En dan komen we bij Hungry Eyes van Merle Haggard. Dat is geen vrolijk liedje over ambitie of succes. Dat is een terugblik naar armoede. Naar een jeugd waarin gebrek geen uitzondering was, maar gewoon de realiteit van elke dag. En die hungry eyes, dat zijn niet alleen ogen die honger hebben. Dat zijn ogen die geleerd hebben om te verlangen. Ogen die kijken naar wat er niet is. En die daardoor een mens vormen voor de rest van zijn leven. Hungry Eyes van Merle Haggard.

Ja, ja, zo'n lied over tekort en schaarste. En daarna komt een lied over dankbaarheid ineens veel sterker binnen. Want echte dankbaarheid, dat ontstaat meestal niet bij mensen die alles vanzelf al hebben gehad. Die groeit juist bij mensen die weten wat het is om iets niet te hebben. Die geleerd hebben

0: Ja, het leven blijft natuurlijk niet stilstaan hè, bij dankbaarheid. Want vroeg of laat gaat de mens toch weer op weg, op zoek naar toch nog een beetje meer. En dat mag. Soms letterlijk, soms innerlijk op zoek. En dan komen we bij een van de bekendste songs uit het genre. Me and Bobby McGee klinkt aan de oppervlakte als vrijheid, als zwerven, als leven zonder ketenen. Maar onder dat vrije gevoel zit ook iets tragisch. Want die gedachte dat vrijheid niets anders betekent dan dat je niets meer te verliezen hebt, dat klinkt stoer. Maar er zit leegte in, verlies. Iets wat je door de vingers glipt. De song is niet alleen een lofzang op de open weg. Het is ook een lied over wat die open weg je kan kosten. Me and Bobby McGee van Kris Kristofferson.
1: Sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Ja, is Bobby kwijt. Ja, maar wat een verschil gaan we zien in het volgende nummer. We hoorden net iemand onderweg met Bobby McGee, zoekend en reizend. Denkend dat hij een band met haar heeft en opeens is ze weg. En nu gaan we naar een song luisteren die Me and God. Dat gaat over een hele andere relatie. Een waarin de een niet kiest om de ander in de steek te laten. Een team dat wel ijzersterk is. Geen grote theologische verhandelingen, maar gewoon ik en God, nabijheid, relatie. Het maakt geloof niet ingewikkeld, maar praktisch. Alsof Josh Turner, die het zingt, zegt: hier is er één waar je wel van op aan kunt. Me and God, Josh Turner.

Oké, ja, we zijn nog steeds op reis, hè? En we maken nu een scherpe bocht. Van het persoonlijke en geestelijke naar een van de bekendste meezingers uit de country. Josh Turner, die net zong, die heeft Friends in High Places, zou je kunnen zeggen. Maar we gaan nu naar Friends in Low Places van Garth Brooks. Als je goed luistert, zit er meer onder dan alleen maar lol en bierglazen. De kern is afwijzing. Hij past niet in die keurige bovenlaag. En dan zegt hij als het ware, oké, dan ga ik naar de plek waar ik wel hoor. Ik mag dan wel geen vrienden in high places hebben, maar wel in low places. Bij de mensen die niet hoogdravend zijn, maar echt. Friends in low places.

Ja, als we dan toch bij de gewone mensen zijn, dan kom je al snel terecht op zo'n avond waarop alles even los mag. Louisiana Saturday Night brengt ons daar. Warm, levendig, vol beweging, vol sfeer. Je hoort bijna de veranda, de lichten, het stof, de muziek, de mensen. De song vertelt dat vreugde vaak heel lokaal en heel eenvoudig is. Gewoon mensen bij elkaar. Een zaterdagavond waarop je even op adem komt. Of juist tekort komt. Een avond waarop het leven even licht voelt. Louisiana, Saturday Night, Mel McDaniel.

Ja, dat was gezellig, moet ik gewoon toegeven. Maar tussen gezelligheid en ellende loopt een grens. Tussen gebruik en misbruik ook. Angels en alcohol laat het scherp zien. Dit is geen gezellig drinkliedje. Dit is een verhaal over hoe te veel alcohol je langzaam alles kan kosten. Je weet dat het goed is, maar je blijft toch kiezen voor wat je afbreekt. En uiteindelijk raakt dat niet alleen jou, maar ook je relatie. Het kan je jouw eigen engeltje kosten. Want engelen en alcohol, dat kan je niet mixen. Angels en alcohol van Alan Jackson.

Oké, ja, nou goed, dus rustig je borreltje nemen, maar ja, wel weten waar je grens is, zou ik zeggen. Nou ja, na zulke feestnummers is het bijna alsof Don Williams ons even tot rust wil brengen in Tulsa. De stad Tulsa. In Tulsa gaat namelijk maar 12 uur in een etmo. Het is te sloom. En hij vindt dat niks. Hij denkt, ik stap op. Ik ga naar Hollywood. Want daar gebeurt het. Daar is leven. En ik word beroemd. Maar niemand wil zijn liedjes. En bij de film staat er ook al niemand op hem te wachten. En het is alleen maar jachten en jagen en het levert uiteindelijk niks op. Nou ja, dan toch maar terug naar de Tulsa-tijd. Dat was misschien uiteindelijk toch ook weer niet zo slecht. Tulsa Time van Don Williams.

Ja, dan is toch maar weer terug naar Tulsa. Maar weet je, het blijft toch kriebelen, hè? En in ieder geval voor de man van Tammy Wynette. Steeds weer ergens anders heen, op zoek naar geluk. En zij moet maar mee, achter zijn dromen aan. Steeds weer of het gras aan de andere kant niet toch groener is. Dan maar naar Texas, Utah. Oh, een goudmijn in Alaska. Ja, die bleek er dus niet te zijn. En dat boerderijtje in Nebraska, nou, dat werd ook al niks. En zij gaat maar mee, zonder klagen. Trouw als ze is. Of is ze zwak? Het valt niet mee om met zo'n dromer te leven. My Elusive Dreams van Tammy Wynette.

But this time, only two of us.

En dan gaan we nu luisteren naar een nummer van Porter Wagoner. Dat was ook zo'n oude country zanger. Porter Wagoner met een lied dat bijna klinkt als een antwoord op alles wat we hiervoor voorbij hebben zien komen. Want na zoeken, najagen, verliezen en verlangen blijft uiteindelijk die ene vraag over: wat maakt een mens nou werkelijk rijk? Zijn song A Satisfied Mind zegt: het gaat niet om bezit. Het gaat niet om status. Het gaat helemaal niet om de dingen die je kunt optellen. Maar het gaat om tevredenheid, om innerlijke rust. En dit lied draait het om. Het zegt: misschien heb je niet meer nodig, maar iets anders. Een ander hart. A Satisfied Mind van Porter Wagoner.

Ja, dat was Porter Wagoner. Een oude grootheid. Porter Wagoner, die we dus net gehoord hebben, die heeft trouwens Dolly Parton feitelijk in het countryzadel gehesen. Hij stelde haar aan het grote publiek voor en hij heeft lang samen met haar opgetreden. Ze trad vaak ook in zijn shows op. Maar begin de 70er jaren ging Dolly Parton solo. En dat was wel even een dingetje tussen die twee. Dat had Porter niet verwacht, denk ik, of zo. Maar nee, het wrong. Met I Will Always Love You maakt Dolly Parton nu aan Porter duidelijk dat haar vertrek geen gevolgen heeft voor hun vriendschapsrelatie. Ze zal altijd van hem blijven houden, maar met liefde die loslaat. I Will Always Love You, Dolly Parton.

Ja, I will always, always love you, maar ik ga wel weg. Nou ja, dan is het mooi dat nu Randy Travis komt met een lied dat de andere kant van de liefde laat horen. Waar Dolly zingt over liefde die loslaat, zingt Randy over liefde die blijft. Over trouw, over volhouden, over een belofte die verder gaat dan het gevoel van het moment. Forever and ever, amen, gaat over liefde die zegt, ik ben er morgen ook nog. En overmorgen, en ook daarna. In een tijd waarin veel relaties draaien om gevoel, klinkt dat bijna ouderwets. Maar ook heel waardevol. Oh ja, en als je je afvraagt waar dat amen op slaat, dat betekent, en zo is het. Forever and ever, amen, Randy Travis.

Nou, na al die verhalen, al die emoties, al die lessen uit het leven, sluiten we af met pure beweging. Orange Blossom Special. Het is zo'n nummer dat niet eerst toestemming vraagt. Het dendert gewoon binnen. Vaart, virtuositeit, energie. Alsof na alle overdenking het leven zelf weer in beweging komt. Gewoon muziek die je meesleept. Luister je volgende keer weer. I'm looking forward to it. Be blessed. Orange Blossom Special. The Charlie Daniels Band.

0: installatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie,
4: dit is Eemland 1. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

en welkom thuis en iedereen hier in het Louvre in het centrum van Soest. Wie was de verzetstrijder Gerard Koeling? Was hij een held in de oorlogsjaren? Maar waarom mocht hij niet op het monument in Baren? Straatkatten en hun nestjes, wie zorgt ervoor en waarom zijn er nog veel te veel? En bent u al langer van plan om eens bij het asiel langs te gaan om een nieuwe huisgenoot aan te schaffen? Blijf dan vooral luisteren, want Inge Damhuis van Dierenzorg Eemland komt vandaag bij u langs met het dier van de maand. En is de historische kring een oudbollig instituut of zijn ze verrassend modern en interessant? En hoe zit het met uw spraak? Spreekt u ABN of spreekt u een dialect? En welk dialect dan wel? Na de muziek stel ik u voor aan mijn gasten, maar we gaan eerst even luisteren naar Gerard Koks met Die Goeie Oude Tijd.

0: Ja, die goede oude tijd. En dan hebben ze het over de files. En inderdaad, ik reed vanochtend hierheen naar het Louvre in het centrum van Soest. En wat hoorde ik? Files, files, files. En ik kijk even naar mijn gasten hier aan tafel. Welkom allemaal. En hebben jullie last gehad van de files? En dan kijk ik even naar Henk.
1: Nee hoor.
0: Geen files, Henk?
1: Nee.
0: Nee, van Bunschoten uit.
1: Lekker binnendoor.
0: Lekker binnendoor.
2: We gaan natuurlijk fietsen, hè?
0: En jullie gaan fietsen. Machteld komt uit Baren. Nou, ook op de fiets, dus geen last van files. Machteld Oldhof, ik ga lekker bij jou beginnen vanochtend. Sinds kort de nieuwe voorzitter van de historische kring Baren. Ja. En heel plagerig zei ik net een oudbollig instituut. Maar daar gaan wij het tegendeel van bewijzen.
3: Precies.
0: Ja, tijdens een van onze gesprekken, Machteld, voorafgaand aan dit programma, verraste jij mij met wat de historische kring allemaal te bieden heeft aan zijn bezoekers. En dat is heel veel.
3: Ja.
0: Dus kan jij de luisteraar nou even meenemen aan de hand door een aantal van de collecties die jullie hebben?
3: Ja, we hebben natuurlijk heel veel, want we hebben een kunstcollectie. Er is nu net een kunsttentoonstelling afgelopen. We hebben spullen uit Baarn. We hebben tienduizenden oude foto's, oude kaarten. We hebben plattegronden en kaarten. We hebben zo verschrikkelijk veel in onze collectie. En dat is allemaal toegankelijk voor onderzoek. Dus als mensen onderzoek willen doen, dan kan dat. We hebben ook het digitale archief van de Baarnse Courant. Dat is niet bijvoorbeeld bij de Koninklijke Bibliotheek, want dat wilden ze van de Baarnse Courant niet. Dus dat moet je echt bij ons komen onderzoeken. Maar dat is ook een bron van informatie. Heel, heel erg leuk. Oude advertenties. En dat is verschrikkelijk leuk om te zien, want dat is het geeft een tijdsbeeld. Hè?
0: Het geeft een tijdsbeeld. Vanaf wanneer? Vanaf wanneer?
3: Nou, de basiskant is ongeveer 1916 begonnen. Dus daarvoor moet je weer terug naar de Gooi-Eemlanden, die is veel ouder.
0: En dus eigenlijk vanaf de Eerste Wereldoorlog?
3: Ja, zo ongeveer.
0: In die tijd?
3: Ja, precies.
0: Ja, ja, en vind je daar dan ook artikelen in terug?
3: Ja,
0: daarover over die tijd?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
3: Wat er gebeurde en ook met de Eerste Wereldoorlog. Het is natuurlijk niet echt het is een plaatselijke krant. Dus het gaat voornamelijk over plaatselijk nieuws. Maar dat kan ook weer een tijdsbeeld geven.
0: Absoluut.
3: Mag ik een voorbeeld geven?
0: Ja, mag een voorbeeld geven.
3: Ik was op zoek naar iets over de Tweede Wereldoorlog. En toen kwam ik in de mobilisatietijd terecht. En toen bleek dat bijvoorbeeld de gemeente, de Baarnaars die geen kelder hadden, opriep om een schuilloopgraaf te graven. Dat betekende dat je in je tuin of zelfs in de straat, daar moest je dan een soort loopgraaf maken. Die kon je al of niet overdekken. Dus als daar nadigheid kwam, bommen en dat soort dingen, dan kon je daar schuilen. Ja, dat zijn van die. En achter het gemeentehuis als een voorbeeld. Daar hadden ze het erin gegraven met alle afmetingen en dergelijke.
0: Ja, heel grappig. Moet je je voorstellen dat ze dat nu vragen aan je, hè? Ik denk niet dat mensen met een schep naar buiten gaan en beginnen te graven in de straat.
3: Nee, maar iedereen heeft, of heel veel mensen hebben inmiddels in hun kelder wel het noodpakket klaarstaan.
0: Ik heb geen kelder.
3: Dan moet je loopgraven.
0: Dan moet ik toch met een schep naar buiten.
3: Ik zal je het artikel sturen.
0: Ja, dat is leuk. Dat vind ik leuk. Wat jij ook bij je hebt, en dat vind ik wel heel grappig. En ja, luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien. Mensen hier in het Louvre wel. Maar daarom ga ik het even een beetje duiden.
3: Ja.
0: Dat is een soort poster. En daar zie je dan een dienstbode op. Hè, met zo'n mooie, prachtige schort, gesteven schort, mutsje op. Ja. Het leven van dienstbode in Baren.
3: Ja.
0: En dan zegt zij, kom jij het huis van meneer en mevrouw netjes maken? Ja, ik vind
3: precies.
0: Dat geweldig. Ik laat het even zien aan mijn gasten hier aan tafel.
4: Waar kan ik die bestellen, die mevrouw?
0: Ja, wil jij? Oh, jij wil de mevrouw. Wil je ook het pak of alleen de mevrouw?
2: Niet meer van deze tijd.
4: Ja. Echt niet?
0: Oh. Maar ik vind dit dus heel leuk. Maar waar duidt dit dan op, Machteld?
3: Nou, dit is onze nieuwe tentoonstelling. Als ik straks hier klaar ben, dan ga ik mee helpen opbouwen. 20 mei gaat die open. En het gaat nou eens over een beetje een onderbelichte groep. Hè? Het be-

0: mensen die daar nog verhalen van hebben. En een enkeling had zelfs nog een kledingstuk en dergelijke. Die verhalen hebben we er allemaal in verwerkt. En de tentoonstelling bestaat dan uit een aantal vertrekken. De illusie van, hè, want we zitten in een kelder, dus we kunnen niet...
1: Maar het is de illusie van zo'n herenhuis?
0: Precies, precies.
1: Oh, kijk.
0: Doen we met kostuums, met meubelstukjes, met voorwerpen. En het is de eerste... Volgens mij is dit de eerste interactieve tentoonstelling die de Historische Kring doet. Dus niet oudbollig. Wij zijn interactief. En de kinderen worden dus uitgenodigd om eens te proberen wat die dienstboden allemaal deden. Hè? Tafeldekken.
1: Ja.
0: Nou, weet jij waar je mes en je vork moeten? Weet jij het verschil tussen
1: dus de etiketten
0: en een gewone
1: de etiketten.
0: Lepel? Hoe vouw je je servet? Hoe doe je de was?
1: Ja.
0: Hoe ga je dat strijken? Allemaal van die klussen. Kinderen hebben geen idee als ze een strijkbout zien waar die voor is. Want niemand strijkt meer wat bijvoorbeeld.
2: Nou, ja, kunnen ik weet het ook niet hoor.
0: Nou ja, zie je. Hij wil zo'n mevrouw zijn.
1: Maar... Henk van de Duurzaamheid weet niet waar een strijkbout voor is. Daar gaan we het straks over hebben. Goed, maar jullie doen nog meer, hè? Jullie doen nog meer, want jullie doen ook mooie wandelingen. Nou zitten we tegen 4 en 5 mei aan.
0: Ja.
1: En er worden ook interessante wandelingen worden er georganiseerd.
0: Ja, zeker.
1: Morgen is er zo één.
0: Ja, die gaat langs
1: en wat voor wandeling is dat?
0: Die gaat langs de koetshuizen, dus dan krijg je een gids mee. En op 17 mei is er eentje die gaat langs plekken die in de oorlog van belang zijn geweest. Maar soms moet je je dan voorstellen, is er niets meer te zien, maar dan moet je je verbeelding gebruiken.
1: Er wordt over verteld tijdens die wandeling.
0: Zeker, want is hier was een gaarkeuken, weet je wel. En wat doe je in zo'n gaarkeuken? Nou, daar werd dus voedsel uitgedeeld aan de mensen die honger leden. Want zeker in 1944, die winter, was ook in Baarn was honger. Mensen hadden niks.
1: Ja.
0: Dus allemaal van dat soort plekken. En langs die schuilloopgraven, die niet meer te zien
1: die
0: is.
1: Die niet meer te zien zijn, maar die er wel waren, inderdaad.
0: Wel waren.
1: Dan gaan jullie ook langs panden waar bekende schrijvers hebben gewoond.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld,
0: ook.
1: Ik noem Henriette de Beaufort. Ik noem Helle Hazen.
0: Ja, zeker.
1: Tini van Asselt, schilderes en illustrator. Dat zijn ook... Wat gaan ze erover even kort? Wat gaan ze vertellen over die panden?
0: Over die panden gaan ze eigenlijk voornamelijk, als ze schrijvers hebben gewoond, vertellen van die schrijvers. Het heet ook de literaire wandeling. Dus kleine anekdotes worden daarbij verteld. En dus het gaat meer om de bewoners dan om de panden zelf.
1: Machtelt, hoe lastig of hoe makkelijk, dat ligt, daar ben ik benieuwd naar, is het om jonge mensen geïnteresseerd te houden in de historische kringbaan?
0: Nou ja, dat is het grote probleem natuurlijk. En dat toppen alle historische verenigingen mee. En niet alleen historische clubs, maar je moet mensen dus trekken. Vandaar deze tentoonstelling die we zo hebben gemaakt dat kinderen echt iets kunnen doen. Want ik heb zelf kleinkinderen, zodra ze iets kunnen doen in een museum, vinden ze het geweldig.
1: Interactief, hè?
0: Precies.
1: Dus, en dat is eigenlijk de sleutel naar de belangstelling krijgen.
0: Ja, laat ze het proberen.
1: Ja.
0: En dan zien ze. En dan kweek je vanzelf belangstelling.
1: En jij bent nieuwe voorzitter.
0: Ja.
1: Ga jij je daarvoor hard maken dat het allemaal wat meer interactief wordt?
0: Ja, zeker. Ik kom natuurlijk uit het onderwijs. Dat maakt wat uit. Dus ik heb mijn leven lang met jonge mensen gewerkt. Dus ik weet wat aanspreekt en wat niet aanspreekt.
1: Ja.
0: Degene die nu de tentoonstellingen doet, die is zelf docent op een basisschool. Hij is nog maar 26. Dus die weet ook heel goed waar hij mee bezig is. Dus samen met hem en met de tentoonstellingswerkgroep hopen we daar meer jongeren te trekken. En dus hun ouders. En dus meer leden te werven.
1: Nou, ik
0: en
1: denk
0: dus
1: dat gaat lukken.
0: En vrijwilligers natuurlijk.
1: Oh ja, natuurlijk. Altijd de vrijwilligers. Ja.
3: Maar Marcel, mag ik je vragen?
0: Ja.
3: Je kan natuurlijk altijd even bij de burengemeente... de vereniging Bunscholte terecht.
0: Ja, zeker. Want die doen hele leuke dingen. Dat weet ik wel.
3: Juist, dus
0: die hebben ook hele leuke workshops.
3: Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden.
0: Nee.
3: Als hij er al is.
0: Dat weet ik. Nee, precies. Want het is een heel leuk museum. Het punt is natuurlijk dat wij geen museum hebben. Hè? Jullie hebben die prachtige locatie. En wij moeten het in de kelder doen. Met een aantal vierkante meters. Dus we kunnen niet recreëren. We moeten het echt met de illusie van doen.
4: Jullie zitten nog in de loopgraaf.
0: Wij zitten nog in die loopgraven.
1: En dat zijn de heren bij mij aan tafel uit Bunschoten. Die weten altijd oplossingen. Hè? Dat is zoiets grappigs.
0: Ja,
3: jullie denken niet in problemen, we denken in oplossingen.
1: Kijk, en dat straks in het dialect.
0: Doen wij ook hoor.
1: Ja.
0: Doen
1: wij ook. Wij gaan, voordat wij naar de duurzaamheid gaan, want daar gaan we het ook over hebben vandaag, in dit eerste uur, gaan we even luisteren naar muziek. En ik heb een heel mooi nummer uitgezocht.

0: Wonderful World van James Morrison. En over deze Wonderful World, daar gaan we het hebben. En bij een Wonderful World, daar hoort groen, daar hoort duurzaamheid. Daar wordt niet vervuilend werken. Noem het allemaal maar op. Opletten hoe we met ons afval omgaan. En ja, duurzaamheid al met al. En daar wordt de laatste tijd heel veel over gepraat. Er wordt heel veel aandacht voor gevraagd. En dat doen wij ook hier bij Eemland 1. Repair shops reizen als paddenstoelen uit de grond. En allemaal om ons te helpen om meer duurzaam te leven. Bij Eemland 1 staan we hier ook bij stil. En daarom starten wij met ingang van deze zomer met een nieuw radioprogramma. Dat helemaal in het teken staat van duurzaam leven. En welkom aan tafel mijn nieuwe collega's, mag ik wel zeggen. Henk van S en Annemarie Onderstal. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk, uitdagend, een nieuw programma maken. Annemarie, wat voor soort programma gaat het worden?
1: Nou, wij willen
0: graag... Ja, los van duurzaamheid dan?
1: Ja, nou, wij willen sowieso een vrij informeel programma gaan maken. Waar we diverse projecten in het daglicht gaan zetten rondom de duurzaamheid. En dat duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Want we hebben het over groen, we hebben het over circulariteit. We hebben het over de wereld, we hebben het over Baren, we hebben het over de regio. En we gaan ook met mensen uit Baarn en Soest en Bunschoten. En willen we zeg maar alles onder het daglicht gaan stellen.
0: Laten we het even concreet maken. Want duurzaamheid, dat is nou niet
1: heel breed.
0: Heel sexy. Nee. Om naar te gaan zitten luisteren. Dus noem eens een voorbeeld. Wat ga je nou echt zeggen? Dat de mensen even stil gaan staan, hè, als ze de radio aan hebben. En gaan zitten van, hé, dat vind ik een interessant onderwerp.
1: Ja, de echte onderwerpen hebben we nog niet bepaald met elkaar. Maar we gaan het natuurlijk wel hebben over de SDG-werkgroep bijvoorbeeld. We hebben
0: SDG, een hele mooie... wat is SDG?
1: Henk wat moois over
0: Henk
1: vertellen?
0: Henk van S, vertel.
2: Ja, ja.
0: Jongens, ik vraag jullie, ja, even we zijn live en ik vraag je om met de microfoon.
2: Ik zal er voorzichtig mee omgaan.
0: Even met je, ja, graag.
2: SDG, dat is Engels voor Sustainable Development Goals. Hè, dus dat zijn alle duurzame doelstellingen vanuit de Verenigde Naties. Want duurzaamheid gaat eigenlijk over omgaan met de aarde en de wereld. Zodanig dat volgende generaties daar geen last van hebben. Of zelfs een beter aantreffen dan wij hem aangetroffen hebben.
0: Ja, dus zo we willen een goede wereld voor onze, voor de toekomstige bewoners. Hè? Dus niet alleen voor onszelf. Ja. Maar breng het eens even naar het huishouden. Naar de mensen thuis.
2: Nou, waar ik heel veel tegenaan loop. Ik ben dan energiecoach. Mensen vragen van, moet ik batterijen aanschaffen? Mm-hmm. Heeft het nog zin om zonnepanelen op mijn dak te leggen? Nu die vergoeding eraf valt.
0: Wat zeg jij dan?
2: Dat ligt eraan. Ik ga eerst een paar vragen stellen. Waarom wil je dat? Wat wil je ermee bereiken? Als mensen zeggen, ja, ik wil graag mijn footprint, CO2 footprint, wil ik verlagen. Want daar voel ik me lekker bij. Dan heb ik een andere discussie als iemand zegt van, ja, maar ik wil minder geld aan energie uitgeven. Dus dat zijn andere motieven. En dat geldt voor heel veel van dit soort zaken. Het gaat niet maar om één ding. Duurzaamheid heeft natuurlijk de intentie om de wereld eigenlijk te verbeteren. Of niet verder te laten achteruit gaan. Maar je moet wel kijken waar worden mensen door aangesproken. Is het door geld, comfort? Nou ja, of dat ze graag...
0: minder geld. En ook ze willen ook minder geld uitgeven natuurlijk.
2: En dat vind ik een heel sterk argument. Geld. Ja. Want daar zijn de meeste mensen wel gevoelig voor. Dus ik probeer dat altijd daarin te betrekken.
0: Als je in het programma bent, Annemarie, ga je dan de voor's en tegens afwegen? Laten we even die zonnepanelen nemen, hè, als een voorbeeld. Ga je dan dat onderwerp pakken? En met Henk, ik neem aan dat jij hebt ook een invulling in het programma, Henk.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Jazeker.
0: Dat je dat gaat duiden van wat zijn, hè, dat mensen concreet weten na afloop van, moet ik dat nou wel doen? Moet ik het nou niet doen? Wat moet mijn overweging zijn?
1: Ja, die kunnen we als onderwerp pakken. Alhoewel, over zonnepanelen is natuurlijk heel veel... Er zijn heel veel voor's en heel veel tegens.
0: Ja, maar
1: dus in die zin is het wel heel individueel. En ik denk ook niet dat je die heel breed kan neerzetten. Dat het voor iedereen van toepassing is. En dat is denk ik ook zometeen de kracht van het programma. Mm-hmm. Hoe ga jij dan jouw weg vinden om zeg maar die stappen te maken. Bijvoorbeeld om iemand thuis te vragen om eens even in jouw persoonlijke situatie mee te kijken. Want in Soest en in Baren, en ik meen ook in Bunschoten, hebben we bijvoorbeeld vrijwillige energiecoaches. En die komen dan bij jou langs en die komen dan inderdaad kijken van hoe is jouw energieverbruik? Hoe kan je zeg maar een stapje minder doen? Zowel voor je portemonnee als voor uiteindelijk zeg maar je uitstoot.
0: Jullie gaan met z'n drieën dit programma maken. Noelle van Sant, die is lekker op vakantie.
1: Onze klimaatburgemeester in Baren.
0: Precies, die kan er vandaag even niet bij zijn. Jullie zijn er wel.
1: Nou, niet alleen met z'n drieën, hè, want we hebben ook twee dames uit Soest die aanhaken.
0: Het wordt een druk programma.
1: Jazeker, maar de bedoeling is ook dat we de hele regio gaan pakken. Dus dat we per...
0: Maar jullie met z'n tweeën presenteren.
1: Ja, wij zullen presenteren, maar we zullen dan in interviewfases, in vooraf opgenomen elementjes, dingen die gebeuren in de regio, die gaan we eigenlijk in het daglicht zetten.
0: Ja. Breng je het bij de mensen thuis of hou je het algemeen?
2: Wij brengen altijd dingen thuis. En dat doen we op de volgende manier. We gaan niet samen al deze onderwerpen behandelen.
0: Precies.
2: We gaan mensen uitnodigen die hier mee een verstand van te hebben. En Annemarie, dat hoor je wel, die zal het enthousiaste verhaal vooral brengen. En ik ben meer van...
0: Ik vind jou ook wel enthousiast hoor.
2: Ja hoor, ja, ik ben wel enthousiast. En ik zal ook vragen, gelooft u dit allemaal zelf wel? En heeft u er wel goed over nagedacht?
0: Nou ja, precies. Maar wat ik ook wil vragen is, zijn jullie ook kritisch? Hè? Want, en dan bedoel ik eigenlijk, om het duidelijk te maken... Er worden heel veel mooie projecten worden er wel eens georganiseerd door gemeenten. En... er is een project geweest bij bepaalde flatgebouwen in Soest. En daar gingen ze langs. Ook van die energiecoaches.
2: Ja, ik ben
0: en
2: mee geweest. Ik weet precies wat je bedoelt.
0: Nou, dan heb ik het. Dan weet jij exact wat ik wil zeggen. En dan krijgen de mensen wat spaarlampen. Ze krijgen wat folie voor achter de verwarming. En wat tochtstrip. Ik chargeer het
2: nu
0: even.
2: Nee, maar dat klopt helemaal.
0: Ja, maar dan denk ik... Die flats zijn hartstikke tochtig. Dus die mensen zijn daar niet mee geholpen. Dus hoe ver ga je dan? Dus dat bedoel ik met kritisch zijn. Dat je ook de vragen stelt van... Ja jongens, maar moeten we niet gaan... die flats eens gaan aanpakken.
2: Die flats zijn niet van die bewoners in het algemeen. Dat zijn huurders.
0: Maar ze betalen natuurlijk gigantisch veel aan energiekosten. Want het waait binnen soms harder dan buiten. Dus dan vraag ik me af,
2: ja,
0: waar heeft zo'n actie dan? Wat heeft dat voor nut?
2: Nou kijk, de eigenaar is degene die moet die grote stappen zetten. Dus het glas, de isolatie van de wanden.
0: Ja, dat is duidelijk. Maar ik heb het nu meer over kritisch zijn op
2: dat
0: soort...
2: Dus de woningbouwverenigingen hebben een planning om dat te gaan doen. Maar soms moet je 1 of 2 jaar wachten als bewoner. En dan zit je met die hoge rekening.
0: Precies.
2: En door die kleine maatregelen die je net noemt... kun je 20-30% besparen... als je dat combineert met bepaalde gedragsregels.
0: Ja, dus... maar zijn jullie kritisch daarin? In je programma, Annemarie, heb jij zoiets van... we gaan ook bepaalde dingen een beetje aan de tand voelen, hè?
1: Ja, zeker. Maar sowieso doen wij dat. Want in Baren hebben we het programma Slim met Energie. En daar komen we inderdaad ook met een andere pet op bij huurders. En dat project dat doen we samen met de gemeente, samen met Pit Baren, samen met Omthuis. En op het moment dat we dan dingen tegenkomen, dan kunnen wij signaleren. En dan doen we dan ook en dan gaan we proberen. En dan zijn ook mensen die bijvoorbeeld nooit aan de bel durven te trekken.
0: Nou,
1: die vinden het eng om de woningbouwvereniging te bellen. Nou, dan hebben wij coaches en die dan zeggen, nou, laten we dat even samen doen. Nou, en soms weet ook een woningbouwvereniging ook niet wat de status is. Hè? Want soms wonen de mensen er al heel lang. Of werkt de ventilatie niet, is nooit gemeld. Ja. En dus daar hebben we ook een rol in.
0: Stel dat mensen nou vragen gaan krijgen, hè, naar aanleiding van dit nieuwe programma. Is het een idee dat ze die vragen kunnen stellen aan jullie en dat jullie dan kijken wat je ermee kan doen?
1: Kan altijd, sowieso.
0: Eemland 1?
1: Ja, Eemland 1 of communicatie@baarnduurzaam.nl. Dan komt het ook bij ons terecht. En dan kunnen we die specifieke onderwerpen waar mensen nou zeggen, nou, dat lijkt me nou eens leuk om die onder de aandacht te brengen. Nou, dan gaan we kijken of we het in kunnen passen.
0: Ja. Dat lijkt me, dan krijg je interactie met je luisteraar. Ja. Maar dan weet je ook waar de pijnpunten vaak zitten. Zijn er nog meer dingen, Henk, die je aan de orde wil stellen?
2: Ja, we hebben heel veel wat we aan de orde willen stellen. Dus we hebben het nu over klimaat, CO2-opwarming. Maar er is ook nog het milieu. Dan praat je over biodiversiteit, over groen, allemaal dat soort zaken. Ik heb daar zelf niet zoveel verstand van. Maar ik begrijp, wel dat het belangrijk is.
1: Noëlle,
2: die is...
0: Dus jij houdt je daar ver van tegen, Henk?
2: Nou, nee, dat wil ik niet zeggen, maar dat is niet mijn specialiteit. Maar het heeft... Kijk, het milieu is wat anders dan het klimaat. Dat is ook belangrijk om te beseffen. We hadden net even aan tafel een kort gesprekje over warmtepompen. Dat werkt voor het klimaat, maar het heeft ook heel veel negatieve milieu... consequenties.
0: Nou, dat maakt het zo lastig. Hè? Want aan de ene kant zeg je van... krijgen wij dan via media... warmtepomp, zonnepanelen, noem maar op. Warmtepompen zijn hartstikke duur. Niet iedereen kan dat zich veroorloven. Zijn er dan alternatieven? Zou je kunnen vragen. Hè? Hoe moet ik het dan doen? Zo zijn er natuurlijk heel veel.
2: Ja, het is een complex onderwerp.
0: Het is een complex onderwerp. Zeker. Maar je gaat natuurlijk... Annemarie, niet alles in één uitzending.
1: Nee, zeker niet. En heel veel dingen weten wij ook niet, hè?
0: Nou ja.
1: Dat is natuurlijk wat er gaande is. Vandaag iets bedacht is volgende week wellicht wel weer net even anders.
0: Nou, het plan is om deze zomer te gaan starten met de uitzendingen. Dus dat wordt heel spannend en heel erg leuk en uitdagend, denk ik. Ik zou tegen luisteraars willen zeggen, hou de datum in de gaten. Dus hou de programmering van Eemland 1 in de gaten. Ja. En dan, dan missen we niks. En dan weten we de antwoorden. En jij wil een vraag stellen.
3: Ja, ik wil eigenlijk een vraag stellen aan Henk. Want kijk, al die milieumaatregelen, ik geloof er wel in. Maar wordt er ook goed gekeken van kredel to kredel? Dus dat je van begin tot eind tegenover ons staan windmolens, die moeten 20 jaar mee kunnen. Nou, ze zijn nu allemaal al gesloopt, het merendeel. Dus dan denk ik, dat plaatsen, weer weghalen, verwerken. Zonnepanelen precies hetzelfde. Het kobalt wordt gewonnen in Afrika in mijnen. En dan nemen ze kinderen, weeskinderen nemen ze dan. Want als er eentje naar beneden flikkert, dan is er niemand die erom klaagt. En dat is dan de zogenaamde duurzaamheid.
2: Ja, nee, je hebt dat, helemaal
0: dat is
2: gelijk.
0: Wel, dat is wel een punt, maar er zijn eigenlijk geen antwoorden op.
2: Nou, er zijn wel antwoorden op, maar er zijn geen simpele oplossingen.
0: Nee, want je kan niet uit die mijnen halen in Afrika.
2: Kijk, voor zo'n windmolen moet staal gemaakt worden. En daar wordt heel veel kolen voor gebruikt. Want het gaat via hoogovens op dit moment. Dus er zit een heel veel spanning in dat hele gebeuren. En ik denk dat we juist willen daar wat licht op te werpen. Want je wordt natuurlijk door kranten en door folders... wordt je natuurlijk één richting ingesproken. Omdat het zo complex is, maakt juist de overheid het ook zo simpel.
0: Ja,
2: dat snap ik ook wel.
0: Mag dat even een vraag?
4: Is het niet zo dat je de tijd waarin we nu leven moet zien als een soort transitieperiode? Dat in de toekomst die problemen die jij ook aankaart, dat die misschien minder zullen worden, omdat er wel oplossingen gevonden kunnen worden op termijn. We zitten nu nog in zo'n fase waarin al die maatregelen inderdaad ook van die negatieve kanten hebben. Dus ja.
2: Ja, het is een transitie, want het is een verandering van het ene stabiele systeem in het andere stabiele systeem. En je zit in die tussenfase, daar beweegt alles. Maar daar kun je niet wachten, daar moet je doorheen.
4: Precies,
2: anders dan blijft die crisis. Dus je moet met z'n allen door al dit soort processen heen. En daar zitten we middenin. Maar ondertussen wil je wel weten van inderdaad, wat moet ik doen thuis?
0: We hebben hier aan tafel niet alle antwoorden.
1: Nee, en we hadden net aan tafel het ook over de historische kring. En dat het 100 jaar geleden allemaal zo gek nog niet was.
0: Nee, toen hadden we kolenkachels. Goed, we gaan eventjes ertussenuit voor de muziek. En dan gaan we lekker verder praten. Dus ik wou zeggen, luisteraars, blijf lekker zitten. Het wordt nog veel spannender. We hebben nog veel meer leuke gasten.

0: En de discussie gaat hier aan tafel gewoon verder over die duurzaamheid. Dus dat belooft nog wat in dat nieuwe programma bij Eemland 1. Je krijgt het nog druk, Annemarie.
1: Gelukkig heb ik dat nog niet.
0: Nee, gelukkig nog niet. We gaan over naar het volgende onderwerp. En dat is ook een onderwerp die de gemoederen echt bezighoudt. En dat is het Nederlands dialect. Want ja, wie kent er niet een paar? Hè? Ik noem er Gronings, ik noem het Zeeuws. Ik noem onze Oosterburen in de Achterhoek, Twente. En ja, ik weet niet of het Limburgs eronder valt. Maar als je daar komt, ja, dan wordt hier al geschud van ja aan tafel. Nou, die versta je helemaal niet. Dus ja, hier om de hoek hebben wij ook een dialect. En dat wordt gesproken. En daar zijn ze maar wat trots en zuinig op. En dan heb ik het over Spakenburg en Bunschoten en Eemnes. Mijn gasten aan tafel, Henk Bos en Ruud Terbeek, die kunnen daar alles over vertellen. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En dan zeggen jullie tegen mij hallo in het Spakenburgs.
2: Hoi.
0: Hoi. Nou, dan zijn we gauw klaar.
3: Ik zeg goeiedag.
0: Hallo. Ja. Henk Bos van KAP, de dorpspartij van Bunschoten-Spakenburg. Het Spakenburg-Bunschoten dialect. Hoe vaak wordt dat nog gesproken in het dorp?
4: Nou, ik denk dat het merendeel, dat zeg maar, 60 plus of 40 plus, daarboven, dat is allemaal, dat gebruikt nog gewoon het dialect. En wat erongen zit, en dan, ik woon in de buurt van de school, en dan zie je gewoon dat die kinderen, je kun je amper je nog verstaan, maar ze praten het niet meer. En dat vind ik heel jammer, want het is, het wordt heel gauw gezegd, het is een dialect, maar jullie zitten eigenlijk, het is een Neder-Saksisch dialect, het West-Veluwse variant ervan. En het is officieel zelfs als taal erkend door Europa. Net als, weet je, het probleem is, ik zeg altijd maar zo, als de synode van Dordrecht en Deventer geweest was, hebben we allemaal Neder-Saksische spreuken.
0: Kijk, daar ben ik even stil van.
5: En het was waarschijnlijk wat praktischer uitgevallen.
4: Ja, voor de geinen zie je zo'n rietje van, stel het eerst in het Hollands en dan, dan in het Neder-Saksisch en dan met hele korte dingen. Bijvoorbeeld wil je zeggen dan niet van, zou je je hoofd willen buigen, want er komt over. Nee, wil je zeggen, bukken.
0: Dan ben je gauw klaar in een gesprek, hè, met dat dialect.
3: Maar dat klopt dan weer niet, hè, want Henk praat heel veel.
0: Ja. Ja. Nou is het bekend dat de dialecten waren er eerder dan eigenlijk het ABN dat wij over het algemeen spreken, het Nederlands. Eerst waren de dialecten er.
3: ABN is een kunstvorm.
0: ABN is
3: bedacht, geconstrueerd. Ja.
0: Het is geconstrueerd. Ja. Want eerst spraken we eigenlijk allemaal dus dialect. Ja. En dat later, dat ABN, wat dan eigenlijk men zo graag wil dat we spreken, dat is eigenlijk later gekomen. Ja. Zouden jullie kunnen zeggen dat dat dialect zorgt voor een onderlinge verbinding?
4: Ja, want voor een jaar terug was er eens een keer een opstootje. En dan komen de vreemden, zeggen jullie dan. Hè? Dan komen vreemden, die komen vervelend doen.
5: Vreemd volk.
4: Maar dan weet je gewoon, oh ja, dat zijn allemaal Spakenburgers. Mm-hmm. Want die hoor je Spakenburgers praten. Mm-hmm. Maar die vreemden, ja, die doen Hollands. En je zat net te vertellen van, hoe is het ontstaan? Nee, ja, vroeger had je Fries. Neder-Saksisch.
0: Ja, maar Fries is een taal.
4: Ja, nee, maar ik bedoel, dat heeft drie streken. Hè. Fries, Neder-Saksisch, een miljoen mensen praten het. Tot in Denemarken toe. En Jan Hollands. En waar zit het geld? In Holland. En die is de baas en die zei, we gaan Hollands praten.
0: Ja, ik hoop dat de luisteraar het kan verstaan.
4: Dan als ze niet, dan moeten ze maar even zeggen welke woorden ze niet in de crisis
0: betalen. Wij gooien er straks de vertaling onder. Hè? Ja.
5: Maar ik kan het wel bevestigen. Ik heb in Limburg gewerkt. Ik versta Limburgs, maar ik spreek het niet. Want dat willen ze absoluut niet. En het bedrijf waar ik werkte was de raad van bestuur. Die sprak altijd in het Limburgs onderling. En als ik dan een presentatie moest houden, gingen ze over op Nederlands. Mm-hmm. En ze hebben mij altijd beschouwd als de Amsterdammer. Terwijl ik in Eindhoven woonde.
0: Ja, dan kan je nagaan. Hè?
5: Zo ging dat gewoon. Dus ja. je bleef altijd een vreemde. Ik heb er 20 jaar gewerkt.
0: Ja, Ruud, wat ik mij nou afvraag, hè, Bunschoten, Spakenburg is enorm aan het groeien. Komen allemaal nieuwe wijken bij, komen ook nieuwe mensen bij van buitenaf. Ja. Die spreken niet dat dialect.
3: Nee.
0: Dus wordt dat dan een probleem om het in stand te houden?
3: Ja, daar mag best wat energie in gestoken worden. Maar ik denk die eerste vraag, je hebt drie types gezinnen in Bunschoten Spakenburg. Je hebt ze waar ze Nederlands praten als hun eigen taal. Ook de taal van het hart en de ziel. Je hebt de echtparen waar de één dialect in het dialect is groot geworden en de ander niet. En je hebt echtparen waar ze allebei dialect spreken. Die laatste is natuurlijk het best om het door te geven aan de kinderen. En wij proberen ook als dialectgroep wel te bevorderen dat je, dat ook doorcijpelt. En zeker ook bij een nuttige doelgroep is de gezinnen waar één niet Spakenburgs en de andere wel Spakenburgs is groot geworden.
0: Ja.
3: En dat je dan zegt van ja. Ga je nou niet als een soort onbelangrijke minderheid in die verhouding opstellen, maar leer je kinderen dialect.
0: Ja. Professor Martijn Wieling van de Universiteit Groningen, die heeft recentelijk een oproep gedaan in het AD aan mensen die het Neder-Saksisch dialect spreken. En ja, daar hoort Bunschoten Spakenburg natuurlijk ook bij. Om te helpen dat dialect te bewaren. En dan is er een platform opgericht. Dat heet praten.nl.
3: Praten.nl.
0: En zij roepen mensen op om hun stem te doneren. En dan is het de bedoeling dat ze een paar zinnen in hun dialect doneren, als het ware.
3: Een filmpje met tekst.
0: Ja. Is dit nou een goed initiatief om, om dit dialect op die manier te bewaren?
4: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, dus denk jij wel?
3: Ja, dit zeker. Ja.
4: Want een hele hoop dingen. Neem maar William de chute. En dan zeggen ze botters.
0: Chutes zijn botters.
4: Een chute is een botter.
0: Okay.
4: Ik bedoel, niemand zegt bij jongens, ik ga even naar de botter. Nee, mijn grof zei gewoon, ik ga naar de chute. En dan, die chuten, die hebben allerlei spullen aan boord. En daar ben gewoon Spakenburgse namen voor.
0: Maar als ik nou in een van die nieuwbouwwijken woon, in Bunschoten Spakenburg, en jij zegt tegen mij van ik ga naar de chute, dan denk ik, waar gaat die man nou naartoe?
4: Ja, maar dat ben ik
3: helemaal een week, hoor, dan weet je het.
4: Ja, dat ben ik een week. Maar ik ben er heel makkelijk. En dan zeggen de mensen, zeker hoe lang woon je hier al? Dan zeggen ze, ik woon hier al 10 jaar. Ik zeg, hij 10 jaar in Engeland woont dan. Hij had dan geen Engels kunnen praten.
0: Maar je moet een eenheid gaan vormen. Hè,
4: daarom, als je al 10 jaar in Engeland zit, dan kun je Engels praten. En als je 10 jaar in Spakenburg bent, dan kun je toch zo zeggen wel de taal overnemen.
0: Ja, nou, ik ben het helemaal met jou eens. Laten we het even hebben over het onderwijs. Is het belangrijk om ook op de scholen, om daar dat dialect, dus dat wat jullie zeggen, dat Neder-Saksisch dialect, om dat daar nou ook te onderwijzen. Net als dat ze in Friesland bijvoorbeeld doen. Hè? Want daar krijgen de kinderen ook het Nederlands. Ja. En ze krijgen ook het Fries.
3: Ja, ja, dat zou heel. Die weg zoeken we een beetje, ook als dialectgroep, hè, om wat meer in de scholen actief te kunnen zijn. En dan het dialect aan te prijzen ook bij de kinderen. En het ook aan te leren.
0: En slaat dat ook aan bij de leraar? Want die leerkrachten moeten dat natuurlijk wel kunnen. Hè?
3: Daar zit vaak een klein hikje. Want dan krijgen ze er weer werk bij. En dan, dus we sturen dan graag eigen mensen met een dialectprogramma naar de onderbouw, de bovenbouw. En dat is de opzet, dat willen we graag gaan doen. Zodat het ook op die manier bekend wordt.
0: Ja.
3: En dat er ook
0: hoe
3: een
0: staat
3: beetje
0: de politiek, de dorps, de kap, zeg maar. Hè? Ja. De dorps.
4: De dorpspartij.
0: De dorpspartij.
4: Laten we zeggen, de kap, die is eigenlijk begonnen zelf. Ja. Om aansluiting te zoeken bij het Neder-Saksisch. En we hebben het convenant Neder-Saksisch in Westellingerwerf ook ondertekend.
0: Dus die vindt het ook belangrijk?
4: Nou, de wethouder, die van Ton de wethouder was.
3: Wethouder van cultuur.
4: Die is er naartoe gegaan. Toen hebben we met z'n allen een aantekening gezet. Dus Willy Bindong moesten we aangeven dat we dus ook Neder-Saksisch taalgebied waren. En Willy en Nong met elkaar zitten we in die groep van. Dat was Anneke Beukers, om een voorbeeld te nemen. Die woont in Frieseveen. En als ik met Anneke Beukers aan het praten was, het was gewoon bijna 99% hetzelfde taal praten we jullie.
0: Ik vind het allemaal hartstikke leuk klinken. We gaan naar muziek en daar gaan we ook even een klein beetje dialect in horen.
3: Graag.
0: Luister maar even mee.

0: Nou, u hoort het van Tineke Schouten, hè? Iedere vogel zingt zoals zijn bek staat. Dat is nou niet bepaald Neder-Saksisch.
1: Zijn bek staat. Het is zelf Utrechts, hè?
0: Ja, dat is heel Utrechts. Ja. Goed, wij, ja Henk, wij gaan zo een lied zingen met elkaar. Ik beloof je dat we allemaal mee gaan doen. Ik wil nog even terug naar de duurzaamheid, Annemarie. Nieuw programma bij Eemland 1. Hoe kijk je er tegenaan?
2: Ik vind het leuk. In mijn carrière heb ik nog nooit een radioprogramma gemaakt. Dus het lijkt me
0: dit is een klein beetje leuk om het gevoel te krijgen.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En Henk, hoe sta jij erin? Wat denk jij? Kun je echt wat gaan geven aan de luisteraar waar ze thuis mee aan de slag kunnen en waar ze goed over na kunnen gaan denken?
3: Absoluut.
0: Ja?
3: Er is geen twijfel mogelijk.
0: Nee?
3: Nee.
0: Je bent er helemaal klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik vind het hartstikke leuk. Ja.
0: Machtel, ik kijk naar jou. Ja, wat ga je als eerste project aanpakken om die vernieuwing er doorheen te doen, hè, bij de historische kring Baren?
4: Ik ga eerst een hele duidelijke structuur proberen aan te brengen.
0: Ja?
4: Zodat iedereen weet wat zijn daken zijn en dergelijke. En dan gaan we echt de boer op met alles wat we doen. Veel meer dan we nu doen. Dus ik kom vast nog wel een keer
0: bij. Jij komt vast bij mij terug, dat weet ik zeker. Is het nou ook de bedoeling dat straks met die 4 en 5 mei... Hè,
4: ja,
0: dat jullie daar ook dingen van weer in het archief gaan zetten?
4: We hebben plannen om de volgende tentoonstelling te wijden aan die oorlog. En daar hebben we ook die panelen die ooit in Baarn tentoongesteld zijn in het station. Die willen we weer tevoorschijn halen en daar ook weer kinderen bij betrekken. Want proberen scholen te interesseren en ze langs die panelen te leiden. En dan een verdere tentoonstelling.
0: Om dat ook levend te houden, hè?
4: Precies, want dat zijn aangrijpende verhalen en spannende verhalen.
0: Ja.
4: En dat is wat kinderen aanspreekt.
0: In het tweede uur ga ik het straks hebben over de struikelstenen. Ja. Ook iets wat natuurlijk heel belangrijk is om te hebben, hè? Ook in Baren liggen ze, ja, bij de verschillende panden.
3: Nog niet, ze liggen er nog niet. Ze komen eraan.
0: Ze komen eraan.
3: Ze zijn besteld. Dus.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga er straks meer over horen. Is het in Bunschoten-Spakenburg ook een onderwerp van gesprek deze dagen? Hoe die oorlogstijd is geweest in het dorp?
1: Het hoogtepunt is eigenlijk alweer een beetje voorbij. Maar in deze dagen wel. Maar er is heel veel aan het jubileum besteed. Dus ja. Boeken over de onderduikers in Bunschoten, Spakenburg.
0: Ja, waren er veel onderduikers?
1: Ja, er waren aardig wat onderduikers.
0: En waren de vissers ook actief in die jaren? Weten jullie daar wat van?
5: Nou ja, actief
0: vissen. Kom even bij de microfoon.
5: Ja, vissers actief in de zin van die waren aan het vissen, maar die vissen ook af en toe nog wel eens een lijk op. En dan moesten ze hem aan de wal brengen. Ja. Dus ja, dat was minder leuk.
1: En op een andere manier ook. Mijn opa bijvoorbeeld, die voer op de Buur 185. Dus visser, maar die is in de hongerwinter naar Friesland heen en weer geweest om aardappelen op te halen voor deze regio.
0: Ja, ja, ja,
5: dat
0: ja,
5: klopt. Mijn grootvader met de PU26 heeft dat ook gedaan.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat was een hele club die dat deed toen.
0: En zorgden ze in die dorpen nou ook voor elkaar in die jaren? Ja. Is dat bij jullie bekend?
5: Er is in Bunschoten niet echt honger geleden.
1: Nee, denk
0: er is niet echt honger geleden.
1: De boeren hadden het natuurlijk goed, want die hadden van alles. Die hadden melk vooral.
0: Ja.
1: En vlees. En ze waren royaal met uitdelen.
0: Ja.
1: De meeste.
0: Ja. In het dialect.
1: Dat zal ongetwijfeld in het dialect zijn.
0: Dat zal ongetwijfeld.
5: Ja. Een stukje vlees willen, dan weet iedereen wat ze bedoelt.
1: Een stukje vlees.
0: Een stukje vlees. Zitten we bijna aan het eind van het programma. Ik wil jullie als mijn gasten heel hartelijk bedanken. En dan Machtel Oldhoff van de historische kring Baren, Henk Bos van Kap en Ruud Terbeek. Ja. En Annemarie Onderstal en Henk van S. En ik wens jullie heel veel toi-toi met het nieuwe programma wat we bij Eemland 1 gaan horen.
3: Dank
0: en dan
3: wel.
0: Wil ik graag gaan afsluiten. Want Henk, jij hebt een... Jij hebt een lied bij je.
5: Het Spakenburgs volkslied.
0: Het Spakenburgs volkslied. Nou vraag je wel heel veel van mij, hè?
1: 27 jaar.
0: Om dit met jou mee te gaan zingen. Maar we gaan het proberen. Oké, nou, ik kijk naar mijn technici. Ik hoop dat ze de speakers lekker luid zetten. Op welke deun is het?
5: Waar in bronsgrond Eickhout.
0: Oh,
1: alle regionale volkslieden.
0: Nou, ik zou zeggen, jongens, Ik tel af. 1, 2, 3, begin.

0: terug mijn oor.
1: Dat trek ik niet.
2: Het is heel fatsoenlijk Nederlands, toch?
3: Nou, ik vind het heel... Ja, nou even applaus allemaal, hè. Ja.
4: We kunnen nog twee strofen zingen.
3: Ja, het is een lang lied. Het heeft heel veel coupletten. Henk, dankjewel. Ik vond het enig. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ben helemaal in de Spakenburgse sferen. Ik doe straks mijn pak aan en dan ben ik er klaar voor.
4: Je doet jonge muts op.
3: En ik doe mijn muts op. Dat doe ik ook.
5: En je rolletje.
3: En mijn rolletje. Daar moet ik nog even aan werken. Ja. Luisteraars, blijf bij ons. U luistert naar Eemland 1, naar het programma Kletskoppen. En er zit nog een uur aan te komen met nieuwe gasten. Want we hebben het dier van de maand onder andere. En we gaan het hebben over nog veel meer spannende onderwerpen. Dus blijf bij ons. U krijgt een beetje muziek en dan het nieuws en het weer. En dan ben ik weer bij u terug. Tot zo!

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Louvre in Soest is dit Kletskoppen. Uw hoofdkletskop is Pearl Mosque.
3: Fijn dat u er weer bij bent hier in het Louvre in Soest. Oh, ik heb een galm, hoor ik. Die gaan we er even uithalen. U luistert naar Eemland 1, naar het gezellige zaterdagprogramma Kletskoppen. En dit komende uur heb ik weer interessante en bijzondere gasten bij mij aan tafel. Zo zit Bart Sonnenberg, een van de initiatiefnemers van het Barenhuis. Een wooncomplex in Baren waar jonge mensen met een beperking op zichzelf kunnen wonen. Inge Damhuis is weer lekker aangeschoven van Dierenzorg Eemland. En zij vertelt over het dier van de maand. En we gaan even horen hoe het met de dieren is die we vorige maand even in het zonnetje gingen zetten. Carola Lensink is bij ons van de dierenambulance. En ik praat met Yvette Postumus de Jong, voorzitter van het 4 en 5 mei comité over beleving van vrijheid anno 2026. Maar we gaan eerst even lekker luisteren naar muziek. En dat doen we met de Andrew Sisters en de Boogie Boogie Boogle Boy.

0: Dat waren de Andrew Sisters. Abrupt einde. Ja, welkom bij Kletskop op deze zaterdag. Nog twee weer dagen en dan is het 4 mei. De dag dat we allemaal degenen die gestorven zijn voor onze vrijheid herdenken. En op 5 mei vieren we onze bevrijding van de Duitse bezetter, nu alweer 81 jaar geleden. En bij mij aan tafel Yvette Possumus de Jong, voorzitter van het comité 4 en 5 mei. Yvette, fijn dat je er bent. Ook dit jaar wordt er weer aandacht geschonken en herdacht en gevierd. En 4 en 5 mei, het comité, ja, die ondernemen dan allerlei activiteiten en die zorgen dat mensen een mooie herdenking kunnen hebben. Nou is er onlangs een nieuwe naam bijgezet op het bevrijdingsmonument in Baren. En dat is van Gerrit Koeling. Wat kan jij vertellen over Gerrit Koeling?
1: Gerrit Koeling was een verzetstrijder. En waarom die niet meteen erkend was en op het Baarns monument meteen stond, dat weten we niet. Men is wel op zoek gegaan, maar dat weten we niet. En er was een Baarnse dame, Pien de Lange, en die is op onderzoek uitgegaan. En die heeft echt gestreden om zijn naam in ere te herstellen, zodat hij ook op het monument is gekomen.
0: Ja, hij kwam uit Hoogeveen.
1: Ja.
0: En hij heeft tijdens zijn verlovingsjaren in Baren gewoond. En hij is vermoord op 10 april 1945, dus vlak voor de bevrijding. Hij is ook begraven in het noorden van Nederland. Maar ja. Waarom werd hij niet gelijk erkend als verzetstrijder hier in deze omgeving?
1: Dat is dus totaal onbekend. Niemand weet het. Ze zijn echt op onderzoek uitgegaan, maar niemand die het weet.
0: Nee, maar nu is hij wel op dat monument bijgeschreven. Waarom is dat dan?
1: Omdat hij heeft gewoon ook hier verzet gepleegd. En uiteindelijk is hij erkend. Er is iemand die heeft zich heel hard gemaakt, die Pien de Lange. Om hem in ere te herstellen. En zodoende is de gemeente daar ook in meegegaan. Die hebben zelf ook nog onderzocht of het allemaal klopte. En die hebben het op zich genomen om een nieuwe plaquette in Baren op het monument te zetten. Omdat Koeling is natuurlijk de C. En we wilden het wel op alfabetische volgorde hebben staan.
0: Dus er is een hele nieuwe plaquette gemaakt. Zou het mogelijk zijn dat er nog meer verzetstrijders zijn uit deze omgeving die niet...
1: Dat weet je nooit. Verzet, iedereen, zeg maar, de Joodse gemeenschap, dat had geregistreerd. Maar verzetstrijders deden het natuurlijk, die hingen het niet aan de grote klok om te zeggen dat ze verzetstrijder waren.
0: Nee.
1: Dus vaak wisten ze ook niet van elkaar of ze verzetstrijder waren. Dat was meer een soort toeval of benadering van bekenden.
0: En hoe is dat eigenlijk gegaan? En is dat graf dan gevonden? En tenminste, dat bestaat. Heeft de familie van Gerrit Koeling daar nog een stem in gehad, hoe dat verder ging?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is niet onderzocht?
1: Nee, nou niet door mij in ieder geval.
0: Nee. En ook niet door het comité 4 en 5 mei?
1: Wij hebben als comité daar niet heel veel aan gedaan, want we hadden een oud comité-lid die heeft het op zich genomen en die heeft ook het hele proces op kaart gezet.
0: Weet de familie van Gerrit Koeling dat hij hier nu op die plaquette in Baren staat?
1: Jazeker, bij de onthulling van de nieuwe plaquette waren een aantal familieleden aanwezig.
0: Want hij was niet getrouwd, hè?
1: Nee.
0: Nee, dus hij heeft geen vrouw of kinderen nagelaten.
1: Niet dat we weten.
0: Nee. Daar wijden we nog een andere programma aan.
2: Van de week.
0: Van alle kinderen die er zijn, die nog niet bekend zijn. Ja. Hoe belangrijk is het dat deze mensen wel genoemd en daardoor ook herinnerd blijven? Ja, vinden jullie als comité?
1: Ik persoonlijk vind het ongelooflijk moedig dat mensen het verzet in zijn gegaan met alle gevaren van dien. Vaak ook hele jonge mensen, ook van het kinderen van het Baarns Lyceum zijn het verzet in gegaan. En die waren soms 15, 16, 17 jaar oud. En dan gingen ze op pad met voedselbonnen om naar huizen van onderduikers te brengen, zodat iedereen eten had. Ja, ik respecteer dat. Ik bedoel, het is meer dan eer wat ze moeten krijgen.
0: Nou, absoluut. Nou is het zo dat naast het organiseren van bijeenkomsten op 4 en 5 mei... houden jullie je ook bezig met de struikelstenen. En nou heb ik begrepen dat er struikelstenen liggen voor bepaalde panden in Baren. Maar ik hoorde net aan tafel van een gast van het vorige uur dat die stenen er nog niet liggen. Ik heb het opgezocht en op internet staat dat ze er wel liggen. Dus maar hoe zit het nou precies?
1: Er liggen nog geen struikelstenen in Baren. Wij zijn ruim een jaar geleden begonnen om informatie in te winnen en om familieleden op te sporen die er nog eventueel zijn. Een aantal hebben we gevonden, maar het is natuurlijk heel ingewikkeld om nabestaanden te vinden. En ja, we hebben oproepen gedaan. Dus er, af en toe komt er mondjesmaat wel wat binnen. Want als we ze willen onthullen, dan is het natuurlijk wel mooi als er een familielid met een verhaal bij komt, met een persoonlijk verhaal. En op dit moment zitten we eigenlijk nog in het proces van de vergunningen. Dat is een klus. En als we, zodra we de vergunningen binnen hebben, dan gaan de struikelstenen worden dan besteld in Duitsland. En daar is een enorme wachtlijst.
0: Ik vind dat heel apart, dat de struikelstenen in Duitsland gemaakt worden.
1: Ja, ja.
0: Want even voor de goede orde, iedereen denkt, ik weet wel wat struikelstenen zijn, maar dat zijn stenen die worden gelegd voor het huis waar Joodse mensen hebben gewoond, die afgevoerd zijn tijdens de bezetting van Nederland en afgevoerd zijn veelal naar concentratiekampen en niet teruggekomen zijn. Dus Nederlanders zijn misschien Duitsers in de oorlogstijd. Later Nederlandse mensen zijn in die huizen komen wonen. En voor dat pand wordt dus zo'n struikelsteen gelegd. En die wordt dan uitgerekend in Duitsland gemaakt. En ik kijk even naar mijn andere gasten aan tafel, want ik zie ook een klein...

0: gewoon nog maandelijks een uitkering vanuit Duitsland. Dus Duitsland komt wel heel erg tegemoet en die bekende schuld.
1: En dit is een van de manieren waarop ze dat doen?
0: Dat denk ik, ja.
1: Oh ja. Ja, mooi. Nou is de laatste tijd behoorlijk toenemende antisemitisme in Nederland. En het comité zoekt, zoals er op jullie website staat, verbinding tegen dit antisemitisme. Hoe doen jullie dat?
0: Het is ontzettend ingewikkeld, want het verandert natuurlijk per dag op dit moment. Wij proberen in ieder geval met programma's naar scholen te gaan om kinderen bewust te maken wat vrijheid is, wat uitsluiting is. En laten we eerlijk zijn, niet alleen de Joden werden vervolgd, maar heel veel andere groepen ook. Eigenlijk alle minderheidsgroepen.
1: Minderheidsgroepen, hè?
0: En alle gehandicapten, zowel verstandelijk gehandicapten als lichamelijk gehandicapten. En daar wordt eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed.
1: Dat klopt.
0: De aantallen zijn misschien minder, maar als jij het bent, blijft het even erg.
1: Ja. Wat proberen jullie te doen aan verbinding? Hoe kan ik dat zien? Hoe kan ik dat merken?
0: De kinderen op scholen worden benaderd. En die doen dit jaar ook mee. En die maken gedichtjes van 11 woorden. Mogen ze vertellen wat vrijheid voor hun betekent. Of wat de Tweede Wereldoorlog voor hen heeft betekend. En ieder jaar is er ook een bevrijdingsloop. Wat ik net hoor door meneer Sonneberg ooit opgezet. En dan gaan dit jaar 50 kinderen met een bus naar van verschillende scholen.
1: Welke scholen zijn dat?
0: Uit mijn hoofd weet ik dat niet, want we hebben verschillende werkgroepen.
1: Zijn dat ook scholen? Basisscholen. Ja. Maar zijn dat ook scholen waar moslimkinderen op school zitten?
0: In de bevolking van de scholen heb ik geen idee.
1: Want juist onder die groepering is er heel veel antisemitisme.
0: Klopt, ja, klopt. Maar ik denk dat heel veel mensen ook helemaal geen idee hebben wat het inhoudt. Wat antisemitisme echt is. En dat is natuurlijk gewoon uitsluiting. Maar het project is dat ze met 50 kinderen naar Wageningen gaan met de bus. En ze lopen in een estafette terug naar Baren. En op 5 mei om 8:50 is er een bijeenkomst in de Pekingtuin. En daar worden zij onthaald. En dan is het bevrijdingsvuur. Dus zo proberen we wel zoveel mogelijk kinderen te betrekken. Met name via de scholen.
1: Ja, nou ben ik zo bang dat dat deze kinderen van, laat ik even chargeren, van witte scholen komen. Dus niet van scholen waar moslims zijn. Ik zie jou schudden.
2: Nou, even kleine toelichting.
1: Ja,
2: ik was wel aan de basis van die loop. Ja? Dat is in de 90-jaren geweest. De grote bedenker daarvan was Kees Versluis. Samen hebben we dat ontwikkeld. En dat was voor alle Barentse scholen. Dat doen ze nog grotendeels allemaal aan mee. En er lopen heel veel kinderen van allerlei migratieachtergronden lopen gewoon lekker mee. Dwars door de nacht van Wageningen naar Baren. Wij zijn uniek in Nederland. We waren de eerste die daarmee startten.
1: Ja.
2: En nu begint het mondjesmaat wat met andere jeugdgroepen te komen. Met name voor Baren is dit uniek en moeten we keihard vasthouden.
1: Ja, Bart Sonneberg.
0: Ja.
1: Dan wil ik nog heel eventjes, hè, dan gaan we over wat anders praten. Maar ik wil toch heel eventjes het neerleggen hier op tafel van dat er in moslimgezinnen, moslimmensen met die achtergrond, dat daar juist dat antisemitisme heel zwaar. Je hoort dat op het nieuws, je leest dat in de media. En is dat dan een taak voor het comité 4 en 5 mei om juist daarop in te zoomen?
0: Ik denk dat wij daar veel te klein voor zijn. Ik persoonlijk denk ik dat de enige oplossing zou zijn als er geen één school met een religie meer overblijft en iedereen naar dezelfde scholen gaat. En dat religie thuis wordt verteld en beleefd. En dat het als geschiedenis wel in de programma's wordt opgenomen, maar dan van alle religies.
1: Van alle religies, ja,
0: inderdaad. Maar zoals nu zet je mensen tegenover elkaar en eigenlijk weten ze niks van elkaar. Alleen maar dat iets fout is.
1: Ja,
0: ik denk
1: precies.
0: Dat daar, je moet de mensen een gezicht geven.
1: Ja.
0: En dat doe je alleen maar als je dat samen in een klas bijvoorbeeld doet.
1: Nou, ik denk dat dat heel mooi gezegd is. We gaan even naar de muziek en we praten zo verder.
3: Ik was het.

deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis

0: Sneller was dat met het nummer Thuis. In 2010 begon het als een droom en nu in 2026 is het een realiteit. En dan heb ik het over het Barenhuis. Een thuis voor 16 jonge mensen in de leeftijd vanaf 23 jaar met een beperking. En alles gerealiseerd, moet ik zeggen, door ouders, gemeenten en partners. En hier aan tafel heb ik een hele trotse vader en een van de initiatiefnemers, Bart Sonneberg, met zijn zoon Daan. Mensen, welkom. Leuk dat jullie er allebei zijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk dat jij erbij bent, Daan. Bart, jij en je vrouw hebben 4 kinderen volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, 4 kinderen, waarvan 1 met een verstandelijke beperking. Dat is Daan. En Daan wilde, net als jullie andere kinderen, eigenlijk ook een eigen huis. Een eigen plek, ergens waar hij zelf lekker kon gaan wonen. Wat vonden jij en jouw vrouw daar in eerste instantie van?
1: Een top idee, maar niet haalbaar. Mm-hmm. In de gedachte van, ja, hoe ga je dat nou doen? Dus wij zijn al heel vroeg gaan oriënteren. Allerlei gesprekken gevoerd, allerlei projecten bekeken. Vooral slim luisteren van, wat zit daar nou achter? Hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat aan? En er is eigenlijk maar er zijn maar 2 dingen waar je mee moet werken. Dat is enthousiasme en doorzettingsvermogen.
0: Ja.
1: Dat is
0: de Bart, in de omgeving wooncomplexen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik noem er even 2. Hier in Loo is er, hier in Soest en het Thomashuis in Baren. Waren dat opties die bij jullie naar boven kwamen als idee?
1: Ja, we hebben ze bekeken, maar we zeiden wij willen het anders.
0: Wat was er mis met
1: Thomashuis is eigenlijk een vergroot gezin met slaapkamers. En daar leef je met een soort veredelde vader en moeder in een constructie. Cirelo, Lozenoord, Eemhart, dat zijn allemaal grote instellingen waar je, zeg ik eigenlijk, altijd wel terecht kan op het moment dat je dit soort dingen niet doet. Maar ons idee lag een ouderinitiatief en vooral de gedachte dat je van A tot Z meedenkt, meeleeft en mee beweegt in het idee, we bouwen zelf een huis.
0: Nou is dat heel mooi gezegd, hè? We bouwen zelf een huis. Maar ja. dat doe je niet zomaar even.
1: Nee, dat blijkt wel in de tijd. En in het geld en in de ambitie enzovoort.
0: Vertel even in het kort hoe dat proces is gegaan.
1: Ja, nou zeg maar in 2014 heb ik Gilles Pincetti ontmoet. Dat was een jongen die kwam ik tegen als vader bij het G-handbal. Samen met mijn zoon. Er zat Daan ook op het G-handbal. Nee. En wij hebben een plan ontwikkeld. Toen zijn we in gesprek geraakt met een aannemer. Uit Bunschoten, Koelewijnbouw en de architect Bureau Bos. En met die mensen hebben we een plan neergezet. Even heel praktisch gezegd hebben we dat onder de arm genomen in 2018. En zijn we bij de woningbouw terechtgekomen. We hebben een stichting opgericht in 2018. En de woningbouw was eigenlijk wel enthousiast. Die zei, onze taakstelling is sociale huurwoningen bouwen. En wij wilden 16 appartementen met een eigen voordeur.
0: Loop je dan ook tegen de gemeente aan?
1: Nee, daar hebben we hele goede medewerking van gehad.
0: Hadden die gelijk goed idee bij jullie initiatief?
1: Ja, ja.
0: Maar je moet ook grond hebben om te bouwen.
1: Nou, dat was natuurlijk het grote punt. Dus wij zijn met een paar creatievelingen hebben we gekeken naar welke opties zijn er aan bouwlocaties. Vervolgens hebben wij gekeken naar welke top 5 houden we over. Daar zijn we heel diep in gesprek gegaan en onderzoek gedaan. En uiteindelijk is de gemeente kwam met het gasverdeelstation terrein op de Drakenburgerweg.
0: Ja, want waar vonden jullie als ouders en initiatiefnemers waar zo'n plek aan moest voldoen? Wilde je dat juist buitenaf? Of zeg je van nee, we wilden het juist in het centrum?
1: Aan de rand of in het centrum. Dat zijn de duurste plekken. Dus we hebben een aantal opties gehad in het centrum en dat kon gewoon niet. Maar wij zeiden van ze moeten onderdeel van de samenleving worden. Terwijl we ook wel beseffen dat ze niet altijd onderdeel van de samenleving zijn.
0: Mm-hmm.
1: En mijn punt waar ik eigenlijk het meest in zit, is dat wij doorgaans meer van hen leren dan zij van ons.
0: Dat wil ik even uitgelegd hebben.
1: Nou, heel simpel. Ik leer vandaan om zonder vooroordelen te kijken. Ik leer vandaan om niet te polariseren. Ik leer, om maar even bij het vorige onderwerp terug te komen.
0: Nou ja, het sluit heel mooi aan.
1: Je ziet dat de maatschappij veel zachter wordt in opvattingen en standpunten op het moment dat zij aan het woord zijn of dat het over deze doelgroep gaat. Ja. We hebben bijvoorbeeld uniek een locatie waar een catering is met mensen met een beperking. Je ziet er een heel andere sfeer dan dat je in een zakelijk restaurant terechtkomt.
0: Wat jij eigenlijk zegt is dat mensen met een verstandelijke beperking, die kijken gewoon naar de mens, of ze hem leuk vinden, ja of nee. En het doet er niet toe wat voor geloof je hebt, wat voor kleur je hebt, waar je vandaan komt.
1: Nou, ze kijken niet eens naar de mens is.
0: De mens is.
1: Ja.
0: En, dat is nog veel beter.
1: En daarvanuit werken ze gewoon.
0: Ja.
1: En het grappige is ook onderling in die groep van de 16 jongeren zie je ook dat er nooit gepest wordt.
0: Nee.
1: Dat er nooit een oordeel is over wat je aantrekt of waar je van houdt of hoe je bezig bent met dingen.
0: Nou is dat wooncomplex er gekomen. 16 appartementen. Ik wil even naar Daan. Daan, wat vind jij nou van jouw nieuwe woonplek?
2: Nou ja, mijn woonplek vind ik wel leuk.
0: Ja, want wat heb je? Je hebt een keuken, heb je een woonkamer, slaapkamer?
2: Ik heb een slaapkamer, een badkamer en een keuken.
0: En heb jij zelf mogen kiezen wat voor kleur je op de muur wilde hebben? Bijvoorbeeld?
2: Ik denk...
0: Of wat voor bed, of wat voor stoel...
2: Nou ja, er komt wel een meubels.
1: Nou, we betrekken je er wel in, hè?
0: Ja, en hoe vind je het nou om thuis weg te gaan? Dus niet meer bij je vader en moeder te wonen?
2: Nou ja, is wel gek. Maar aan de andere kant, ik vind het wel leuk omdat... nieuwe baanhuis komt te wonen.
0: En ik denk, wat voor jou ook heel leuk is, maar nou praat ik vanuit mezelf, dat je dus samen met andere jonge mensen in één huis woont. Je hebt toch je eigen plekje, maar je bent wel met andere jonge mensen samen. En waar je samen mee leuke dingen kan doen.
2: Is ook heel leuk, ja.
0: En je hebt niet je vader en moeder die de hele tijd op je nek zitten.
2: Nee, daarom.
0: Dat lijkt me ook wel lekker.
1: Maar misschien nog een leuke anekdote daarvan. Want
0: ja, jij wil daar gauw overheen praten.
1: Nee.
0: Maar, ja, dat snap ik. Helemaal,
1: maar dat typeert het gewoon. Ik haalde Daan en drie vrienden van hem op bij het Fluor Café in Amersfoort. Dat was een festival voor jongeren met een verstandelijke beperking. En toen zei ik, hoe vonden jullie dat? En toen zei Katelijne tegen mij, die zei, dit vind ik een leuk festival. Want ik was bij K3 en dan val ik op en dan ben ik uitzonderlijk. Maar als we met het Fluorfestival zijn, dan zijn we onder elkaar.
0: Ja.
1: Nou, en dat,
0: nou, en dat is
1: ook...
0: in dat huis ook, hè? Goed, we gaan even naar de praktische kant kijken. Het huis is er. Ze hebben de sleutel gekregen intussen, heb ik begrepen van jou, Bart. En per 1 juni gaan we ook echt daarin wonen, hè, Daan? Dan ga je ook,
2: zeker wonen, ja.
0: Dan ga je ook echt daar wonen. Zijn alle appartementen al bezet?
1: We hebben nog twee ruimten leeg. Dat ging een beetje onverwacht. Je moet voorstellen dat we al heel lang bezig zijn en dat er bijvoorbeeld iemand tussen zat waar de zorgvraag dermate zwaar werd. Dat de Eemhard, die de zorg levert voor de 24 uur, dat die zei, dit kunnen wij niet meer aan op deze vorm. Dus die moest afhaken en een ander haakte af omdat die toch in de buurt in Zeist wonend. Daar beginnen ook projecten te komen, dus daar willen ze op wachten. Dus we zijn bezig met gesprekken en wij verwachten dat we rond augustus de laatste twee appartementen gevuld hebben.
0: Ja, het is een initiatief van ouders. Er is wel 24/7 zorg nodig. Dat hebben jullie ook voor elkaar gekregen?
1: Dat doen we met Eemhard.
0: Dat doen jullie met Eemhard. In hoeverre blijf je dan als ouders nog betrokken?
1: Nou, heel simpel. Zij leveren de zorg en het wonen daar. Maar als de taxi niet komt, moet een ouder daar zelf zorg voor dragen. Als de tandarts bezocht moet worden, moet de ouder dat zelf doen. Als er uitjes geregeld moeten worden, gaat een oudergroep dat doen.
0: Dus het is niet zo dat jouw kind daar gaat wonen en jij kan achteroverleunen en zeggen van nou, zoek het lekker uit daar. Je blijft betrokken.
1: Ja.
0: En dat is ook wat jullie willen.
1: Ja, dat willen we ook. En wat wij ook zeggen, dat op het moment dat ze 1 juni daar gaan wonen, willen we ook weten hoe de ouderstellen met elkaar hebben geregeld wat de opvolging wordt. Dus wie is straks, dat kunnen broers en zussen zijn, dat kan een buddy zijn. Dus wij willen ook voorkomen dat daar een gat komt, waardoor je moet gaan zoeken als stichting, mm-hmm, van wat moeten we met deze jongeren.
0: Ja. Nou, is het voor jongeren vanaf 23 jaar tot 45, dacht ik, ongeveer. Ja. Hè? Kunnen ze daar nou altijd blijven wonen, zeg maar, tot aan hun dood?
1: Nou, wat mij betreft wel. Want het is nu een groep van gemiddeld rond de 30.
0: Ja.
1: En die zal samen verouderen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zal ook wel intensievere zorg vragen. Als de zorg te intensief wordt, zullen ze daar niet meer kunnen wonen. Maar zolang dat kan, moet dat.
0: Ja, en blijven jullie dat monitoren hoe dat verder gaat, als ouders zijnde?
1: Nou, als ik 100 word wel.
0: Dus, ja.
1: En daarvoor ook wel. Ja,
0: maar moet je daar ook voor zorgen, hè? Dus moet je een soort testament hebben van dat wij wegvallen als ouders, familie, hoe gaat het dan verder?
1: Ja, ook in de zorg zijn twee opties. Je hebt nu een, dat wordt iets technisch, dus ik zal het niet te diep uitweiden. Maar
0: nee.
1: Je hebt een PGB, een persoonsgebonden budgetconstruct.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook een volledig thuispakket, dat is een VPT. Dan gaat eigenlijk de ouderzorg er wat af. En dan neemt de instellingszorg toe.
0: Ja.
1: Zodra als je dat hebt, is een optie voor de toekomst. Om te zeggen van oké, onze handen er wat af, de handen erop.
0: Oké, dus al met al een heel verzorgd pakket. Splinternieuw huis. Daan, splinternieuw huis, hè? Superleuk natuurlijk.
2: Een mooie.
0: Ja, hartstikke mooi. Dit is Eemland 1 inderdaad, ja. Ik wil dit nog even afmaken. Nieuw huis. Nieuwe groep mensen. Jullie kennen elkaar al wel een beetje. Dat is ook wel leuk. Hè? Jullie zijn geen vreemden voor elkaar. En ik wens jou heel veel toi toi. En heel veel plezier. En woonplezier. En dat je vader en moeder en broers en zijn broers die je allemaal hebt gedaan.
1: En een zus.
0: En één zus. Dat ze maar vaak bij jou lekker langs kunnen komen om lekker een bakje koffie te halen.
2: Wat?
0: Ga jij zetten in je nieuwe keuken.
2: Nieuwe keuken, ja.
0: Ja, in jouw nieuwe keuken. Goed, en dan is het nu tijd voor muziek.

0: Ilse de Lange met Puzzle Me. Ik hou helemaal niet van puzzels. Hou jij van puzzels, Daan?
1: Ik hou zeker van de muziek, ja.
0: Ja, van muziek, maar toch niet van puzzelen, hoop ik, hè?
1: Nee,
0: daar krijg je mij ook niet warm voor. Goed, we gaan over naar het laatste onderwerp van deze Eemland 1 kletskoppen. Ik kan er zelf niet meer uitkomen. Van deze Eemland 1 kletskoppen, we zijn bij u tot 1 uur vanmiddag. En onze maandelijkse rubriek, de dieren. Iedere maand is zij mijn gast en brengt zij een ander dier bij ons onder de aandacht. Oh, die op zoek is naar een warm mandje of een kooitje. En dan heb ik het over Inge Damhuis van Dierenzorg Eemland. Inge, laten we het even hebben over de dieren van vorige maand. Als ik het goed heb, waren dat 2 agapornissen en 2 eenden.
2: Ja.
0: Ja, nou heb ik het goed, hè?
2: Ja, Freek en Fien, de eenden.
0: Ja?
2: En die zitten er helaas nog. Ach. Geen reactie, dus helaas. Ze staan nog op de website, dus mensen kunnen ook nog kijken.
0: Wat zijn het voor eenden?
2: Kuifeenden.
0: Kuifeenden.
2: En ze hadden een plekje nodig, wel met de eigen vijven. Ja. Hè? Dus ook gewoon met z'n tweeën de ruimte in de tuin. En niet met anderen, hè? Want ze zijn toch wel met z'n
0: tweeën. Nou, er moet in heel Eemland, moet toch iemand zijn die een vijver heeft. En die twee schattige kuifeentjes.
2: Ja. Ze zijn echt heel leuk. Ze zijn echt,
0: Fien en...
2: Ja, Freek en Fien.
0: Freek... Ja, ik denk steeds aan Freek en Suzanne, maar dat is natuurlijk heel wat anders. Ja.
2: Ik denk niet dat ze zingen. Ze kwaken misschien, ze doen maar...
0: Ja, en we hadden de 2 agapornissen.
2: En agapornissen, ja. Die zijn, ik weet niet helemaal zeker, maar of die nou zijn geadopteerd of dat die naar de vogelopvang zijn gegaan. Weet jij dat?
0: En dan kijken wij even naar de collega die jij hebt meegenomen. Ja, van de dierenambulance. Ja, welkom ook aan tafel. Maar ik ga zo ook met jou praten. Inge, welk dier van de maand heb jij deze keer?
2: Ik heb een hond weer, Siske. En Siske is 5 jaar, 5,5 kilo, een kleintje. En ze lijkt wel een beetje op zo'n pomeriaantje, is het niet helemaal, een mengeltje. En, Siske...
0: Dat zijn pittige hondjes, die pomeriaantjes.
2: Ja, maar Siske die komt uit een woning van een oude stel. Mevrouw is overleden, er waren 3 hondjes. En meneer kon gewoon niet voor de honden zorgen.
0: Mm.
2: En ze wilde de honden in de pleeg doen. Maar dat, voordat je daar iemand gevonden hebt, dat duurt dan te lang. En toen zijn ze toch besloten is om af te staan. Want de zorg was niet optimaal. En de 2 andere hondjes zijn al geadopteerd. Maar Siske zit er nog.
0: En wat voor karakter heeft Siske?
2: Siske kan niet zo heel goed met andere honden op straat. Dan wil ze wel blaffen. Kan voor vreemde mensen, vindt ze heel spannend. Maar mensen wie bekend is, dat gaat prima. Kinderen is dan ook niet zo ideaal, want dat is ze niet zo gewend. En kinderen hebben, vooral kleine kinderen, oudere kinderen kan dat, vanaf 16 kan wel. Maar kleine kinderen is te veel lawaai, te veel gedoe.
0: Mm-hmm.
2: Ze wandelt wel ondertussen gezellig mee, vindt dat allemaal leuk. En dan dattelt ze heerlijk mee, maar vindt gewoon dingen spannend.
0: In hoeverre pakken jullie nou zo'n hondje en gaan jullie daarmee aan de slag om ze wat meer te socialiseren?
2: Nou, daar zijn wij wel zeker mee bezig, ook vooral met Siske. Met de honden, we hebben meerdere honden in het asiel. En als het echte honden zijn die echt gedragstherapie nodig hebben, dan gaan ze met mij mee. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog heel veel vrijwilligers. En we hebben het personeel zelf. Dus indien mogelijk proberen we allemaal wel bij Siske bijvoorbeeld om het heel langzaam op te bouwen. En, maar
0: dat?
2: Helaas
0: lukt
2: zouden we meer vrijwilligers willen. Of
0: ja,
2: mensen die
0: dan komen die
2: kennis,
0: vrijwilligers weer aan. Hè? Ja,
2: en die dan ook kennis
0: keer.
2: Hebben. En wel kennis van zaken hebben. En dan, want dat is ook belangrijk.
0: Ja. Wat ik me afvraag is als je zo'n hondje binnenkrijgt die bij zo'n ouder stel zeg maar is geweest al die tijd. Is dat dan nog wel mogelijk om zo'n beestje te socialiseren dat ze ook in een gezin kunnen?
2: Echt in een gezin. Dat
0: nou ja, het hoeft
2: moet
0: niet
2: je
0: gezin...
2: afvragen of je dat wil, maar wel bij andere mensen. En dan kan je bijvoorbeeld gewoon een stel die met z'n tweeën zijn waar het relatief rustig is. Dat zijn er heel veel van. Dus daar zou zo'n hond het prima doen.
0: Wat hebben dit soort honden nodig?
2: Rust, heel veel rust. En heel veel, ze moeten vertrouwen opbouwen. Ze moeten de omgeving kennen. En wat Siske heeft bijvoorbeeld ook dat hij best wel heel goed met haar eigen mensen kan. En vreemde mensen zijn dan spannend. En middels gedragstherapie kan je dat heel goed trainen met honden. En misschien dat ze het nooit helemaal kwijtraken, dat er wel een haakje blijft zitten. Maar je kan hier echt wel wat mee met honden.
0: Heeft ze veel beweging nodig?
2: Iedere hond heeft beweging nodig. Ja, weet je,
0: maar
2: het is een klein
0: bedoel,
2: hondje,
0: is het een hond waar je echt
2: tasje.
0: Uren mee moet gaan lopen? Stel dat er oudere mensen zijn die zitten te luisteren en die zeggen van ja, ik wil graag een hondje, maar ja, ik kan niet uren meer het bos
2: in. Nee, weet je, als je 3 keer per dag een half uurtje doet, is prima. Maar wat je met oudere mensen is van hoe oud zijn ze? Want Siske is 5 jaar oud, die kan nog wel 12 worden, dus 7 jaar. Dan moeten de oudere mensen die zo'n hondje willen adopteren, moeten ook wel hun eigen leeftijd daarin meenemen. Dus ben je nu al bijvoorbeeld 80 en de hond leeft bij wijze van nog 7 jaar, denk jij dat je dan over 7 jaar dat hondje ook nog kan uitlaten?
0: Ja,
2: want we willen voorkomen dat ze dan weer teruggeplaatst wordt en dat we weer iemand moeten zoeken.
0: Maar daar wordt naar gekeken?
2: Daar wordt absoluut naar gekeken.
0: Ja. Ja. Dus mensen die, die graag een hond willen, geen jonge kinderen meer in huis hebben, maar nog wel actief zijn.
2: Ja.
0: Hè? Ja. En die het gezellig vinden om zo'n klein harig bolletje, want dat zijn ze, die pommetjes, in huis te hebben. Die kunnen reageren. Wat moeten ze dan doen?
2: Dan kunnen ze contact opnemen met Dierenzorg Eemland. We hebben een website, daar staat zij ook op. Contact opnemen en dan wordt het gewoon... We gaan de hond ook niet zomaar meegeven. Hè? Dus je gaat eerst wandelen. Als het honden zijn die echt qua gedrag wat moeten leren, nog wat moeten doen, dan is het vaak ook dat ze met mij mee kunnen lopen. En dan gaan we heel langzaam gaan we dat in proces doen. Dus eerst een middagje, dan een dag, dan een keer met een nachtje logeren. Hè? En dan hebben we een proefperiode, dan mag die op een gegeven moment mag die mee. En dan hebben we een proefperiode van 3-4 weken, soms langer, dat de hond daar is, maar dat hij nog steeds bij Van Dierenzorg Eemland is. En dat we dan pas overgaan tot plaatsing.
0: Ja.
2: En dat doen we eigenlijk met alle honden waar we zeggen die een rugzakje hebben.
0: En jullie kijken ook naar de gezondheid van het dier?
2: Absoluut. We hebben een eigen dierenarts. Hè. Die is er toen ook een keer mee geweest. Dus als de honden bij ons binnenkomen, dan gaan ze allemaal naar Meloes. En die checkt alle honden, kijkt er goed naar. En we hebben nu bijvoorbeeld Roscoe, heb ik ook al eens gesproken.
0: Ook een dier van de maand.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is ook een dier van de maand. En die had bijvoorbeeld, die kon soms wat uitvallen. En op een gegeven moment tijdens het wandelen dacht van ja, hij loopt toch niet helemaal soepel. Dus naar de fysiotherapie. En die zat dus iedere keer vast in de nek en in de heup. En vermoedelijk is dat dus ook de reden geweest waarom die, als je hem aanraakte op de achterkant, vond hij dat niet leuk, kreeg je een grommetje. Maar nu je dat weet, krijgt hij dus om de week krijgt die fysiotherapie. Hij zit wat op pijnstilling. En dat gaat gewoon best wel goed.
0: Dus jullie zorgen heel goed voor die dieren. Maar ook dat als mensen ze adopteren, dat ze dan ook een gezonde hond krijgen. Ja. En dat er ook gekeken wordt van, past het bij jullie?
2: Ja.
0: En ik zou zeggen...
2: Of dat ze weten, want niet iedere hond komt natuurlijk gezond bij ons binnen. En sommige ziektes kan je niet HD...
0: maar dan weten ze ervan.
2: Maar
0: en er wordt gewoon eerlijk
2: ervan
0: over gepraat.
2: Ja,
0: dus zit u te luisteren thuis en heeft u het idee van ik wil graag een dier aanschaffen. Ga even bij Dierenzorg Eemland langs en ga in gesprek en ga kijken wat er is. Bart, dan heb ik even de vraag aan jou. Is het leuk om een dier te hebben in dat tehuis bij de jongen? Mensen die daar gaan wonen.
3: Nou, in ons huisreglement hebben we staan dat we dat niet doen. Zeker in het begin niet. Omdat we eerst willen kijken van hoe gaat iedereen zich settelen in dat huis. We hebben te maken met...
0: Ik heb nog 2 eenden in de aanbieding. Is dat wat?
3: Ja, dan moeten we eerst een vijver maken. Hè, begrijp
0: ik zou zeggen pak een spaargat.
3: Dus dat zal nog wel even duren. Dus, maar misschien voor de toekomst. Wie
0: misschien
3: weet.
0: Voor de toekomst.
2: En misschien een poes of zo. Hè? Want een poes of een hond is natuurlijk al heel anders qua zorg. Met een hond moet je echt een paar keer per dag gaan wandelen. Met een poes is dat toch...
3: Ja, totdat iemand allergisch is.
2: Totdat iemand allergisch
0: dat
2: is.
0: Dat gaan we
2: dat
0: eerst
2: is
0: naar
2: absoluut
0: kijken. Wat we nu gaan doen, we gaan even naar de muziek en dan kom ik bij jullie terug.
2: Yes. Zo is het. Eerst zetten.

0: En dat is applaus voor de Coors met Radio. Bij mij aan tafel vanmiddag Yvette Postumus de Jong, voorzitter van Comité 4 en 5 mei. Bart Sonneberg, initiatiefnemer van het Barenhuis in Baren met zijn zoon Daan. Inge Damhuis en Carola Lensing van Dierenzorg Eemlands. Carola, en jij bent ook van de dierenambulance. En daar wil ik graag met jou over hebben. Steriliseren en chippen, dat is nog lang niet voor iedereen betaalbaar. Dus blijven er heel veel kittens, katten, die nestjes krijgen. Ook vooral in deze tijd van het jaar worden weer straatkatjes. En jullie van de dierenambulance krijgen daar uiteraard mee te maken.
1: Ik mag nog even afkloppen. Het valt nu nog mee.
0: Ja, maar...
1: We hebben momenteel, denk ik... Ik heb een moederpoes thuis. Ik doe ook de pleegopvang.
0: Ja.
1: Moederpoes thuis met 3 kittens. Mijn collegaatje heeft een moederpoes met 6 kittens. Ik weet niet wat...
0: Even in de microfoon
1: andere,
0: als je wil.
1: Mijn andere collega thuis heeft zitten. Maar vorig jaar zaten we op de 75.
0: Ja. Zou het nou niet gewoon een oplossing zijn om die beesten te steriliseren kosteloos?
1: Ja.
0: Dan ben je van een heel groot probleem af.
1: Ja, maar wie gaat dat betalen?
0: Nou ja, de gemeente.
1: Ja.
0: Donaties. Hoe verzamel je geld? Maar ik bedoel, wat ik daarmee wil zeggen is dat je een heel groot probleem weghaalt. Want er worden nestjes worden gedumpt op allerlei afschuwelijke manieren. Er is zoveel dierenleed. En dan heb ik het alleen nog maar over de kat, hè?
1: Ja.
0: Dat zou je dan ondervangen.
1: Ja, wij hebben al eens geopperd om een, net als met de chippen. En om het eens een dag kosteloos of tegen een kleine donatie te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar is het personeel vinden al heel moeilijk, want je hebt een dierenarts nodig. En nou hebben wij zelf wel een dierenarts, maar die is er maar 1 of 2 dagen, dus die is al druk. Niet iedereen mag chippen. Je mag niet zomaar een kat doorboren, dus je moet er een cursus voor gevolgd hebben.
0: Maar het idee op zich om die beesten te chippen, maar ook om ze te steriliseren, dat is natuurlijk, dan heb je gewoon een heel groot probleem ondervangen.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. Ja.
0: En daar zullen jullie van de dierenambulance, zullen jullie daar zeker voor zijn.
1: Ja, maar
0: je kan je er niet hard voor maken.
1: Nee, het is ook eigenlijk een beetje de verantwoording van de eigenaar.
0: Nou ja, beesten die op straat geboren worden, die hebben geen eigenaar.
1: Nee, en dat is dus ook het probleem wat we dus vorig jaar hebben in Bunschoten. Hebben wij een grote vangactie gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we, want er was heel veel zwerfkatten. En die zwerfkatten, die... We gaan natuurlijk ook vermeerderen.
0: Ja, nou ja, dat is ook precies wat ik bedoel.
1: En daar hebben wij iets van 35 katten weggevangen. En die hebben we gecastreerd en gesteriliseerd. En de redelijke katten die we dachten van wie kunnen we herplaatsen, hebben we gehouden. En de katten die echt wild waren, die vroegen de visboeren, die wilden die graag weer terug hebben. En die hebben we dan een oortip noemen wij dat dan.
0: De visboeren wilden die katten terug hebben. Waarom wilden zij die katten hebben?
1: Voor het ongedierte.
0: Ai, dus ze zijn nuttig.
1: Ja.
0: Goed, we zitten in mei.
1: Ja.
0: En in mei leggen alle vogels een ei.
1: Een ei.
0: Ja? Dat spreekwoord kennen we allemaal.
1: Ja.
0: Er worden heel veel vogelnestjes geboren. En ja, er vallen nog wel eens wat vogeltjes uit het nest.
1: Ja.
0: En wij mensen gaan daar niet altijd goed mee om. Want je moet ze niet allemaal oprapen.
1: Nee.
0: Maar wanneer moet je ze wel oprapen? En wanneer moet je ze naar de vogelopvang brengen?
1: Als ze echt, wij noemen het embryootjes van die naaktslakken. Van die kale dingetjes zijn. Als ze dus geen veren hebben. En je kan dus... Niet het terugplaatsen in de nest. Breng het zo snel mogelijk naar de vogelopvang. Want dan gaat het de couveuse in. En dan wordt het gewoon met de hand gevoerd. Iedere uur, iedere half uur. Dichter aan hoe klein ze zijn. Momenteel hebben we de merels. Die zijn aan het uitvliegen. Dat zijn de eerste leggers. En die hebben geen staart. Dus de mensen bellen de ambu. Van ja, ik heb hier een jong vogeltje lopen. Maar die kan niet wegvliegen. Nou, dan ga je doorvragen. Wat is het voor het vogeltje? Heeft het veren? Het heeft geen veren, maar het heeft geen staart. En dan beginnen wij eigenlijk altijd al een beetje te lachen. Van oh, dat is een merel. Dat klopt. Dat is een leerproces. Die hipt wel onder de struiken. En hij gaat wel overal heen. Maar het vliegen gaat nog niet zo goed.
0: Maar heeft hij hulp nodig, die jonge merel?
1: Nee. En wij zeggen, als het kan, laat hem zitten. Ik zeg, want de ouders vliegen in de buurt. Ja, maar er lopen hier katten.
0: Ja. Logische redenatie.
1: Ja, ja. Ja.
0: En... Maar gaan die ouders jagen dan die katten weg?
1: Ja, ja, je hoort ook.
0: Want ze zijn fel, hè?
1: Ja, als je de merels echt... Ja? Ze gaan de klopen tetteren. Ja? Als je die hoort, kijk maar eens om je heen. Dan of loopt er een kat in je tuin. Of er is wat aan de hand.
0: Ja, dus je zegt van als ze uit het nest vallen en ze zijn nog naakt, dan moet je ze wel zo snel mogelijk, ja, hè, want ze zijn natuurlijk heel teer, ja, oprapen en naar de vogelopvang, ja, brengen. Dan gaan ze de couveuse in. Maar hebben ze veren, ook al hebben ze geen staart, gewoon lekker laten gaan.
1: Hou het in de gaten, kijk een beetje in je tuin, vooral als ze in je achtertuin lopen. En het is een leerproces.
0: Ja.
1: Dus en dat hebben we met de kauwen straks ook. Die zijn een beetje de domme vogels, zeggen wij altijd. Die zitten ook heel suf langs de kant van de weg. Van mijn moeder komt me wel eten geven.
0: Maar je hoeft ze niet op te rapen.
1: Nee.
0: Nee, nee, hoef je niet te doen. Nee. Moet je ze nog blijven voeren, de vogels?
1: Ja.
0: Tot wanneer moet je dat blijven doen?
1: Het hele jaar door.
0: Echt waar?
1: Ja, en er zijn weer tegenstrijdige berichten. De een zegt nee, het moet niet, want ja, ik voer ze het hele jaar door.
0: Kunnen ze niet zelf genoeg van vinden?
1: Ja, die wil je wel, dat wel. Ah, ik vind het gezellig. Ik heb een vogelhuisje en ik vind het gezellig. Als,
0: maar hebben ze het nodig?
1: Ja, ook daar zijn de meningen over verschillend.
0: Dat zeg jij, want jij zit op
1: ja,
0: de...
1: Ja.
0: Jij vindt van wel.
1: Maar doe wel het goede voor.
0: Want wat is verkeerd voor?
1: Brood. He, dat hebben we ook onder de zwanen en onder ja, de ganzen.
0: Niet doen, hè?
1: Niet doen, nee.
0: Niet doen.
1: Je hebt speciaal voer. En als je dat te duur vindt, de andijvies in de reclame, ga dat fijn snijden.
0: Nou, iedereen naar de
1: en gooi dat, en gooi dat, want dat vinden ze heerlijk. Ja. En dat is gezond ook voor ze.
0: Nou heb ik een korte vraag, want ik had een buurvrouw en die deed pindakaaspotten in van die houders. Hè. Je hebt van die leuke houders en die heb je in de tuin. Maar die deed echt de calvee erin.
1: Nee, is te
0: zout.
1: Vogels
0: waren er gek op. In een mum van tijd was die ja, pot leeg.
1: Is veel te zout.
0: Niet goed, hè?
1: Nee, niet doen.
0: Niet doen.
1: Nee, haal de originele pot. Betaal maar een euro meer.
0: Ja.
1: Want het is veel te zout. En dat is ook het probleem met brood. Mm-hmm. Hè, want mensen, tuurlijk, ik heb het met mijn kleinkind ook gedaan. Want het is natuurlijk leuk om eenden brood te geven. Maar het is te zout.
0: Het is te zout. Niet doen.
1: Nee.
0: Tot slot. Carola. Dierenambulancewerk. 24/7 zijn jullie in
1: ja,
0: touw.
1: Ja.
0: Wat heb je nodig? Wat moet je hebben? Wat voor skills moet je hebben om op de dierenambulance te gaan werken?
1: Liefde voor dieren.
0: Ja, maar die 24/7, is dat zwaar?
1: Ja en nee. Het is we hebben nu de drukke periode. Met die jonge vogeltjes. Dus we rijden aan en af. En we hebben best wel een groot district, hè, want we gaan rijden in Bunschoten, Spakenburg, Baren, Lage Vuurse.
0: Je moet natuurlijk ook heel veel nare klusjes doen. Hè? Laten we zeggen, ja, een dier wordt aangereden op de snelweg, die moet weggehaald worden. Dat is nou niet bepaald prettig.
1: Nee, nee, nou, om even terug te komen op het nare werk en het chippen.
0: Mm-hmm.
1: Momenteel hebben we heel veel katten die aangereden worden, die dus niet gechipt zijn. En dat vind ik wel heel triest, want de eigenaar kan geen afscheid nemen.
0: Nee.
1: Je kan de eigenaar niet achterhalen. En
0: des te meer reden om dat gratis
1: ja,
0: te doen.
1: Ja, weet je, het is de tijd van het jaar. De katten worden krols en de mannen die gaan op zoek. En,
0: de vrouwen willen.
1: Juist, en ze kijken niet uit. En net als spelende kinderen achter een bal aan. Weet je, het steekt over. En
0: nou
1: boem,
0: ja. Dus
1: en
0: daarom dan, is het zo belangrijk.
1: Ja.
0: Maar even nog heel kort terugkomend op het werk. Want dierenambulance heeft... Er komen de vrijwilligers weer om de hoek. Hebben ze ook nodig.
1: Ja.
0: Maar wat moet je nou specifiek in huis hebben? Om een goede vrijwilliger te zijn op de dierenambulance.
1: Ja, je moet mensvriendelijk zijn. Je bent ook soms een beetje sociaal bezig met mensen. Die willen hun verhaal kwijt. Geduld. Ja, en toch echt wel het liefde voor het vak hebben.
0: Ja, en hoe lang doe jij het al?
1: Vanaf 2019.
0: En nog steeds leuk?
1: Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik doe het samen met mijn man. Dus die is er ook een beetje mee besmet. En
0: samen ja, nachtdienst.
1: Samen nachtdienst, ja, hij meestal hoor. Hij gaat eruit.
0: Goed. Maar het is een mooi vak, een nuttig
1: het is,
0: vak.
1: Ja, het is, soms maak je nare dingen mee, en maar ook wel dankbaar werk.
0: Ja, zijn mensen, er nog dingen die jij de luisteraar mee wil geven? Praktische tips, ook... Nu met het voorjaar, maar gewoon ook het hele jaar door. Dat je zegt van jongens, let daarop. Of dat doen jullie niet goed.
1: Hou je poes 's nachts binnen.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Dat is zo belangrijk.
0: Nou, ik hou hem binnen, want ze brengt muizen binnen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
1: Ja. Nou ja, ook met het roven van nestjes.
0: Ja.
1: En het 's nachts het aangereden worden op straat.
0: Dat is de tip die ja, jij de mensen ja, mee wil geven. Ik ga jullie bedanken. Ik vond het fantastisch dat jullie mijn gast wilden zijn hier bij Kletskoppen. Ik dank jou, Yvette Postumus de Jong. En ik wens je een mooie viering toe en een herdenking. En ook heel veel goed werk, hè, op de scholen. En het voorlichten van mensen en ze samenbrengen. En dat al die vooroordelen naar elkaar, dat we dat eens meemaken, dat de wereld uitgaat. Dat zou fantastisch zijn.
2: Dat zou de mooiste droom zijn voor iedereen.
0: Dat is de mooiste droom van iedereen. Bart Sonneberg, dank je wel. En ik hoop dat het succes gaat worden met het Barenhuis. Maar ik denk het wel. Want jij bent zo gedreven, dat gaat helemaal lukken.
3: Het is al een succes.
0: Het is al een succes. Daan, dank je wel. Heel veel plezier straks in je nieuwe woning. Inge, jij heel hartelijk bedankt. Ja. En ik hoop dat er een baasje komt. Hè? Voor het mooie hondje.
4: En die gaan echt komen.
0: En die gaan echt komen. En Carola Lensink van de Dierenambulance. Ik dank jou ook heel hartelijk. Ja. Het zal flink aanpoten worden nu, hè, met dit komend seizoen.
4: Ja.
0: Ja. Luisteraars thuis, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik ben er over 2 weken weer met een nieuwe Kletskoppen. Ik denk dank mijn technici die weer voor de muziek en alles hebben gezorgd. En wij zijn er maandag weer met 1 Land 1 Actueel om klokslag 9:00. Fijn weekend allemaal.
5: Dit is 1 Land 1. 1 Land 1.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies 1 jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in 1 van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen 1 liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
8: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land 1.

0: renovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Vivan Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Vie van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

the curse.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Goedenavond, dit is de Streekradio Eemland 1. Bel naar de studio 033 298 7171. 033 298 7171.
7: Dit is Eemland 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo, luistervrienden, een hele goede avond en hartelijk welkom. We gaan er weer voor u presenteren, het o zo leuke radioprogramma natuurlijk. Op en top Hollands muziekmix. En wat klinkt het zo vertrouwd hier op de radio? Ik moet zeggen, verleden week vond ik de microfooninstelling niet helemaal zoals die hoorde. Dat is mijn feit. Dat heb ik ondervonden, eerlijk gezegd. Kwaliteit vond ik wat te wensen over. Maar voor vanavond klinkt die wel heerlijk om naar te mogen luisteren. En ik denk dat onze luisteraars ook wel wat fijn vinden om een beetje weer wat volume op die radio neer te mogen zetten. Zaterdagavond bij Uitstek, gezelligheid. Kijken naar buiten, heerlijk en prachtig weer. Maar die wind maakt het nog wel een klein beetje koud. Maar als het weg is, dan is het aangenaam vertoeven. Misschien wel in uw tuin, of misschien waar u aan het wandelen bent, of misschien wel langs het strand. Het kan allemaal voor vandaag, want het is gewoon heerlijk toegankelijk voor vandaag. En op de radio tussen 6 en 10 brengen we de grootste hits alle tijden ten gehoor. En ook een plaat die we moeten gaan draaien, die aangevraagd is door Bart. En dat is een plaat die hij aanvraagt voor collega's van hem die hij zal missen. En of we daar Whitney Houston willen voor draaien met I Always Love You. Nou, dat gaan we straks draaien. Een heerlijke 12 inch ervan. En dan moet ook nog eventjes de namen daarbij vermelden. Gaan we zeker doen, Bart. Maar eerst lekkere muziek op de radio, want dat is ook de herkenbaarheid van ons radioprogramma. Laten we dan beginnen met deze heerlijke opname. Man, wat is dit mooi dit. Ga ik weer terugdenken op april jeugd. 15 jaar. Zal ik ook al een discotheek te draaien. Eerst in Amersfoort. En toen in Nijkerk. En dat heette toen, ja, dat adres was gewoon plein 8, want het bestaat niet meer. Het was kort en krachtig van duur. Organisatie liep niet helemaal zoals het hoorde. Want gegeven waren er een week later allemaal discjockeys. En allemaal op dezelfde tijdstip. Dus het was een ongeorganiseerde bende, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb toen even gedraaid. Eenmalig, dat was meer dan genoeg. Kenschrift ook gegeven. Toen al die mensen daar kwamen, al die DJ's op dezelfde tijdstip, dacht ik, jongens, dit is iets wat niet goed geregeld is. En ik heb er gewoon netjes van teruggetrokken. En denk, jongens, vandaag de mazzel. En ik richt me meer op het radiovlak. En dat gaat me natuurlijk veel, veel beter af. En lekker aan het swingen. Zondag gaan we weer even aanzetten voor je Facebook Live. Kun je heerlijk van genieten van ons welbekend radioprogramma. Dit is een track uit de jaren 80. Mag zeker niet ontbreken in onze radioshow. Ik zet het volume ook een beetje maximaal hier. En ook op mijn koptelefoon. Want dit is iets wat iedereen zegt van ja, dit is de herkenbaarheid van het radioprogramma. Open de Hollands Muziekmix. Elke zaterdagavond tussen de klok van 6 en 10. En de nodige interviews daarin nog verwerkt ook. Natuurlijk die mooie 12 inches en twee Nederlandstalige erachteraan.

0: Grindbeeks muziek op de radio van André Hazes. En ja, dat ben jij. Prachtig, mooi nummer. En ook daarvan ook zo'n hele leuke van Dave Dekker uit Amsterdam. Met Wat een Droom. En daarvoor Company B en Fascinated. We kregen ook gelijk een bericht binnen van Erik. En Erik is aan het barbecuen. En de radio staat aan op Eemland 1. Nou, mooi kan het niet. Dan smaakt het eten nog veel lekkerder en aangenamer. En de juiste muziek die altijd op zaterdagavond neergezet wordt. Tussen 6 en 10 op de radio. De volgende moet even draaien. Ja, want dan krijgt hij aangeboden. Herman is vandaag 60 jaar geworden. Ze zeggen uit de steeg van hun. Hij wordt een oude man. Hij hoort bij de oude club. Herman, van harte gefeliciteerd. Ook namens deze zijde. En ze vroeg of we even een mooie plaat wouden gaan draaien voor je. En ook natuurlijk namens je vrouw en je kinderen. En is dan deze geworden. Oh, toepasselijk, deze kan gewoon niet.
1: Yes, I need you, baby.
0: Ja, zet de volume maar maximaal hoor.
1: You are everything to me. Can't you see?
0: Ja, deze hebben we gekozen dan.
1: You're the sweetest song that I can sing.
0: Speciaal aangeboden door you're al jouw buren.
1: Everything.
0: Omdat je vandaag nogmaals 60 jaar geworden bent.
1: You're the sweetest thing.
0: Wat een mijlpaal.
1: You're the sweetest thing to me.
0: Dan de buren zeggen, hopelijk komt er gauw een feestje van die beste man. Want ze zitten daar allemaal klaar mee.

Ja, deze plaat is het meer als waard om deze voor hem te mogen draaien. Als er ook iemand in de regio jarig is, laat het even weten via onze welbekende appline. Altijd makkelijk op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Zometeen om 6:45 gaan we praten met onze eerste telefonische artiest. En dat is de welbekende Jannes. En dans tot de morgen.

Ja, deze man is best wel ijdel, moet ik wel zeggen. Want als het haar niet goed zit, nou, dan moet je maar eens kijken hoe hij snel met zijn haar aan de gang is om het weer een beetje een model te krijgen. Henk Benaar op de radio en laat me van je houden. Zoals maar net, de liefde die begint helemaal te bloeien. De eerste liefde, de eerste prikkelingen. Kijk maar naar het tv-programma, alleen daar lopen niet zoals het allemaal hoort. En dan denk ik, jongens, waar geef je eigenlijk dan voor op? Maar oké, hij ziet er in ieder geval over en misschien is bij sommigen wel de boodschap overgekomen. En daarvoor een goud van oude van André Verduin en Als de zon schijnt. En we hadden een mooie 12 inch. En dat was van The Real Thing. En You To Me Are Everything. En die plaat is aangevraagd door al de buren van Herman, die vandaag nogmaals 60 jaar is. En namens iedereen, ook namens hier in de studio, van harte gefeliciteerd. En maak er een hele leuke avond van. We gaan even kijken. We zien dat Richard Kraan ook mee zit te kijken. En City Buck Arnhem ook deze zit mee te kijken. Dus een bijzonder goede avond. Dat je allemaal mee zit te kijken op Facebook Live. Heeft hij mij nog niet toegevoegd aan de lijsten van de radioluisteraars? Kan dat? Gewoon even mijn naam tikken. Herman van Dijk. Kom je me zo tegen? En ga kijken of je houdt van Nederlandstalig lied of Dance Classics. Maar dat is de combinatie die we maken op zaterdagavond. En als het blijkt dus dat hij van al die twee houdt, dan voeg ik u gelijk toe.

Ja, heerlijk zo'n plaat als deze te mogen draaien. Zo'n lekkere disco-stamper uit het verleden. Waar je nog trenk terug aan de pille jeugd. Waar we toen nog vele discotheken hadden in ons land. En waar je misschien als jong iemand daarin vertoefde. Of misschien was je ook wel een disco-dj in een discotheek. Of misschien wel in een horecagelegenheid. Of in een kroeg. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik was in ieder geval met 15 jaar. En toen was ik al discjockey. Bij een clubgebouw van de motorclub. Uit Amersfoort. Een van de populairste in Amersfoort, moet ik wel zeggen. Maar super mooie jeugd gaat daar. En dat draaide ik daar vrijdag, zaterdag en zondag. Hij hangt al aan de telefoon. Heel relaxed. Laat hem ook een beetje genieten van deze lekkere 12 inch. En wie weet zegt ook wel van, nou, dat zijn wel eens mooie tijden geweest. We gaan even kijken, snel mogelijk even kijken wat er allemaal zit te kijken via Facebook Live. Chantal, Hulst, De Bruin die zit mee te kijken. Richard Kramer zit mee te kijken. En Arjan ook, die zit ook even mee te kijken. Dus wij gaan die instrumentalen erop zetten en dan halen we hem in de uitzending. Ik zeg, goedenavond Jannes. Ben je er nog? Ik geloof dat hij best helemaal neergelegd heeft. Hoe is dat mogelijk? Het kan, het mag. Ik doe deze uittikken. Ik ga hem gewoon nog eventjes zo snel mogelijk even terugbellen, want wij moeten hem toch in de uitzending halen, hoe we het wenden of keren. En mocht dat niet gaan lukken, dan gaan we het proberen in het laatste uurtje. Want daar heb ik niemand gestationeerd, geen één artiest. Dus wie weet krijgen we dan wel contact met Jannes. Maar we gaan het nu nog één keer proberen, kijken of het gaat lukken. Dus ga even genieten van deze mooie instrumentale op de radio.

ga bellen. Kijk, gelukkig. Janus, hoor je me? Het wilt op een of andere manier niet helemaal gelukkig hier in de studio. We gaan nog een keer eventjes terugbellen. Klein momentje, luisteraars.

Helaas, luisteren vrienden, is het ons dat niet gelukt. We hebben de voicemail ingesproken. We hebben ons nummer achtergelaten, ons privé-nummer. Kunnen we een appje sturen. En nogmaals 9:30 gaan we kijken of het lukt. En als het er lukt, dan hoort in ieder geval om 9:30 Janus hier op de zender bij Eén Land 1. Dat is één ding wat zeker is. Er wordt wel weer wat gezegd, wat mooie dingen. Oh, Richard die had een keelontsteking, in ieder geval beterschap. En het gaat gelukkig weer de goede kant op, zegt hij. Hij zegt ook, leuk Janus, inderdaad, die man heeft het hart op de juiste plek. Zingt ook vanuit het hart. En dat kun je altijd merken als iemand aan het zingen is. Of ze dat vanuit het hart doen, of alleen voor de buiten. Zo is het maar net. En verder zullen we daar nooit een oordeel aan toevoegen of veilen. Willen we ook niet, doen we ook niet, want we zitten tenslotte hier op de radio. En we willen iedereen de kans geven van zich te laten horen als artiest zijnde met het promoten van hun single op de zender van 1 Land 1. Nou, je kunt ons natuurlijk dan altijd even een appberichtje sturen. Voor een leuke reactie, dat mag op nul kijken. Dan moeten we het juiste papiertje erbij hebben. Ja, we hebben alles hier staan. Oh ja, dat is 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dan kunt u natuurlijk een appje heen sturen. Wilt u in de groepsapp, mag dat ook. Laat het even weten. En dan voeg ik u toe aan onze welbekende groepsapp. We gaan lekker muziek draaien op de radio. De volgende is ook een hele bekende artiest. En dit nummer vind ik ook wel eens heel lekker van hem. Dus horen!

artiesten die doen hem na. Maar ze kunnen hem nooit evenaren. Hij blijft ten alle tijde uniek. De enige echte André Hazes op de zender. En waarom? Prachtig mooie plaat. Voor die vele fans hebben we natuurlijk even gedraaid op de radio. En daarvoor hadden wij Demus. En blijf voor altijd bij mij. En daarvoor die mooie van Bernie. En Alto Alto. En daarmee sluiten we het eerste gedeelte af hier op de radio. En zijn wij uiteraard straks weer terug in deel 2 op de zender. Wat mij betreft graag tot zo voor deel 2. En dan hebben we een live artiest in onze studio. En dat is niemand anders en minder dan de beste man, gewoon Jan Parijs. Volgens mij is hij al bellen naar de studio, dus ik ga even kijken. En ondertussen geniet je van deze instrumentale en we spreken elkaar zometeen weer. Graag tot zo.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Goedenavond, dit is de Streekradio Eemland 1. Bel naar de studio 033 298 7171. 033 298 7171.
6: Dit is Eemland 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Zo heerlijk eventjes de mooie instrumentaletjes op de radio. En dat was natuurlijk een hele mooie opener hier op de zender. Dat was Deo en de Curaçao. We gaan eerst even lekker 12 inch voor je draaien op de radio. En daarna gaan we snel praten met hem. Ja, hij zit tegenover me, of hij staat nog tegenover me. Gewoon Jan, gewoon een jongeman. Oftewel Jan. En dat nummer heet Parijs. Gewoon een leuk plaatje draaien voor al onze luisteraars. En er zijn ontzettend veel die altijd wekelijks afstemmen. En genieten van hetgene wat we neerzetten. Wat een eigen tijd zit op een relaxte wijze. Dit is de man met de mooie stem. De zwoele stem zegt wel eens. Ga ervan genieten. Hier is Barry Wright voor jullie.
1: What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken hearted? Oh, baby. Oh, this looks like the place. Everybody's going in. I'm gonna step on up here. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: fake of zo. Telefonisch is ook altijd leuk, maar live is altijd mooier. Dan weet je ook weer gelijk wie er voor je staat. En wie een radioprogramma doet en wie een interview met je mag doen. En dan kun je ook zien of het uit het hartje komt of niet. En of het, ja, de meeste keer, dat zullen we zien, dan komt het van het papiertje af. En dan denk je, jee, weer eens zo'n figuur met een papiertje die alles opleest. Ik denk dat de meeste artiesten een klein beetje moe worden. Dus dat denk ik in ieder geval. Of valt het een beetje mee nog?
1: Nou, het is nu wat te doen hoor.
0: Oh, gelukkig. Want ik denk gelijk dat mensen een beetje moe van worden dan.
1: Ja, nee, is ook wel zo hoor.
0: Ja, dus wij hebben geen papier nodig. We doen als onze eigen dikke kopie, zeg maar. Om het een beetje
1: neer
0: te zetten. Dus vind ik persoonlijk wat makkelijker. Gewoon Jan, hè?
1: Ja.
0: Hoe kan het gewoon Jan?
1: Of niet? Gewoon, gewoon een simpele man. Simpele jongen uit Arnhem.
0: Okay. Ja, ik dacht... De harde kern van Arnhem ook toevallig, of niet?
1: Nee, dat valt reuze mee.
0: Je doet niks aan voetbal?
1: Nee. Ja, vroeger wel. Fanatieke voetballer geweest. In de jeugd. Wel profvoetballer worden, zoals een menig jongetje natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk tot mijn 18e of zo. En toen is het overgegaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: En toen weer begonnen met zingen of wat later weer?
1: Nee, veel later pas. Eigenlijk 2 jaar geleden pas. Actief, lijkt het zo.
0: Oké, en dan vond je gewoon zo algemeen een beetje gezongen in kroeg en zo?
1: Ja, inmiddels. Hè, want daarvoor helemaal niet. Vroeger wel, toen ik een jaar of 16, 17 was met wat maatjes... Een beetje gezongen, a cappella, zo onderling.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, ik denk tot mijn 18e ook. En toen ben ik daar ook mee gestopt. En 2 jaar geleden op de Vierdaagse feest in Nijmegen.
0: Dat is altijd mega daar, hè?
1: Ja, is niet normaal. Echt, en toen zei ik tegen een maatje, ik zei, ja, weet je, dit moet ik gewoon zelf doen.
0: Ja.
1: Ik moet gewoon zelf hier gaan staan. En komend jaar is dat ook het geval, zeg maar. Dan sta ik voor het eerst op de Vierdaagse.
0: Ja.
1: Dus dat is wel lekker.
0: Hey, is het ook iets van Ronald Vis waar je bij zit, of niet?
1: Ja.
0: Kijk, je zit in de stal met Ronald Vis.
1: Ja, klopt.
0: Hoe heb je die keuze gemaakt? Want er zijn natuurlijk heel veel van die pluggers eigenlijk. Of labels.
1: Ja, klopt. Nou ja, we kwamen elkaar tegen eigenlijk via Instagram. Eigenlijk op die manier. Zo kwamen we een beetje in contact met elkaar. Een keer met elkaar een bak koffie gedaan. Om te kijken van, nou, zit daar muziek in, hè? Letterlijk en figuurlijk. En dat bleek. Het was een goede klik samen. En hij gaf aan van, misschien is het mooi om dat via ons te gaan doen. En dat klikte goed. Ja, en dan van het een komt het ander natuurlijk.
0: Gaat het balletje rollen eigenlijk.
1: Ja, zo gaat het inderdaad. En goede keuze. Inderdaad, heel erg blij mee.
0: Ja, en in Nijmegen, altijd druk. Hè? De Nijmeegse Vierdaagse is dat dan, hè?
1: Ja.
0: En dan sta je op een groot podium met meerdere collega's, ga ik vanuit.
1: Ja, klopt.
0: Ook allemaal van het label van Ronald?
1: Allemaal van Rood en Blauw inderdaad. Hij heeft daar twee podia, heeft hij. En eentje daarvan, Meet and Greet Podium heet dat, daar staan we dan.
0: En dan kunnen mensen zeg maar kennis maken met jullie. Even een babbeltje maken.
1: Ja, ook inderdaad.
0: Zegt het al. Greet zegt het eigenlijk al.
1: Ja, ik denk het wel. Ik moet eerlijk zeggen, hij heeft niet per se gezegd, je gaat er ook, of je geeft mensen ook de kans zeg maar voor een Meet and Greet, dat niet. Maar het podium heet zo, ik vermoed dat...
0: Je gaat gewoon proberen, man. Je bent net zo brutaal als mij, maar gewoon doen. Ronald vindt alles best, man.
1: Ja, joh, gewoon doen. Gewoon Jan moet het gewoon doen. Hè?
0: Juist, en gewoon Jan die doet het gewoon en die flikt gewoon eventjes in Nijmegen. Want ja, als daar iets gaat gebeuren, dan met een optreden, die kans is altijd groot. En dan mag je er staan. Ja, dat is volgens mij altijd een openbaar en dan gaat de energie compleet door je lijf heen.
1: Ja, dat moet. Het zijn vele tienduizenden mensen die daar staan natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dit is op de laatste dag, de slotdag, bij de finish waar de lopers binnenkomen.
0: En dan sta jij.
1: Ja, dus dan sta ik ze op te vangen. Dus dan,
0: is mooi. Kan het niet een afloop misschien nog een klein feestje van Ronald met z'n allen bij elkaar?
1: Ja,
0: of niet?
1: Dat kan het ook. Ik heb het nog niet gehoord, maar who knows.
0: Zou hij ook meeluisteren, Ronald?
1: Ja, ik denk
0: hij is wel fanatiek altijd, hè?
1: Ja, klopt.
0: En trots op alles wat er bij hem in de label staat.
1: Ja, nee, eens. Dus het zou leuk zijn, Ronald, bij deze. Dankjewel.
0: Ja, daar ben je waarschijnlijk ook bij met het nieuwjaars. Hij doet altijd een nieuwjaarsborrel, doet hij altijd.
1: Ja, klopt.
0: Dan zou je ongetwijfeld ook wel komen te staan als je geen boekje hebt misschien.
1: Dat zal komen, inderdaad. Wat ik zeg, mijn ervaring met hem en rood-wit-blauw is nog vrij kort, zeg maar. Ja. Dus
0: even afwachten als verder alles verloopt.
1: Eerste nummer ook wat we samen doen, dus wat dat betreft is het nog nieuw.
0: Ja. Lijkt zo. Maar je kunt wel de dingen zeggen wat je wil als iets niet zint of niet zegt van nou het is niet wat ik graag wil, maar ik wil die richting op. Is dat mogelijk ook bij menige label?
1: Ja, zeker. Dat is absoluut mogelijk. In geval zeg maar zoals ik zelf muziek maak, is dat ik zelf de nummers schrijf altijd.
0: Oh, dat is helemaal uniek.
1: Ja, dus de teksten maak ik altijd zelf. En vaak kom ik met de melodielijn, zeg maar, van zo wil ik het ongeveer hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dan geef ik aan, oké, ga daarmee aan het werk.
0: Ja.
1: En dan krijg ik iets terug van, is dit dan wat je zoekt? Nou, en zo is het een beetje fine-tunen samen.
0: Ja.
1: En dan hebben we hem. Ja. Ja.
0: Hey, wel mooi. Hey, en als iets niet goed is, dat je bijvoorbeeld zeg maar, want het is een soort demo, hè, wat jullie gaan maken dan.
1: Ja.
0: Het is nog niet officieel het gepeste.
1: Klopt.
0: En als je dan die demo hoort, die denk je van nou, dit is echt niet wat ik graag wil hebben. Dan kun je altijd nog even veranderen dan. Want als je helemaal gepest is, ben je mooi de Sjaak.
1: Ja, eens. Vaak laat

0: Ik eerst een orkestband maken. Mm-hmm. Dus los of ik dat met Ronald doe of de nummers hiervoor. Laat ik een orkestband maken. Die neem ik dan mee. En dan ga ik gewoon, bij wijze van spreken, de hele week... ga ik gewoon dag en nacht ga ik dat nummer zeg maar oefenen. Ja. En dan, want ik heb vaak dat ik in het begin denk, is net niet. Maar ja, natuurlijk, naarmate je vaak een nummer herhaalt... Ja. Op een gegeven moment gaat hij er ofwel of niet lekker in zitten. Maar ik kan altijd nog een andere kant op gaan, ja, zeker.
1: Hey, wat is de veelzijdigheid van jou? Van gewoon Jan? Aan de muziekkeuze?
0: Ja, aan de muziek... Het genre is... Mm-hmm. Het is niet echt Nederlands, zeg maar. Hè. Misschien snap je wat ik daarmee bedoel.
1: Ja, ik begrijp het volkomen, ja. Iets anders.
0: Het is iets anders. Het is net wat anders. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Omdat ik denk dat ik zelf ook net iets anders ben. Maar gewoon simpel.
1: Het hoeft niet allemaal zo moeilijk. Zo makkelijk mogelijk. Een soort kenbaarheid van jou maken.
0: Dat, maar wel een beetje een vleugje romantiek erbij in.
1: Oké, en waarom die romantiek? Waarom die romantiek? Ja, wil je een boodschap overbrengen?
0: Nee, nou, de romantiek, daar varen we toch met z'n allen op.
1: Absoluut, het is wel de bedoeling dat romantiek, dat, zeg maar, de stukje muziek van jou iets teweeg gaat brengen daarin.
0: Ja, het is toch de hoofdslagader in het leven, zeg mm-hmm. maar.
1: Raak je wel eens mensen met die romantiek van jou?
0: Ja.
1: Zie je ook wel eens dat je denkt van nou, die romantiek die slaat als een bom in.
0: Ja, jawel hoor, maar soms sla ik de plank ook wel eens mis hoor. Dus, dat is net zo waar.
1: Oké, en hoe ga je dat oplossen als je denkt van nou, dat is toch niet...
0: Ja, het is altijd met een lach.
1: Dat is het beste.
0: De lach lost heel veel op.
1: Ja, want anders gaan ze nog Jan ook denken. Nou, ik wil gewoon een Jan hebben, maar gewoon een Jan is niet gewoon een Jan.
0: Precies.
1: Laat me gewoon lekker links liggen, zeg maar.
0: Ja. Nee, eens. Dus dat gaat over het algemeen gewoon goed.
1: Ja. Hey, 2 jaar al bezig. Heb je al in die 2 jaar, merk je al een beetje veranderingen in? Je merkt de contacten die je waarschijnlijk krijgt met collega-artiesten?
0: Ja, ik merk wel wat veranderingen. Dat moet ik eerlijk zeggen, het komt eigenlijk gewoon... Het heeft best wel lang geduurd. En wat is lang, hè? Mm-hmm. Voor sommigen is 2 jaar misschien heel kort. Maar zeg maar het eerste jaar, anderhalf... Ja, was er nog heel weinig rukbaarheid, reactie. Juist. En eigenlijk de afgelopen... 2 maanden of zo, toch een beetje ook die samenvoeging zo met Ronald ook. Ja, zie ik toch wat meer. Ja, dus ook met Koningsdag en Koningsnacht. Dat inderdaad, zeg maar, bij mij lokaal wat artiesten zeiden. Hey, kan je voor mij even wat, kan je daar zingen, kan je daar zingen?
1: Nou, dat had ik. Dan kreeg een beetje de Amsterdamse bekendheid eigenlijk voor jezelf.
0: Misschien een beetje in de regio. Maar ja, wie weet.
1: Want je wilt eigenlijk die vlek van jou, die wil je zo groot mogelijk maken, die romantiek, zeg maar, van het hele land.
0: Ja, zeker. Maar wel de weg van de geleidelijkheid.
1: Mm-hmm. Dus dat alles rustig aan eigenlijk.
0: Die past mij heel erg goed. Ja. Omdat ik gewoon ook eerlijk merk, als ik kijk naar een jaar geleden, toen ik voor het eerst echt maar actief een keer moest optreden. En bij wijze van spreken met Koningsdag. Dat verschil daarin, ja, dat is best wel groot al.
1: Oké.
0: Dus daar kom ik van ver en... Ik weet ook dat ik nog die stappen moet maken. Dat moet ik gewoon eerlijk
1: alles
0: zeggen.
1: Alles rustig, gewoon bewandelen eigenlijk. Geen haast.
0: Absoluut niet.
1: Want haast is meestal een doodse oorzaak, zeggen ze altijd.
0: Ja, hè? Nee, daarom. Dus gewoon tranquilo, zoals Jan Smit zou zeggen. Ja. Maar dat zeg ik het ook.
1: Kijk eens, hey, ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt om het product van jou nog vetter, nog cooler te maken.
0: Ja.
1: Want je bent misschien al bij een aantal radiostations geweest, al neem ik aan.
0: Ja, klopt.
1: En die draaien allemaal jouw standaard singeltje, niks vooraf of zo. Dan denk je van, nou, dat kan iedereen wel doen. Dat kan een kind van 5 wel doen bijvoorbeeld.
0: Maar ja, bij wijze van.
1: Jij wilt iets unieks altijd hebben. Want je bent iemand die uniek is, zeg je zelf ook al. Hè?
0: Ja.
1: Met de muziek die je ook al neerzet, dat is ook vrij uniek.
0: Ja.
1: Heb ik ook iets unieks voor jou vanmiddag in elkaar gezet?
0: Nou, dan ben ik benieuwd.
1: En dan gaan we deze doen even omhoog. Gaan we even kijken. Ik heb alles op een MD, dat ken je waarschijnlijk nog. Hè? Daar zet ik al de U-spotjes op van al jouw collega's voor de zaterdagavond.
0: Ja.
1: En die moeten we zo goed en zo strak mogelijk afmaken. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Hij komt er nu aan voor je.
0: Nou.
2: Goedenavond. Dit is de Streekradio 1land 1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
3: Dit is 1land 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor 1land 1. Dit is 1land 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor 1land 1.

0: moet eerlijk zeggen, het is een ongelooflijk mooi machtig nummer, man. Ik zei het al, hè. Ook achter de schermen, die stem, de sound, de muziek, alles is geheel compleet. Het is gewoon één lijn. Beestachtig, mooi, man.
1: Nou, lekker, dankjewel, hoor.
0: Jemig, mine, man. Ik ga gelijk meezingen, joh.
1: Ja,
0: dat denk ik, joh.
1: Dat moet wel, toch?
0: Ja, ik heb een geluidsinstallatie gekocht. Dat betekent dus, als artiesten live komen hier, en die mogelijkheid is dat ze dan bijvoorbeeld live willen zingen, gaan we dat ook nog aanbieden hier voor de toekomst.
1: Ja, leuk. Nou, lijkt me een hele goeie.
0: Ik heb nog een leuke verrassing voor je eigenlijk. Eigenlijk stik je van de verrassingen.
1: Ja,
0: ik heb al zoveel artiesten. Ik heb 4 uur, zoals je weet. Ik doe een kersteditie.
1: Ja.
0: En de kersteditie is dat de artiesten mogen komen. Ik nodig een aantal uit.
1: Ja.
0: Om gezellig erbij te zijn. Wordt een geluidsset neergezet. Of het is van mij, of het is van iemand anders. Dan, ja, je bent spannend dat dat nou gaat komen.
1: Ja.
0: Wil ik je graag erbij hebben?
1: Nou, kijk aan. Wanneer is het? Maar ik kom wel, hoor.
0: Ik geloof 18 december.
1: Oh, dan kom ik eventjes. Zeker.
0: Want de datum is al gemaakt.
1: Ja.
0: Maar als je zegt, wat voor datum ga je doen? Ik zeg, nou, ben ik nog niet eens aan toegekomen. Ik moet eerst even die hele lijst even goed neerzetten. Maar ik vind het gewoon beestachtig en gewoon leuk met artiesten iets neer te zetten. Dat doe ik al 17 jaar. Een kersteditie. En ik vind ook, degene die zoiets doen, 2 jaar bezig en dan ook dat. Dan denk ik, jongens, die moeten gewoon erbij. Al heb ik een 10 staan. Dat maakt niet uit. Dan zetten we gewoon 10 artiesten neer. En die mogen de hele avond vullen met elkaar. Mogen ze live gaan zingen hier in de studio.
1: Ja, leuk. Ik kom zeker langs.
0: Super gaaf. Het is nog nooit eerder bij jou gebeurd dat van iemand van de radio tegen jou dat zegt. Of wel?
1: Nee, niet zo op deze manier, nee.
0: Nee, het is alleen maar een standaardje met jou interviewen. Met het praten
1: klopt.
0: Over de single van jou. En dan is soms na 5 of 10 minuten zijn ze klaar met je.
1: Ja.
0: Nee, dan kan je wel begonnen zeggen, maar dat is helemaal wat, of niet?
1: Dit is een mooi toetje, laat het maar zo
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja, dat hoort er gewoon bij. Hey, de veelzijdigheid van jou. Doe je ook nummers bijvoorbeeld als André Hazes? Want dat zijn heel veel mensen die het allemaal doen.
1: Ja.
0: Ben je er ook zo eentje van?
1: Op zich wel. Het is niet per se wat ik meteen als eerste doe. Ik probeer ook, als ik wel gewoon covers doe, probeer ik ook wat andere, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Maar uiteraard vragen mensen toch ook gewoon vaak om Hazes.
0: Dat, en dan moet je dat gewoon doen, want het zit er gewoon bij. Het zit in het pakket dat ze jou boeken.
1: Ja, dat kan haast niet anders.
0: Nee.
1: Dus die komt er zeker bij.
0: Ja, want als je gaat zeggen van ik doe dat niet, dan denk ik mensen, nou ik vraag Hazes aan. We hebben hem geboekt en die beste man. gewoon Jan, maar hij doet het gewoon niet.
1: Nee. Dus,
0: doe je ook Engelstalig zingen bijvoorbeeld?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dus dan kunnen ze niet bij jou naartoe komen als ze dat zeggen. Nee, dus
1: nee,
0: als mensen zeggen,
1: niet.
0: Ik wil Jan boeken, man, dat klinkt die machtig. Die kan ook Engelstalig. Dan zeg Jan gelijk, nee, dat doe ik niet. Alleen Nederlandstalig, dat is mijn ding. En daar ligt mijn hart en mijn zaligheid in.
1: Ja, en die keuze heb ik eigenlijk gemaakt 2 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Boom, ik ga alleen maar Nederlands. Want alle jaren daarvoor zing ik altijd gewoon mee met alle popnummers. Engelstalig.
0: Okay.
1: Vind ik ook leuk gewoon, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is gewoon een keuze die ik heb gemaakt. Als ik zing, doe ik alleen Nederlandstalig.
0: Ja. Doe je goed. Dan weet je gelijk wat ze doen zijn met je.
1: Precies.
0: Dus verder geen oordeel over veilen meer. Want dat is Jan en dat is gewoon Jan en dat doet Jan.
1: Gemaakt. Ja.
0: Hey, ik heb nog een leuke verrassing voor je.
1: Kijk.
0: Ik doe ook heel veel dingen zeg maar op radiogebied. Ook andere dingen. Ik doe mixen nog meer.
1: Ja.
0: Ik laat je iets horen. Kijken wat jij daarvan vindt. Ben ik heel erg benieuwd naar. Moet je eens luisteren. Ik ga verder niks aan toevoegen.
1: Ja, dus... dat is die bronken. Ja,
0: dat denk jij. Ja, spits je oren maar eens heel goed.

0: Zo, ze laten ook anders een keer wat verrassen.
1: Of niet?
0: Dat had je niet verwacht, zeker dit.
2: Nee, trots op jou. Deze titel past wel, hoor.
0: Ja, hè?
2: Netjes gedaan, mooi.
0: In de studio, je kunt ook zeg maar fine-tunen, hè? Dat doen ze ook allemaal, sommigen. Ja. Om het stemmen zeg maar, zo goed neer te zetten, al klinkt hij zo vals als een nachtegaal.
2: Ja.
0: Hij zegt, we hoeven er niks aan te doen. Jouw stem is zoals die ook zo nu klinkt, zei hij. En ja, ik was gewoon verrast. Ik weet dat je radiomaker bent, daar zei Johnny. Dat ben je geboren voor. Dat zit gewoon echt helemaal in je. Maar dat je dit kan neerzetten zo in één klap, dan was ik echt wel heel erg onder de indruk. Ja. Ik heb het toen gelijk gezegd, joh, ik wil zo snel mogelijk binnen hebben. Normaal duurt een productie vrij lang nog.
2: Ja, het kan een paar maanden duren.
0: Ja, nou, ik heb gezegd, ik wil hem binnen een week binnen hebben.
2: Ja.
0: Dus ik keek me al aan van, nou, normaal is dat wat langer.
2: Ja, klopt.
0: Maar oké, ik ga de druk voor je uitoefenen bij mij. En ik ga zo die productie snel mogelijk binnenkrijgen.
2: Ja.
0: En binnen 3-4 dagen ga ik hem binnen.
2: Mooi.
0: En ik heb het bijna elke week in mijn programma neergezet.
2: Ja.
0: En geef ik, jongens, nou is het genoeg geweest. En nou moet het gewoon weer eventjes in de kast. En op den duur, dan halen we het gewoon weer eens naar voren.
2: Precies.
0: En zoals vanavond denk ik, joh, ik ga hem naar voren.
2: Goed moment.
0: Ik laat jou eventjes verrassen daarin.
2: Top, ja, mooi man.
0: Kijk,
2: goed gedaan.
0: Dus ja, dankjewel. Dus ja. Zo zijn we ook bezig. We doen ook mixen, we doen van alles. Hey, Stanley Vos, die ken waarschijnlijk ook.
2: Ja.
0: Nou, die zit ook even mee te kijken.
2: Oh, hoi, Stanley.
0: En die komt ook nog toevallig, daar gaat hij ook mee met de kersteditie. Ik heb hem ook gevraagd.
2: Ja.
0: Want die komt uit Nijkerk, die beste man.
2: Ja.
0: En hij wil ook net zoals jou gewoon bekendheid krijgen. En
2: precies. Dan
0: helpen we elkaar mee.
2: Ja, toch?
0: En als ik ergens een keer ga staan in de regio en ik heb een feestje, je wilt promotie. Ik heb die zanginstallatie. En ik geef jou een seintje van, joh, vind je het leuk om voor promotie een paar nummers te zingen?
2: Ja, toch.
0: Om kijken, een stukje kennis van jou neer te zetten. Dan ben je ook daarin welkom erin.
2: Zeker, leuk.
0: Dus alleen maar leuke dingen doen voor de artiesten. Om iets te betekenen. Niet alleen maar het radiovlak, maar jullie hebben zoveel hulp nodig eigenlijk. Om die bekendheid te krijgen.
2: Zeker,
0: er zijn veel zenders die ook jullie helpen, maar... Ja, je moet ook zelf heel hard werken om het allemaal vooral neer te zetten.
2: Ja,
0: en Roland moet het ook allemaal doen voor jullie.
2: Ja, eens.
0: Het is best wel moeilijk allemaal. Je moet al die gangen bewandelen.
2: Ja, klopt. Maar het is leven en laten leven. Je moet elkaar ook wat gunnen natuurlijk.
0: Merk je dat dan nu al? Hoe de gunfactor is? Want je begint al over het gunnen. Dus ik denk dat je allemaal dingen meegemaakt hebt waarschijnlijk al.
2: Ja, maar dat is gewoon het levenservaring, hè?
0: Ja, dat is niet wat zeker. Dan denk je, want wat is de wereld toch eigenlijk een beetje verrot, zeg maar.
2: Ja, dat is, zo is de hele wereld inderdaad. En,
0: het kan allemaal anders.
2: Het kan allemaal anders. En mijn ervaring binnen de muzikale wereld is daarin zeer beperkt, hoor. Maar ja, ook daar merk je toch al wat dingetjes. Denk, ja, weet je,
0: maar vermoed het nou. Het komt gewoon Jan aan en zegt, nou, want dan komt die aan die snotnaap. Die wil ook eventjes gaan optreden. En als ze dan bijvoorbeeld jouw stem horen, dan zullen ze daar wel onder een indruk van wezen. Maar dat zullen ze niet altijd gaan zeggen, denk
2: nee,
0: ik dan.
2: Nee, dat wisselt inderdaad, hoor.
0: Dat kun je gemakkelijk zeggen. Dat die zijn. Dan ben je een hele grote jongen, zeg maar. Voor mij is iedereen hetzelfde. Hè? Al ben je, ik noem maar wat Frans Bauer of zo. Iedereen is voor mij één pot nat.
2: Ja.
0: En ik ga ze niet aankijken van, nou, dan moet ik even op mijn knieën gaan van, dat is wel een machtige man. Dat zal ik nooit doen voor niemand.
2: Nee, absoluut niet.
0: Daar ben ik ook geen type voor, moet ik zeggen.
2: Nee, en als ik zie dat andersom wel gebeurt, dan ben ik ook heel snel klaar.
0: Ja, ja, absoluut.
2: Ja.
0: Een beetje de oogjes goed uitstralen overal. Iedereen een beetje bekijken hoe iedereen het doet.
2: Ja.
0: En hoe ze een beetje optreden. Want performance is voor jullie ook heel erg belangrijk. Om jou goed neer te zetten voor het publiek.
2: Ja, zeker.
0: Het publiek is bepaald.
2: Ik denk dat, ja, ik zou niet zeggen dat 90% is, maar dat is wel een heel groot onderdeel inderdaad. Hoe ga je om met het publiek? En, dat is iets waar ik zelf aan moet werken nog. Ook al heb gewerkt natuurlijk, hè. Maar dat merk ik inderdaad. Gewoon het praten tussen de nummers door, zeg maar, het aan elkaar lijmen van die nummers en het boeiend houden. Ja, dat is toch wel
0: een... Richt allemaal naar jou toe eigenlijk.
2: Ja,
0: je moet die kijk van die mensen naar jou toe richten.
2: Ja, dus dat is toch wel een vak apart, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hou je van tussenpauzes bijvoorbeeld? Dat je denkt van, dan valt er een gat en dan moet die zo snel mogelijk opvullen eigenlijk.
2: Van houden is een groot woord, maar inderdaad. Dat wordt steeds makkelijker, laat ik het zo zeggen, hoor. Maar het is ook niet altijd makkelijk. Om door tussen elk nummer, zeg maar, tussen elke twee nummers een praatje te maken, ja, is nog niet per se mijn ding.
0: Maar dat komt wel, denk ik zelf.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, het is allemaal groeiend, hè?
2: Ja, joh, je moet jezelf voor de leeuwen gooien.
0: Zo is het maar net.
2: En dan komt het vanzelf.
0: Kijk wat er gebeurt. Hey, sta je ook toevallig in Nijkerk? Want daar heeft Ronald ook nog iets staan?
2: Nee.
0: Dat niet, wat is dat?
2: Ja, het is, dan richt ik me even tot Ronald.
0: Ik kom niet binnen als Ronald, wat is dat nou, joh? Heb je iemand uit Arnhem?
2: Ja.
0: En dan ga je die jongen niet neerzetten. Ik hoop dat je meeluistert.
2: Misschien is het voor onze samenwerking al afgetikt, zeg maar, welke artiesten er zijn.
0: Ja.
2: Misschien, ik weet het niet.
0: Je kunt er gewoon tussendoor komen en zeggen, kom op, maar maak nog even een plekje vrij, man. Ik ben wat makkelijker beschadigd erin. Ik zou zeggen, joh, kom op, even snel één of twee nummers snel tussendoor.
2: Ja, precies.
0: Tussen het programma in. Dat moet eigenlijk een klein beetje kunnen, joh.
2: Ja, je zou het Parijs verdient het eigenlijk wel.
0: Ja, dat vind ik wel.
2: Toch?
0: Heb ik zo'n nummer eigenlijk? Dan moet ik even kijken. Heb jij zo'n nummer toevallig?
2: Ja.
0: Zullen we straks even gaan opbellen?
2: Ja, is goed.
0: Kom hier, druk maar in. Gaan we gelijk bellen. Huh? Ja, we gaan bellen. Ik wil het nu weten van Ronald. Waarom dat jou niet in die stal zet. Mag je gewoon bellen hier? Is de telefoon? Druk hem maar in. Toets hem maar in. Gaan we even lekker 12 inch draaien. Voor al die mensen meekijken. Ook Stanley Vos zit mee te kijken. Lars Bouwman, onze complete fan group. Mag ik wel zeggen, uit Leeuwarden, jongens. Leuk dat jullie allemaal met z'n allen meekijken. Genieten van mijn radioprogramma. En dat vind ik heel erg belangrijk. En we komen eraan, hè. Dat weten jullie. We komen eraan. En we gaan het weer neerzetten voor jullie. Iets speciaals. Iets moois. Iets machtigs. Kijk, gewoon de 06-nummer indrukken. Dan hoor je hem zelf al aan de telefoon komen. En dan help ik je zo maar verder. Tuk me gewoon in. Mam, mam, mam, mam. We gaan wel bellen, die Ronald. Hij moet gewoon erop komen, joh. Hij moet gewoon op het podium daar neigen. Jemmermine, wat is dat allemaal, joh? Misschien ben ik wel een beetje te snel. Misschien ben ik wel een beetje te machtig op die radio. Misschien probeer ik iets te regelen voor hem. Is altijd leuk. Al is maar 1 of 2 nummers. Iedereen moet een klein beetje kans geven. Dat moet toch kunnen. We gaan even voor je draaien op de radio. Deze lekker 12 inch. Hangt hij op de telefoon, Ronald, of niet? Nee, hè? Hij neemt hem niet op, zeker. Nee, die Ronald. Dat is ook wat, jongens.
1: Gaat hij wel lopen? Zie Ronald lopen?
0: Ja, hè? Kijk, zo. Zo, we gaan even doorschakelen. We gaan even kijken. Kijken of die lukt of die overgaat. Even kijken. We moeten eens knippen. We gaan even kijken. Ronald! Hallo! Een voicemail. Daar word ik ook niet helemaal vrolijk van, die Ronald met die voicemail. Oké. Okay. We gaan maar gewoon wat later proberen. Gewoon even kijken of het gaat lukken, joh. Gewoon even kijken, joh. Altijd makkelijk. Even een plekje gunnen voor hem. Gewoon Jan. Gewoon Jan op het podium in Nijkerk. Wie wil hem nou niet zien? Wie wil hem nou niet horen met het nummer Parijs? Die is ook zo lekker 12 inch. Dus wat mag dat een plaatje dit, hè? Een beetje uit onze prille jeugd. Ja, ik denk dat we het ouder ben als jou, denk ik. Denk
2: ja, ik
0: ben
2: 47.
0: Oh, kom ik aan. Hoe oud schat je mij dan?
2: 48.
0: Nou, zal ik je wat zeggen?
2: Nou.
0: Doe er nog maar heel veel jaartjes bij.
2: Ja?
0: Doe er maar 12 jaar bij.
2: Nou, dat meen je niet.
0: Ja, dan ben ik wel. Ik ben nou een lul. Ik ben 60.
2: Zo. Nou, dat zou ik niet zeggen.
0: Nee, hè? Muziek houdt me jong.
2: Ja, dat
0: mijn vrouw is nog jonger dan mij, hoor.
2: Daarom ben ik op die muziek ingegaan.
0: Ja, hè? Dat, je moet jong blijven. Want als je erin doet, iets waar je leuk vindt, dan blijf je lekker fanatiek mee. En als je iets niet leuk vindt, oh man, dan word je één keer heel oud. Deze voor onze luisteraars en die vele kijkers op Facebook Live.

0: Zo, even lekker aan het praten, zeg maar. Oh, heerlijk, zeg maar. Over alles en nog wat. Whiskey en de nummer heet The Girls Are Back In Town. Ook Patrick Kruis, even mee te kijken. Bijzonder goedenavond, Patrick Kruis. En ook deze zal erbij zijn tijdens onze kersteditie, zeg maar. Hey, vanavond nog ergens een optreden van jou. Krijg je wat berichten binnen?
1: Nee.
0: Ja, dat kan, hè. Dat kan zo de mensen jou gaan volgen. Nee. Tot je neerzet dat je bijvoorbeeld naar een radiostudio gaat van een interview. Doe je dat wel eens?
1: Ja, hoor.
0: Reageer ze wel eens?
1: Ja, ik had er een fotootje al gemaakt voor de deur. Ik maak ze nog even een fotootje. Okay. En die zal ik op Instagram even plaatsen.
0: Kijk hoe ze reageren, de mensen.
1: Ja, toch?
0: Ja. Hey, krijg je veel reacties van mensen als je echt bij radiostations komt? Of bij een optreden dat je de foto's neerzet?
1: Nou, het is wisselend. De ene keer inderdaad best wel. En de andere keer heel weinig reacties. Dat je denkt, oh, dat is eigenlijk best wel jammer.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, gek is dat. Ja, ik kan er niet echt de vinger op leggen. Maar ja.
0: Maar ik denk op de duur, als het gewoon een beetje bekendheid is van jou, dat er steeds meer mensen gaan volgen. Want je zei het ook over TikTok, hè? Dat is ook helemaal populair. Zit je er ook op?
1: Klopt, ik zit op TikTok inderdaad.
0: Voordat je weet, zitten er gewoon een paar duizenden of een paar honderden te kijken erin.
1: Ja, ik doe eigenlijk nooit live op TikTok, hoor.
0: Hoezo niet?
1: Weet ik niet. Dat moet ik wel gaan doen. Ik moet daar actiever in zijn. Ik heb nu pas iets van 1000 volgers of zo.
0: Dus dat is een hoop.
1: Dat is redelijk, zeg maar. Gaat gestaag dat omhoog.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij was het voorheen zo dat je 1000 nodig had om live te kunnen gaan.
0: Oké. Okay.
1: Ik weet niet of dat nog is, maar...
0: Toen ze hier kwamen geven, ze drukten die dingen aan. Het was gelijk al zoveel mensen die aan het kijken waren. Denk ik, maar minder. Het is wel een hele hype.
1: Ja, eens. Dat zou ik alles ook wel moeten doen, hoor. Met zingen inderdaad. Dat mensen nummers kunnen aanvragen.
0: Alles wel mooi. Dan kunnen ze gelijk reageren bij jou.
1: Ja, precies.
0: Hey, dus spring je gelijk in als mensen zeggen, je moet dat zingen bijvoorbeeld. En je denkt van, ja, dat gaat even niet lukken, maar ik heb wel wat anders zingen bijvoorbeeld.
1: Ja, het is niet dat mijn repertoire honderden nummers is. Mm-hmm. Dat niet. Dus ja, kijk, er zijn wel wat nummers van Hazes, maar het is niet dat ik alle Hazes nummers kan.
0: Nee, okay. De goeie heb je eruit gehaald eigenlijk, zeg maar.
1: Ja, zeker. Maar ja, kijk, soms dan Wessie Bronkers, wat jij net doet, hè, trots op jou. Die heb je zelf natuurlijk gedaan. Mm-hmm. Ja, zoiets wel bijvoorbeeld.
0: Dat is wel mooi.
1: Dat zou kunnen.
0: De laatste wel een traantje. Die romantiek gaat dan gelijk weer zijn plaatje eraf, zeg maar.
1: Ja, dat is wel mooi, hoor.
0: Ja, heerlijk, hé.
1: Zeker.
0: Hey, kijk je ook uit nu naar Nijmegen, naar die Vierdaagse?
1: Ja, zeker. Ja, dat heb ik wel zin in. En daar is het voor mij een beetje begonnen ook, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik daar dus inderdaad 2 jaar geleden zei van oké, dit is wat ik gewoon zelf wil eigenlijk. Hè. En dan nu, vorig jaar kwam nog een beetje te vroeg.
0: Mm-hmm.
1: Nu wel. Dus ja, voor mij is die cirkel een soort van rond, zeg maar.
0: Het is compleet eigenlijk erin.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus,
0: het is gemaakt. In die zin van, eindelijk wat ik wil, dit heb ik al bereikt.
1: Ja.
0: En nu langzaam en zeker die trap verder bewandelen.
1: Zeker, ja. Dus dat ziet er wel goed uit, hoor. Er zit nog echt heel veel muziek aan te komen.
0: Oké. Okay.
1: Gigantisch veel.
0: Ik wil zeggen dat ik niet dat één nummer gaat stoppen. Dat je denkt van, ik vind het genoeg geweest met één nummer. Ik ben er klaar mee, zeg maar.
1: Nee. Dus ik heb zeker nog 15, 20 nummers in de pen, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Dus wat dat betreft. Mm-hmm. En dat blijft maar doorgaan.
0: Ja. Hey, ben je buiten het zingen, doe je nog aan werkzaamheden zelf?
1: Ik werk voor mezelf.
0: Wat doe je?
1: In duurzaamheid. Dus bedrijven adviseren bij het verduurzamen. Dus zonnepanelen, batterijen,
0: alles.
1: Okay. Echt.
0: Is er veel vraag naar?
1: Ja, het is gigantisch. Veel problemen op het energienet in Nederland.
0: Okay. En die moet jij oplossen dan?
1: Die moet ik deels, daar mag ik proberen.
0: Is het wel pittig of niet?
1: Ja, ach ja, wat is pittig, maar...
0: Ik zou het niet kunnen. Ik denk van, nou, weet je wat, ik trek de stekkers eruit en wacht even. Ik hou ze maar weer erin. Ik zie wel hoe het gaat lopen eigenlijk.
1: Ja, precies. Nee, dat kan inderdaad. Nee, maar het is een hele grote markt, zeg maar, met veel problemen. En vaak, als je advies geeft, problemen geven ook kansen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, prima.
0: Mooi werk. Dat kun je mooi combineren met zingen dan.
1: Perfect combineren, inderdaad.
0: En zingen is een beetje een uitlaatklep voor je en een beetje een stukje ontspanning. Want ik denk misschien dat het werk wel een beetje stressbestendig moet wezen.
1: Klopt. Ja, zeker. Het geeft zeker de ontspanning. Ja, en het is perfect te combineren in de avonden en in de weekenden.
0: Prachtig, hè?
1: Ja, is perfect.
0: Heb je ook nog een studiootje thuis dat je kan oefenen?
1: Nou, niet, geen studiootje, maar ik heb natuurlijk wel thuis gewoon
0: de
1: box en de geluidsset.
0: Die neem je altijd mee met je optredens ook?
1: Nee, ik neem maar de geluidsman mee.
0: Oké, okay. Je weet precies hoe het allemaal moet.
1: Ja,
0: die vaste? Lucht
1: in. Meestal een vaste inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: Bij mij in de regio. Ja.
0: Het is belangrijk, hè, dat je een goeie hebt die weet wat jij wil eigenlijk.
1: Ja, klopt. Dus die heeft ook zeg maar een digitale
0: mengtafel.
1: Ja. Dus dan druk je de knop en dan staan alle settings.
0: Hoef je niks meer te doen. Het gaat allemaal automatisch. Hè?
1: Ja.
0: Het is wel een goede gemak eigenlijk voor de technische man ook.
1: Ja, zeker.
0: Je had een genoot, zeg maar. Maar dan heb je ook gelijk altijd tot het goed staat.
1: Ja, klopt.
0: Want als je er niet had, dan moet je met die schuiven gaan bewegen. En de ene gaat harder met die schuiven. En dan merk je gewoon, bijvoorbeeld gaat één keer die microfoon heel hard.
1: Ja.
0: Of de muziek is wat zacht, doen ze van zo. En dan knallen ze hem heel hard erin.
1: Ja.
0: En met het systeem is is zo ingeprogrammeerd dat hij precies afgesteld staat op de microfoon en de verhouding met de muziek.
1: Ja, als het goed is wel, inderdaad.
0: Prachtig, hè? Kan die mooie. Ja. Hey, wat we doen? We hebben nog 4 minuten 50 seconden. Blijf je nog naar achter hier? Of?
1: Ja, ik blijf nog even, doe maar even een bakkie en dan cross ik daarna naar Arnhem waar ik nog even een moppie moet zingen.
0: Oké, nou, kan die mooie. Hey, we gaan even lekker deze drijven op de radio. Is ook wel eens mooi. Speciaal voor al die vrachtwagenchauffeurs, jongens. Er zijn er ontzettend veel, hoor. Ik kom ze wel eens tegen. En ik geef ze altijd de voorrang. Gaan ze lichten geven. Ik doe ook lichtseintjes. Maar kom maar, ga ik aan de rechterkant. Kunnen ze lekker doorrijden. En steken ze dat duimpje omhoog. Nou, zo moet eigenlijk elke automobilist doen. Naar die vrachtwagenchauffeurs. Jongens, deze voor jullie. Door

0: Zo'n die heerlijke mooie instrumentalen. En die mooie plaats eigenlijk van Henk Wijngaard en de Containersong. We hebben nog 35 seconden te gaan, luisteren vrienden van radio. We zijn zometeen weer met z'n tweeën terug hier op de radio met gewoon Jan. Wat ons betreft, graag tot zometeen. En kwart over acht gaan we praten met Denise. Kijken of het gaat lukken om de verbinding te maken met die zangeres. En dan mag je ook haar een babbeltje vragen. Misschien heb je ook een leuk interview voor die dame. Dat je denkt van nou, ik heb ook wat te vragen. Je weet het nooit hoe het allemaal kan lopen. Dus zometeen zijn we bij jullie terug op de radio. En dan nogmaals om kwart over acht. Denise, gaan we praten met Fata Morgana. En dan hebben we ook nog eentje om kwart voor negen. Dion. En om half vier ga ik nog even proberen met niemand anders dan Jannes. We spreken elkaar zometeen weer. Tot zo.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Goedenavond, dit is de streekradio Eemland 1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
7: Dit is Eemland 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland.

0: Zo, luisteren vrienden. Welkom in het derde gedeelte op de radio. 9 minuten over de klok van achter. Hey, gewoon Jan, ja, je gaat richting Arnhem, hè?
1: Yes, ja, ik ga weer hometown in Arnhem zelf. Moet ik even zingen ergens in de kroeg.
0: Nou, super gaaf, man.
1: Ja.
0: Ik vond het super gaaf dat je even in de studio was. Voor het eerste keer was, hè?
1: Ja, eerste keer.
0: Ah.
1: Zeker. En met kerst kom ik nu terug.
0: Absoluut.
1: Heb ik al gehoord.
0: Even je nummer noteren. Anders kan ik roepen wat ik wil. Maar ik weet niet of je Facebook zit. En meestal zit je er niet op, denk ik, Facebook of
1: nee,
0: wel?
1: Nee, op Instagram of TikTok.
0: Ja, zie je. Dus moet ik wel even je nummer hebben. Dan kan ik even de contact blijven houden erin.
1: Ja.
0: Want je moet er gewoon bij komen. Want ik vind iemand die zoiets neerzet. Bijzondere stem. Mooie stem. Mooi afgewerkt. Het nummer Parijs. Nou, dan mag je erbij wezen met de rest van de collega's.
1: Ja.
0: Ik maak een lijstje van de week. Dan zal ik eens even sturen wat er allemaal komt opdraven.
1: Ik zal mijn nummer
0: zeg maar met die kerstdagen.
1: Ja, toch?
0: Hey, nogmaals bedankt voor de komst. Ik wens je ontzettend veel plezier zometeen waar je gaat staan in Arnhem.
1: Ja, dankjewel. Ik zal het kaartje maken.
0: Gaan we eventjes, gewoon even deze draaien. Even lekker 12 inch.
1: Yes.
0: Beetje voor de sluiting van jou.
1: Bedankt.
0: Gaan we zometeen richting huis. In ieder geval nog bedankt voor de komst.
1: Mensen, fijne avond.
0: Super gaaf. Dat was nogmaals. En leuke dingen gedaan. Leuk interview gedaan, leuke dingen gevraagd hem. Niet alleen het standaardwerk, maar ook andere dingen. Dat maakt het wat aangenamer, zeg maar, voor een artiest. En dat is leuk, want dat zo'n land wat vaker komen naar de studio hier. En als je niks doet op een zaterdag, je denkt van, nou, ik vind veel met de barsten. Denk dan, ik kan tegen die muren van me aan kijken. Kom gerust naar de studio, je bent welkom hier op zaterdag.
1: Ja, zeker. Als ik in de buurt moet zingen, kom ik zeker langs.
0: Moet je zeker doen. Hey, we gaan even 12 inch draaien via op de radio. Deze ook mooie 12 inch. Lipstick heet deze. En het disco. Zo is het maar net extra lang. Zometeen gaan we praten over dikke 5 minuten, misschien wel 6 minuten. Met onze volgende artiest, Denise. En de Fata Morgana. Ik ben benieuwd hoe het allemaal mag klinken. Ook dat hebben we vanmiddag met elkaar gezet hier in de studio. In onze studio eigenlijk. En dan nemen we mee hierheen. Nou, dit is zo lekker, lekker swingend, zeg maar. Als je onderweg bent in de auto. Je hebt baas dan. Op de provincie waar we zitten. Gaat het lekker zitten, dit. Je moet niet gaan stoppen, gaan swingen. Zeg maar, als je uit de auto gaat staan, dan ga je lekker op je auto dansen. Moet je niet doen. Mensen verklaren je voor gek. Maar je mag wel de volume op maximaal zetten. Doe ik ook altijd. Kijk, dus mijn Facebook Live. En zometeen om 7:15 de volgende artiest. Telefonisch voor je.

Wel luisteren vrienden met Denise op de Fata Morgana. Hij hoort alleen maar piep, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, helaas, ook dat gaat niet lukken. Dus ik moet toch eventjes Suzanne nog even een appje sturen naar onze welbekende plugger. En even kijken of we daar een andere datum voor kunnen kiezen. Of ik denk, jongens, ik wacht gewoon eventjes het laatste uur. Dan heb ik in ieder geval nog kijkend of we contact kunnen krijgen met Jannes. En dan gaan we kijken of we nog contact kunnen krijgen met de dame Denise. Leuk dat jullie allemaal reageren op het radioprogramma. Natuurlijk op het Op Hollands muziekmix op deze welverstaanbare zaterdagavond. En wat een berichtgeving wat allemaal binnenkomt, joh. Ongekend. Heel veel. Alleen maar positieve dingen. En gewoon Jan is richting Arnhem. Daar gaat hij zo mee optreden. Eerst maar een klein stukje rustig rijden, Jan. Kalleman, bedankt voor de komst naar de studio. En graag tot een volgende maal hier op de radiozender. We gaan snel eventjes lekker draaien. Een heerlijke, mooie Nederlandstalige.

Boy. Deze leuke plaat van Arne Jansen uit het verleden. Oftewel altijd, altijd. En daarvoor hadden we nog de Nachtroffen. En Ching on the Gang. Ja, de volgende plaat die is aangevraagd door niemand anders dan Bart. En Bart, die vroeg een plaat aan. Van Whitney Houston en I Always Love You. Ja, Bart. Dat was iemand, dat zeggen de collega's via een appje naar mij. Een hele aardige collega. Een spontane collega. En als je vroeg om te helpen, stond hij altijd voor je klaar. En donderdag, het onverwachte wat er gebeurde, wat niemand op gerekend had. Na 37 jaar bedankt hij zich voor het bedrijf. En het was zijn laatste dag. Een dag die staat in een bladzijde. Een zwarte bladzijde. Die zijn collega's nooit zullen gaan vergeten. En Bart, die vroeg een plaat aan speciaal voor Henk, Iris, Chris en Annette. En als het kan, een mooie plaat van Whitney Houston. Met I Always Love You. Ik heb jullie altijd in mijn gedachten en zal altijd in mijn gedachten en in mijn hart met jullie meenemen. En zal jullie nooit vergeten. Voor de gezelligheid, de spontaniteit. Ja, het was ongekend. En dan is het er niet meer, zei hij. Nogmaals, zou je die plaat willen draaien, Whitney Houston, voor die mensen. Voor Annette, Chris, Henk en Sieren. We hebben erin opgezocht wat hij om vroeg in een speciale uitvoering. Whitney Houston. And I Always Love You.

Wat een mooie 12 inch op de radio. En deze is aangevraagd door Bart. Want het komt uit mijn hart. We zijn via een appje. En als je dat dan draait, speciaal voor Annette, Henk, Chris en Iris, dan is de boodschap goed overgekomen. Dankjewel daarvoor op de radio. Ook Lars was een beetje ziek. Ging niet helemaal lekker. Maar langzaam maar zeker knapt hij op. Lars Bouma. En het is maar goed ook dat je een beetje wil knap. Want binnenkort staan we daar. Met de Erwin van Dijk on Tour. En voor al die vele fans. En dat zijn er veel. Gaan we jullie strijdlied even tegenhoor brengen op de radio. Ook dat hebben jullie verdiend. Lars en crew uit Leeuwarden. De volgende voor jullie.

Soms maar net een klein beetje een feestje maken op de radio. En dit was een hele leuke van Danny Christian en Rosemunde. Daarvoor Gerard Joling op de zender met Altijd Vrijgezel. En daarvoor het volkslied, oftewel het strijdlied van Leeuwarden. En dat was niemand anders dan Ricky en Genot. De volgende plaat gaan we verdraaien voor John van Bokhorst. En voor zijn lieve vrouw Regina en voor zijn kinderen.

0: naar rechts.
1: Ja, zo mooi deze leuke plaat van Django Wagner. En Dansen op de Mambo. En daarvoor Danny, Christian en Mieke. En Zaterdagavond. En daarvoor ook nog Danny, Christian met Rosamunde. En daarvoor een mooie van Gerrit Joling. En Altijd Vrij Gezel. Nou, we gaan even kijken of nog een leuke 12 inch voor je klaar hebben staan voor de sluiting van het derde gedeelte op de radio. En dat is inderdaad mogelijk. Want de laatste is een hele leuke 12 inch van Leo Zeer en Thunder in My Heart. U kunt reageren op ons radioprogramma door toevoeging van mij doen bij jou in de lijst van de vrienden. En dan doe je gewoon even intikken Erwin Verdijk. En dan kom je zo in contact met deze radiofreak. Want dat ben ik zeker. John van Bokhorst die zegt, tranen staan in mijn ogen. Nou, dankjewel John van Bokhorst. Met die mooie plaat die we eventjes draaiden. Van Danny Christian en Rosamunde. Zo mooi is die. Verder kun je nog mailen ons. DJ-Erwin Verdijk@hotmail.com. Nogmaals DJ-Erwin Verdijk@hotmail.com. Je mag gebruik maken van een studiolijn. Dat is 033-29-87171. Dat is 033-29-87171. Ook appen mag ons tijdens onze radioprogramma ook te buiten. Als u een leuke plaat wilt aanvragen voor aankomende zaterdagavond, is het mogelijk op onze welbekende applijn. En dat is 06-175-230-26. 06-175-230-26. We gaan even een plaatje draaien. Voor Huygens, jawel, die kwamen toevallig tegen in zwarte broek. En nogmaals dank voor die snelle service, jongens. Wat was het allemaal lekker. Ja, ja, dat moest ik wel even een beetje bij hun doen. Want het smaakte allemaal overtrekkelijk. Zo lekker en zomaar helemaal lekker krokant. Dank je wel daarvoor. Drie stuks, machtig, wat prachtig was dat. Vis, zeg maar. Wow. Verlieren we deze plaat hier op de radio. Sluiten we het derde gedeelte af hier op de zender van Nederland 1. En zijn we zometeen graag weer bij jullie terug voor het laatste uurtje op de radio. Het laatste uurtje gaan we nog krachtiger te werk hier op de zender. We laten de meest bukkende beats horen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Goedenavond, dit is de Streekradio Eemland 1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
4: Dit is Eemland 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

En dan wil ik wezen, wat klinkt het zo lekker op de radio. Jannes op de zender en Dans tot de Morgen met mij. Nou, dat mag altijd. Plezier op de radio, gezelligheid op de radio. En dat iedere zaterdagavond tussen 6 en 10 op deze zender. Het laatste uur zitten we in. Gaan we lekker muziek draaien. Oh, vishandel. Huygens, die luistert mee hier uit Spakenburg. Bijzondere goedenavond. Kacheltje aan me aan, biertje erbij en de muziek staat aan op Eveland 1. Nou, wat willen ze nog meer? Gaan we een mooie plaat voor hun draaien. Een lekker stukje muziek uit het verleden. Hebben ze wel verdiend? Man, die vis was wel lekker, joh. Man, wat machtig en wat krachtig was dat. Lekker krokant. Mag wel gezegd worden. Gaan we deze voor jullie draaien? Zet dat vuurtje maar wat hoger, want ik kom eraan zo meteen aan de uitzending. Oh, mannelijk, als ze zitten, kom ik niet meer weg van jullie. Ga luisteren naar deze. Sheila en de Black Devotion.

0: Ja, die stem heeft toch wel iets een beetje weg van de mandolin en volle meer, zeg maar. Als je dit hoort. Het is heerlijk dat we mogen luisteren naar zo'n plaats als deze. Dan gaan we even bijzonder voor de vishandel Huiger. Het Spakenburg zit er mee te luisteren. En de volume is er maximaal naar. Oh, zeker hoog. Krijg gelijk een fotootje van ze. Oh man, geef je adres door, dan kom ik wel even langs. Ja, zal ik hem nog even aanwakken, dat vuur van jullie daar. Het is wel gezellig hoor, super. Ik zei het al, Sheila en de Black Devotion en Kiss Me Sweetie. Ja, dat is hoog genoeg. Hoger moet je niet doen joh. Die schutting eventjes in elkaar hakken zeg maar, gooi dat eventjes op het vuur. Altijd leuk. Leuk dat je allemaal meekijkt en meeluistert ons radioprogramma op zaterdag tussen 6 en 10 uur. De meest extreme radiofreak van het land word ik ook wel eens genoemd en ik ben zeker geen onbekende in de radiowereld.
1: Dit is je favoriete DJ,
2: Erwin van Dijk.
3: Erwin van Dijk.
0: Zoals maar net, jouw favoriete radiomaker op de zender. We zorgen voor altijd gezelligheid waar je ons luistert. Wij doen het altijd live hier in de studio op de Wikkersweg nummer 3. Tegenover de molen zitten wij met onze mooie studio. En wij dansen hier compleet uit ons dak hier. Hier is Jan Man op de zender.

Wat een mooie tekst. Als ik er morgen niet meer ben, het kan iedereen overkomen. Het kan ook mij overkomen dat ik nu nog op de radio ben en dat ik morgen niet meer ben. En dat je mij onthoudt zoals ik altijd was, zeg maar. Maar ik hoop nog heel oud te mogen worden en in ieder geval van gezondheid te mogen blijven. En radio mogen en blijven kunnen maken. Dien Saunders en Frank van Etten. En als ik er morgen niet meer ben. Daarvoor Jan Mannen, altijd, altijd uit 2025. En daarvoor Jan Smit en Marco Schuitmaker. Ja, die hebben ook eens in onze uitzending gehaald. We gaan zo meteen kijken of het gaat lukken om Jan eens in onze uitzending te halen. Kijken of het gaat en of het mogelijk is. Zo niet, dan maken we gewoon even een andere afspraak. Zo gaat dat. Heel makkelijk. Gewoon proberen. En lukt het niet. Ja, dan zitten gewoon vraagtekens erbij. En dan probeer het gewoon. Op een andere datum en op een andere tijdstip weer. Milo Gronlons. Yes, ook dat is mogelijk. DJ Laagstreep. Erwin Verdijk, apenstaartje, hotmail.com. Dat is DJ Laagstreep,

Komt er zo weer aan. Een blokje van twee, misschien wel van drie van André Hazes. Want er wordt ook aangevraagd of we zo'n blokje doen van André Hazes op de radio. Nou, dat doen we wel eens. En dat doen we vanavond ook misschien hier op de radio. Amy Stewart, The Knock on Wood. En dat blokje van André Hazes is aangevraagd door Arne. Speciaal voor Riando, Wesley, Maurice en Erik. Ja, voor jullie. Het blokje van André Hazes op de zender. Dan gaan we de schuif heel langs even naar beneden doen. Zetten we deze uit en dan gaan we deze voor jullie instarten. Het blokje van twee. Misschien plak je nog een derde achteraan van André Hazes. En wie weet zijn we volgende week centraal in ons radioprogramma. We hebben heel veel nummers van André Hazes. Maar dit is een hele mooie van hem. Ja!

0: Dit is het best beluisterde radioprogramma van de regio. Van de regio.
1: Op en top Hollands Muziekmix.
0: Op en top Hollands Muziekmix. Met de presentatie van Erwin van Dijk.

0: Heerlijk, zo'n blokje van drie hebben we ervan gemaakt. Een prachtig mooi blokje van drie. En dat past een steken erin. André Hazes, blijf bij mij. En daarvoor hadden wij ook natuurlijk, ik meen het, en daarvoor nog een vriend. Drie prachtige mooie nummers. Ja, niet zomaar. Nummers die gewoon het verdiend hebben om naar te mogen luisteren. Ja, dat moesten we even gaan draaien. Ook nog eventjes voor Arne, Riando, Wesley, Maurice en Erik. Fantastisch. Nieuwe luisteraars erbij en die genieten ervan. Ja, wie weet, kom elkaar ooit eens een keer ergens tegen. Maar nogmaals, de vis was ongelooflijk lekker en zo smaakvol. Ik heb er heerlijk van genoten. En dit is een plaat dat regelmatig voorbij komt, omdat hij zo mooi is. De man heeft zo'n mooie stem voor deze plaat. Hier is voor jullie de enige echte Tino Martin.
1: Te veel gewild, te hard gezocht, te veel gezegd.

0: Hij zingt het recht uit zijn hart, dit mooie nummer. Hoeveel tranen moet ik huilen? Ja, huilen op de manier wat je misschien denkt. Kijk eens om je heen, de hele maatschappij. Dat is één grote verloedering. Hoe ze met elkaar omgaan, dat is treurenswaardig. Daar moet je gewoon van janken. En als we met z'n allen wat zorgzamer zijn en verdraagzamer, dan zou er in Nederland een stukje beter gaan.
1: Erwin van Dijk haalt de mooiste muziek voor je naar voren.
2: Voor je naar voren.
1: Voor je naar voren.
3: Dit is Erwin van Dijk.
1: Op Eemland 1.
0: Zoals we net, met muziek en ondersteuning van mijn kracht op de radio, proberen we altijd elke week de mensen te bereiken, wakker te schudden en zorgzaam te zijn voor elkaar. En we helpen elkaar waar het maar kan. Want we hebben elkaar altijd nodig, hoe je het bent of keert. Ik kijk een beetje naar onze tijdmelding, 21.46, ja. Bijna 10 voor 10 in de studio hier, op de Wikkersweg nummer 3, de Spakenburg. Ook nog een studio in Baren en nog een Zoest. En wij zijn dan de Streeks Radio. Zo is Bonnet. En wij mogen het op zaterdagavond presenteren. Het leuke radioprogramma. Sfeer, klasse en gezelligheid. Ja, dat is weinig te zoeken op de radiozenders. Je moet het zelf maken. En als het pas is en je mag de vreugde delen, dan kun je dit soort dingen neerzetten op de radio. En 46 jaar radio gemaakt hebben, nog steeds gaan we ermee door, omdat we er nooit genoeg van kunnen krijgen.

0: Ja, voor mij mogen de uren nog veel langer doorgaan. Maar ja, 4 uur radio is het laatste 4 uur radio. En daar kunnen we ook niks meer van maken. En vroeger was het anders, dan konden we gewoon lekker lang doorgaan. Met het maken van radioprogramma's en iedereen was er zeer tevreden mee. En ook in de nachtuurtjes hebben we ook nog gedraaid tot 2 uur 's nachts op de zaterdag. Ja, ook dat vergeet ik niet meer. En hoe wij de mensen muziek konden maken met die mooie 12 inches uit het verleden. Ze bleven ze maar aanvragen op de appline en dat was alleen maar een goed teken. Nou, ik wou nog even een kleine mededeling doen voor mensen en luisteraars eigenlijk. Want binnenkort komen ze naar de studio. Maar er hoort wel iets vooraf. En dat wou ik toch eventjes kijken of het gaat lukken. Heb het gevonden. We gaan hem klaarzetten. Want ik wou toch daar een gedicht aan wijden. Maar die is wel echt vrij extreem en vrij hard. Maar de feiten worden binnenkort op de neus gedrukt van menigeen. Dat kan ik u wel vast vertellen. Ga nou luisteren. We gaan het uit ons hoofd wederom weer doen. Binnenkort is het weer zover. Dan komen de Brothers en president van de Baka. Baka staat voor Bikers Against Child Abuse. Ze zetten zich belangloos in tegen kindermisbruik in welke vorm dan ook. Ja, kinderen worden misbruikt. Dagelijks. Er wordt meer en het mag niet meer. Het moet stoppen. En daarvoor is de Baka daar. Baka komt uit Amerika, is naar Nederland gekomen en de groep wordt steeds groter om zich in te zetten. Om de kinderen te beschermen. Te beschermen tegen het geweld wat hun aangedaan wordt. Mensen kunnen niet met hun handen van kinderen afblijven. Als je kinderen hebt, dan moet je er goed voor wezen. Lief en aardig voor wezen en zorgzaam. Maar je hebt altijd mensen die iets in hun hoofd missen. En die kinderen dan misbruiken. In welke vorm ook. En binnenkort gaan we de uur op attenderen dat ze naar de studio komen. Een aantal brothers en de president van de Baka. De Baka staat nogmaals voor Bikers Against Child Abuse. Een uur gaan we aan wijden. Het is realiteit en de werkelijkheid. En hoe u zich misschien eventueel kan aanmelden. En hoe u kunt zien wie dan op een vreemde manier met kinderen omgaat. En of dat normaal is, dan krijg je de antwoorden op van de Baka. Blijf ons volgen op zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. We gaan het ook vermelden op Facebook Live. En natuurlijk komt het ook te staan op Facebook bij mij. Mocht je me nog niet hebben toegevoegd, doe het gerust. Erwin van Dijk, dat is mijn naam. En als je dat intikt, komt u automatisch bij mij terecht. En ik zal het u aan toevoegen. En als we dan de juiste datum hebben over het gesprek. Bikers Against Child Abuse. En wilt u zelf bij zijn? Misschien heeft u wel iets meegemaakt daarin. En wilt u dat verhaal kwijt en delen met de Baka? Ze staan er daarvoor open. Mailen ons mag ook. DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Ik mag u allemaal bedanken voor deze zaterdagavond tussen 6 en 10. Voor degene die genoten heeft, die gereageerd heeft, op welke wijze dan ook. Ook de interviews. Een paar helaas niet gelukt, kregen we geen contact mee. Maar er wordt gewoon een nieuwe datum voor geprikt en hoort u ze zelf weer op de zender komen hier. Tussen 6 en 10. Zometeen veel plezier. Misschien met non-stop muziek. Of misschien collega's van mij die een programma gaan presenteren. Misschien Vaken. Of Gerrit. En anders vannacht tussen 12 en 2 krijg je dikke mixen te horen op de radio. Het rust alleen mij nog te zeggen. Maak er een heel leuk weekend van. Een zorgzaam en liefdevol weekend. En treffen we elkaar volgende week weer aan. Zelfde tijd en zelfde zender. En tot die tijd, wees gerust. Blijf ademhalen halen en blijf de mensen helpen waar het kan. Ga niet denken, ik heb ze niet nodig of zij hebben mij niet nodig. We hebben elkaar hard nodig in het leven. Je staat er nooit alleen voor. Zo hoort het en zo moet het weer terugkomen. We moeten dat weer terughalen. Respect, tolerantie, normen en waarden. En met z'n allen kunnen we dat vormen en creëren. Als we maar zelf willen. Ja, dat willetje is soms wel eens ver te zoeken. Maar zet dat egootje aan de kant. En denk daar eens over na wat ik gezegd heb. Heb je een hele week de tijd voor. En volgende week ben ik er weer. Maken we weer dit leuke radioprogramma voor u allen. Zoals het hoort op een zender. Met lief en leed. En plezier en passie. Want dat is het zeker. Passie voor de radio en passie voor de medemens. En nogmaals iedereen, hartelijk dank voor het reageren op een radioprogramma. Ook Anne, Riando, Wesley, Maurice en Erik, zijn nieuwe luisteraars van mijn radioprogramma. Dank voor het luisteren, dank voor het reageren. En hopelijk gaan jullie vaak afstemmen op de zaterdagavond. Ik kan alleen zeggen, het gaat...
1: Dit is Eemland 1.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
7: Een hele goede avond vanuit de studio. Wat is nou heerlijker dan een avondje muziek luisteren? Dus we gaan snel beginnen. We beginnen met een band uit Australië. Dat zijn de Teskey Brothers. En die band die bestaat uit de gebroeders Josh en Sam Teskey. En zij kwamen in 2018 met hun eerste album uit. Dat heet Half Mile Harvest. En op dat album staat het nummer Pain and Misery. Daar gaan we naar luisteren.

Pain and Misery van de Teskey Brothers. Het is alweer 10 jaar geleden dat David Bowie stierf. David Bowie is 69 jaar geworden. En in de periode 1967 tot 2016 heeft hij meer dan 20 soloalbums uitgebracht. In 2014 kwam er een prachtige verzamelplaat uit van David Bowie. Het zijn 3 cd's waarin 50 jaar muziek is samengevat. En op die verzamelplaat staat onder andere nummer Thursday's Child.

Ja, op deze donderdagavond luisteren we naar Thursday's Child van David Bowie. We gaan nu luisteren naar een zanger die heet Sam Baker. En ik ken deze zanger nog maar een maand of twee, drie. De man heeft een ontzettend aangrijpend verhaal. Hij is geboren in 1959 in Texas. En in de jaren 80 was hij met zijn ouders in Peru. Daar maakten ze een treinreis. Maar de trein waar ze in zaten werd getroffen door een bomaanslag van de guerrillabeweging Het Lichtend Pad. En beide ouders van Sam Baker die stierven, die kwamen om. En Sam Baker zelf overleefde de aanslag wel. Maar hij verloor zijn gehoor voor een gedeelte. Hij werd doof aan één kant. Hij heeft ook heel veel fysieke en, kun je wel indenken, ook psychische schade opgelopen. En al die emoties die heeft hij proberen te verwerken in zijn muziek. Hij heeft een drietal platen uitgebracht. En het eerste album van hem is Mercy. En er staat de Waves op. Sam Baker met Waves.

Ja, echt prachtige muziek. Waves van Sam Baker. Een nummer over de vergankelijkheid van het leven. Over verdriet dat komt en gaat zoals de golven komen. Maar nooit helemaal verdwijnt. Sam Baker heeft erg veel meegemaakt. Hij heeft er prachtige muziek door kunnen maken. We gaan naar een heel ander nummer luisteren. Heel ander soort muziek. Ik vind het ook erg mooi. Het is van de band Marillion. Die kwamen die bekend zijn van Kaylee vooral. Dat is een heel bekend nummer. Maar ze kwamen in een paar jaar geleden, in 2022, met een nieuw album. An Hour Before It's Dark. En dat nummer, dat album, dat vond ik verrassend goed. We gaan luisteren naar Be Hard On Yourself, Marillion.

Dat is een plotseling einde. Dat komt omdat deze plaat, An Hour Before It's Dark, al de nummers in elkaar overlopen. Dat zie ik in vrijwel alle platen van Marillion. Dus wil je het vervolg horen, dan zou ik zeggen, ga naar Spotify en luister dit album. Wij gaan verder met de volgende plaat. En die is van de Groninger Anne Soldaat. Anne Soldaat is geboren in 1965. En hij was samen met Jelle Paulusma jarenlang de zanger van de band Daryl N. Een erg interessante Nederlandse gitaarband. Anne Soldaat heeft ook soloplaten gemaakt. Dit nummer waar we nu naar gaan luisteren komt van het album In Another Life. En ik heb dit album sinds 2 dagen in mijn bezit. Het is de laatste cd die ik aan mijn verzameling mocht toevoegen. In Another Life van Anne Soldaat. En het nummer dat we gaan beluisteren heet Pillow Talk.

Anne Soldaat met Pillow Talk. Ik las onlangs in het Nederlands Dagblad dat de Amerikaanse gospelband 77's met een nieuw album is uitgekomen. Een nieuw album heeft uitgebracht. En toen dacht ik, de 77's, daar moet ik volgens mij ook nog een CD van hebben. Dus ik heb in platenkasten gekeken. En inderdaad, ik vond de CD Stick and Stones. Een CD die ik in de jaren 90, begin jaren 90, ontzettend veel gedraaid heb. Maar ik denk dat hij de afgelopen 25 jaar niet uit de kast gekomen is. Tot vandaag, want ik heb hem bij me. En we gaan luisteren naar het nummer Don't This Way.

De 77's met Don't This Way. Grace, dat is het album waar Jeff Buckley mee debuteerde. Ik denk dat het een van de mooiste debuutalbums is. Helaas heeft Jeff Buckley geen tweede album kunnen opnemen. Want terwijl hij aan het werken was aan zijn tweede album, verdronk hij op eigenlijk raadselachtige wijze. Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat er nou precies gebeurd is. Maar tijdens een zwempartij verdween hij in de rivier. En hij werd later in een zijtak van de Mississippi gevonden. Jeff Buckley van het album Grace, het nummer Lost Goodbye.

Last Goodbye van Jeff Buckley. Hij is maar 30 jaar oud geworden en heeft dus maar één album uitgebracht. Na zijn dood zijn er wel een aantal bootlegs verschenen, maar die zijn toch wel van mindere kwaliteit dan het prachtige Grace. Het mooie van de muziek is dat je steeds weer nieuwe bands ontdekt. Nieuwe zangers, nieuwe zangeressen. Zo leerde ik een week of wat geleden Jason Ringenberg kennen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik kwam hem tegen op Spotify. En ik ben nu de gelukkige eigenaar van twee cd's van deze zanger. Jason Ringenberg van het album A Pocket Full of Soul. Luister naar The Last of the Neon Cowboys.

Yeah, ben je dan geneigd te roepen. The Last of the Neon Cowboys van Jason Ringenberg. Echt country nummer. We gaan naar Alaska toe. Want in Alaska wordt prachtige muziek gemaakt. Onder andere door de zanger Evan Phillips. En die heeft een album, dat kwam in 2015 uit. Dat heet Silhouettes. En op dat album staat onder andere Spacewalker.

De Amerikaanse zanger Evan Phillips. Evan Phillips, die ook de zanger is van de band Whipsels. Ik heb ook een paar cd's van. Erg interessante muziek. Mag er graag naar luisteren. Ik denk dat heel veel mensen Evan Phillips niet kenden. Nou, dat geldt niet voor de volgende band. Die is erg bekend. Dat is de band Cream. En in Cream zaten Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En ze van tussen 1966 en 1968 hebben ze een aantal echt geweldige albums gemaakt. Waaronder het album Fresh Cream, waar Sweet Wine op staat.

Ja, Sweet Wine van Cream. Ik vind het wel fascinerend als je bedenkt dat dit nummer al 60 jaar oud is. Het kwam uit voordat ik geboren werd. Het staat op het album Fresh Cream. We zijn bijna aan het einde gekomen, maar we hebben nog één nummer. En niet het minste nummer, het is een prachtig nummer van de Engelse band Radiohead. Ik heb ze een keertje live mogen zien in Ahoy. En wat ik me nog goed herinner van het concert, is dat ze ook hun bekende hit Creep speelden. In interviews zegt Tom York altijd dat hij dit nummer niet live wil spelen. Maar gelukkig deed hij toen in Rotterdam wel. We gaan naar een ander nummer luisteren, niet naar Creep, maar naar Exit Music for Film van OK Computer.

Exit Music voor een film van Radiohead. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Ik hoop dat je de muziek mooi vond en tot de volgende keer.

0: Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Evi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
0: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Hé, hey, wat vind jij ervan? Als Erwin van Dijk met zijn drive-in-show komt draaien in Spakenburg.
3: Mail naar dj@erwinvandijk@hotmail.com. Erwin van Dijk. Je luistert naar de Streekradio op 107.5, 105.9 en 105.5 FM. Op DAB+, via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN. Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
4: Leuk dat je luistert naar Eemland 1. Met dit uur een lekkere set van DJ Elroy.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Eemland 1. De sound van In The Mix.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.